Sint-Augustinuskerk en wierp zich aan de voeten van Jezus' moeder. Door haar gebed verkreeg zij de genezing van haar zoon. Ik schrijf dit uit dankbaarheid aan ons lieve vrouw en ter nagedachtenis aan mijn lieve moeder, door wie ik de schatten leerde kennen van christelijke vroomheid en de devotie voor onze lieve vrouw. De kleine jongen geeft al vroeg blijk van een roeping, bijvoorbeeld door thuis de misrituelen na te doen, met zijn zus als misdienaar. Met zijn aanleg voor werken van naastenliefde geeft hij zijn 4 uurtje dikwijls aan een arme in de straat. Na de kleuterschool bij de Zusters van Liefde en daarna de openbare basisschool gaat hij op zijn 11e naar de Benedictijnerschool Sint Paulus buiten de muren. Deze telde toen een 10-tal leerlingen. Alfredo verwerft er een brede humanistische cultuur die de basis wordt van een veelzijdige geleerdheid. Zijn vroomheid is voorbeeldig en het bidden van de rozenkrans is een wezenlijk onderdeel van zijn gebed. In het heetst van de zomer begeeft de gemeenschap zich naar Farfa in de Sabijnse heuvels. Daar ontmoet Alfredo de zalige Placido Riccardi, een Benedictijn die hem opleidt in het geestelijk leven en voor hem een voorbeeld wordt in zijn zoektocht naar schoonheid en naar God. Riccardi sterft in 1915. Alfredo erft van hem, die men de heilige van de kruisweg noemde, veel devotie voor deze vrome oefening. Na 7 jaar op school wordt Alfredo toegelaten tot het noviciaat en ontvangt hij de naam Ildefonso, genoemd naar een heilige monnik die van 606 tot 667 bisschop werd van Toledo in Spanje. Hij krijgt interesse voor sacrale archeologie, maar zijn novicemeester neemt op een dag al zijn archeologieboeken in beslag met als verklaring: om aan archeologie te doen, moet men zich verplaatsen. Een monnik echter blijft in zijn abdij. Broeder Ildefonso legt in 1899 zijn eerste gelofte af. Zijn kloosterleven laat zich voortaan samenvatten in 2 woorden. Ora et labora, bid en werk. Hij wijdt zich aan de studie, theologie, heilige schrift, archeologie, sacrale kunst, geschiedenis en liturgie, met als enig doel God dienen uit liefde. Ondanks zijn jonge leeftijd in de gemeenschap wordt hij tot ceremoniarius benoemd. In oktober 1900 begint broeder Ildefonso filosofie te studeren aan de pas gestichte Benedictijner Universiteit van Sint Anselmus. Zijn scherp inzicht en werkijver blijven niet onopgemerkt en bezorgen hem in juni 1903 een doctoraat in de filosofie. Na zijn theologiestudie wordt Dom Ildefonso op 19 maart 1904 tot priester gewijd. Hij zegt tegen een vriend: in de Heilige Schrift wordt het woord priester nooit alleen gebruikt, maar altijd in de uitdrukking priester van de Heer, om erop te wijzen dat een priester helemaal toebehoort aan de Heer. Ons priesterschap is niets anders dan een voortzetting van het priesterschap van de Heer. De jonge priester schaart zich ten volle achter de definitie die de heilige Benedictus van een monnik geeft: een arbeider die zich bezighoudt met de zaken van God. Niets geeft mij voldoening als het God niet behaagt, zegt hij graag. Hij is alles voor allen. Door onderricht aan kinderen, zijn functie als ceremoniemeester, zijn discrete hulp aan de overste voor een betere naleving van de regel in de gemeenschap. Bij zijn verplaatsingen buiten het klooster laat de abt zich graag door Dom Ildefonso vergezellen. Hij laat hem ook preken voor de monialen in de streek. In 1908 vertrouwt hij hem de belangrijke en delicate taak van novicemeester toe. Ik heb zo weinig vrije tijd, schrijft pater Ildefonso. Het is echt ellendig. De Heer heeft de dingen zo geregeld dat mijn dag helemaal gevuld is tot zijn meerdere eer. Onderwijs, biecht, conferenties voor de ene of de andere, zodat mij niets anders rest dan hem heel het offer van mijzelf aan te bieden. Maar zijn ziel is in vrede. Ik leef rustig in de aanbiddelijke wil van God en volg als een kind de weg van de gehoorzaamheid,
de enige weg naar het heil. Het kloppend hart van de verkondiging. Een groot getuigenis loopt door de geschiedenis van het geloof, zegt Paus Franciscus, dat van de monialen en de monniken. Hun leven spreekt voor zich, maar wij kunnen ons de vraag stellen, hoe kunnen mensen die in een klooster leven bijdragen tot de verkondiging van het evangelie? Zouden zij er niet beter aan doen hun energie te steken in de missie, door het klooster te verlaten en het evangelie buiten te verkondigen? Monniken vormen daadwerkelijk het kloppend hart van de verkondiging. Hun gebed is zuurstof voor alle ledematen van het lichaam van Christus. Hun gebed is de onzichtbare kracht die de missie ondersteunt. Het is geen toeval dat de beschermheilige van de missies een moniale is, de heilige Theresia van het kind Jezus. Hoor hoe zij haar roeping ontdekte. Ik begreep dat de kerk een hart bezit en dat dat hart van liefde brandt. Ik begreep dat het de liefde alleen is die de ledematen van de kerk bewegen laat en dat als de liefde uit zou doven, de apostelen niet meer het evangelie zouden verkondigen en de martelaren zouden weigeren hun bloed te vergieten. Ik begreep dat de liefde alle roepingen in zich vervat. En in mijn uitzinnige vreugde riep ik uit, O Jezus, mijn liefde, eindelijk heb ik mijn roeping gevonden. Mijn roeping, dat is de liefde. In het hart van de kerk, mijn moeder, zal ik de liefde zijn. Thérèse van Lisieux, mijn levensverhaal. Contemplatieve, monniken, monialen, zijn mensen die bidden, werken, in stilte bidden, voor heel de kerk. En dat is liefde. Liefde komt tot uiting door gebed voor de kerk, door te werken voor de kerk in de kloosters. Deze universele liefde bezielt het leven van de monniken en zet zich om in hun voorspraak. Vanaf 1911 voegen zich bij de bezigheden van pater Ildefonso ook onderwijs aan de Hogeschool voor Sacrale Muziek, die in datzelfde jaar werd geopend. Daardoor gaat hij liturgie studeren. In 1913 gaat hij ook nog kerkgeschiedenis doseren aan de Universiteit van Sint Anselmus. Als hij over historische personen spreekt, maakt hij graag grapjes. Het gaat tenminste over mensen die allemaal in de eeuwigheid zijn en geen schade meer doen. Dat is een wereld waarin ik mij op mijn gemak voel. Rond die tijd begint hij aan zijn Liber Sacramentorum, boek van de sacramenten. Een volumineus boek met historische en liturgische voetnoten over het Romeinse missaal en brevier, voorzien van voortreffelijk commentaar. De congregatie van Monte Cassino, waar de abdij van Sint Paulus buiten de muren deel van uitmaakt, doet dikwijls een beroep op pater Schuster voor de herziening van haar constituties. Ter gelegenheid van het generaal kapittel van 1915 wordt hij benoemd tot procurator van zijn congregatie bij de Heilige Stoel. Veel kloosters in moeilijkheden wenden zich tot hem. In 1916 wordt hij prior van Sint Paulus en 2 jaar later wordt hij verkozen tot opvolger van zijn abt, die God tot zich heeft geroepen. Hij is dan 38 jaar oud. Hij verklaart zich ongeschikt voor deze functie, maar zal haar uiteindelijk toch aanvaarden uit gehoorzaamheid aan het generaal kapittel. Hij verlangt zijn monniken te leiden op een weg van heiligheid en begint met dubbel zo streng te zijn voor zichzelf. Hij spant zich in om als eerste bij de officies aanwezig te zijn en het snelst zijn activiteiten te onderbreken bij het luiden van de klok. Uw houding, zegt hij tot de monniken, moet gelijken op die van de engelen in de aanwezigheid van God. De recollecties die hij organiseert voor geestelijke en leken zijn ware oases van geestelijk leven. Monseigneur G.B. Montini, de latere paus Paulus VI, stuurt er jongeren heen van de christelijke beweging Fucci, waarvan hij almoezenier is. Dom Ildefonso speelt eveneens een rol in de dialoog met de Joodse gemeenschap in Rome. Onwetendheid over eeuwige waarheden. Paus Benedictus XV onderhoudt zich graag met hem en benoemt hem tot adviseur van de Congregatie voor de Rieten, Congregatie voor de Goddelijke Eredienst.
en daarna tot voorzitter van het Pauselijk Instituut voor Oosterse Studies. Als visitator van de seminaries in Italië en vervolgens van de religieuze gemeenschappen, kwijt de abt zich van deze opdrachten met zijn gebruikelijke ijver en wint hij door zijn diplomatie en beminnelijke vastberadenheid de sympathie van velen. Na het overlijden van kardinaal Tosi, aartsbisschop van Milaan, wordt hij tot zijn grote verrassing op 26 juni 1929 aangesteld om hem op te volgen aan het hoofd van het grootste bisdom van Italië. Vervolgens wordt hij op 15 juli tot kardinaal gecreëerd. Het eerste gebaar bij zijn aankomst op het grondgebied van zijn bisdom is een kus op de grond, besproeid met het bloed van zoveel martelaren en het zweet van zoveel van mijn voorgangers. Hij kiest de heilige Carolus Borromeus, aartsbisschop van Milaan van 1565 tot 1584, tot voorbeeld. Zijn eerste pastorale brief is helemaal gericht op het evangelische en spirituele aspect van zijn opdracht. Hij moedigt daarin alle liefdadigheidswerken aan. In de aankondiging van zijn eerste pastorale bezoek gaat hij onmiddellijk naar de essentie. Het is onwetendheid over de eeuwige waarheden die de bron is van de achteruitgang van het geloof en de openbare zeden. Hij hecht veel belang aan de catechese en hekelt onder meer het verzuim van de zondagsplichten, de onzedige mode en onfatsoenlijke voorstellingen. Om de 900 parochies van het bisdom te bezoeken zijn 5 jaar nodig. In de 25 jaar van zijn episcopaat bezoekt hij elke parochie 5 keer, soms zelfs te voet, wanneer de wegen ontoegankelijk zijn voor het autoverkeer. Hij onderzoekt alles persoonlijk, vooral wat de eredienst betreft, wat voor pastoors een grote impuls betekent. Om hen aan te sporen de waarheden van het geloof te onderrichten, geeft hij zelf catechese aan kinderen en volwassenen. Hij zegt: "Ik zie duidelijk dat het vergeten van God één van de grote kwalen van onze tijd is. Het fundament van iedere ware cultuur." Paus Benedictus XVI zei over het monnikendom dat na de val van het Romeinse Rijk een nieuwe cultuur voortbracht: "Het doel van de monniken was God te zoeken, querere Deum. Te midden van de verwarring van deze tijden, waarin niets leek te weerstaan, verlangden de monniken het belangrijkste, zich inzetten om datgene te vinden wat waarde bezit en wat altijd blijft, om het leven zelf te vinden. Zij waren op zoek naar God. Zij wilden overgaan van secundaire dingen naar wezenlijke zaken, naar het enige wat waarlijk belangrijk en zeker is. God zoeken en zich door hem laten vinden. Dit is vandaag niet minder noodzakelijk dan in het verleden. Een zuiver positivistische cultuur die de vraag naar God als niet wetenschappelijk verwijst naar het subjectieve domein, zou een capitulatie van het verstand betekenen. Een verzaken aan de meest verheven mogelijkheden van het verstand en dus een mislukking van het humanisme, waarvan de gevolgen enkel ernstig kunnen zijn. Wat de cultuur van Europa gesticht heeft, namelijk de zoektocht naar God en de bereidheid om naar hem te luisteren, blijft ook vandaag nog het fundament van elke waarachtige cultuur." Tijdens zijn pastorale bezoeken ontmoet de kardinaal bewegingen die volgens hem het hart van de parochies vormen. Zij delen zijn missionaire bezorgdheid jegens de massa ongelovigen. "Ik breng hen uitsluitend de boodschap van eeuwig heil en verzoening met God." Het uithoudingsvermogen van kardinaal Schuster wekt verbazing en bewondering bij zijn omgeving. Tijdens een van zijn laatste pastorale bezoeken zegt hij: "Het is een zware taak aartsbisschop van Milaan te zijn. Maar hoe kan ik mij aan vermoeidheid onttrekken? Zolang de Heer mij te leven geeft, zal ik mijn taak voortzetten." Zijn verklaring luidt: "Het zijn de gebeden van goede mensen die mij ondersteunen. De audiënties die hij in de voormiddag in Milaan verleent, vragen veel van hem, omdat hij alles wat hem voorgelegd wordt nauwkeurig wil onderzoeken. De aandacht die hij schenkt aan alle priesters die hem bezoeken gaat gepaard met diepe vaderlijke genegenheid.
Hij helpt hen met al zijn kracht en geeft hun advies, met name om 's avonds tijdig te gaan rusten, zodat ze de volgende dag monter zijn en zich niet laten opslokken door externe bezigheden. Hij bewondert het werk van de vrouwelijke religieuzen, hun moeite en talloze offers. In een pastorale brief herinnert hij de oversten eraan dat zij in geweten gehouden zijn de zusters die in ziekenhuizen en zorgcentra werken vakantie te geven. Tijdens de audiënties probeert hij het gesprek altijd op het bovennatuurlijk vlak te brengen, ongeacht wie hij ontvangt. Door zijn innige vereniging met God blijft hij altijd rustig en sereen, zelfs wanneer het gesprek moeilijk verloopt. Eerbetoon en fijngevoeligheid kenmerken hem wanneer hij vertegenwoordigers van andere godsdiensten en christelijke denominaties ontvangt. Om beter in het heden te leven. Het bisdom Milaan heeft een eigen liturgie, de Ambrosiaanse liturgie, toegeschreven aan de heilige Ambrosius. De nieuwe aartsbisschop moedigt de studie over dit onderwerp aan. Kardinaal Montini, die hem in Milaan zal opvolgen, zegt over hem: hij was historicus, archeoloog, hagiograaf en liturg. Hij bestudeerde het verleden om beter in het heden te leven. Het heiligheidsideaal van kardinaal Schuster beoogt geen buitengewone, bovennatuurlijke fenomenen, maar steunt op gebed, gevoed door de geopenbaarde waarheden, op werk en op extreem geduld om zijn kruis te dragen. Toch hebben zijn zegen en gebed soms een uitwerking die op een wonder lijkt. Toen Mussolini in 1922 aan de macht kwam, dacht pater Schuster, destijds monnik van Sint Paulus, net als de overgrote meerderheid van de Italiaanse katholieken, dat het fascisme katholiek kon worden gemaakt. Toch zag de kardinaal zich ondanks het verdrag van Lateranen van 1929 genoodzaakt om de strijd aan te binden tegen de pogingen van de staat om alle activiteiten in het land in handen te krijgen. Ook veroordeelt hij discreet bepaalde pogingen van de fascistische beweging om de geestelijkheid voor zich te winnen. Nadat Mussolini onder invloed van zijn Duitse bondgenoot rassenwetten afkondigt, geeft hij op 13 november 1938 in de kathedraal van Milaan een homilie waarin hij het racisme duidelijk veroordeelt. Hij bestempelt het als ketterij, als een internationaal gevaar, niet minder dan het bolsjewisme. Hij kant zich ook tegen de staat toen deze de opleiding van de jeugd wilde monopoliseren. In een brief van 12 februari 1937 aan de katholieke actie veroordeelt de kardinaal de frequenter wordende kindermoord. Het is zijn zorg om deze onschuldige kinderen die niet zijn gedoopt voor de dood te behoeden. Kardinaal Schuster woont in 1937 de viering bij van het 100-jarig jubileum van de kloostergelofte van Dom Prosper Géranger, de herstichter van de abdij van Solesmes in Frankrijk. In 1939 neemt hij deel aan het conclaaf dat eindigt met de verkiezing van Paus Pius XII. Terwijl de oorlog in Italië wordt opgehemeld, bezoekt de kardinaal in april 1940 koning Victor Emmanuel III om hem te zeggen: majesteit, Italië vertrouwt op u om de oorlog te bezweren. Zijn oproep blijft evenwel zonder gevolg. In augustus 1943 is Milaan het doelwit van Anglo-Amerikaanse luchtaanvallen. Brandbommen vernietigen bijna de helft van de stad. Om tegemoet te komen aan de nood van de talloze slachtoffers van honger en ellende die daar het gevolg van is, laat de kardinaal financiële hulp, voedingsmiddelen en kleding uitdelen. Geef al wat wij hebben. Ons geld is het geld van de armen. Wij kunnen het hun niet onthouden, zegt hij aan zijn pastoors. Hij richt de liefdadigheidsinstelling van de aartsbisschop op en plaatst een toegewijde leek aan het hoofd. De kardinaal bevordert ook de bouw van woningen voor daklozen. Op 1 september 1943 publiceert hij een pastorale brief waarin hij eraan herinnert dat de kerk de rechten van het volk, gewetensvrijheid en de onschendbaarheid van het gezin altijd heeft verdedigd tegen de onderdrukking door sterkeren. In de laatste dagen van de oorlog
organiseert hij onderhandelingen om de overgave van de fascisten zonder bloedvergieten te laten verlopen. In april 1945 vraagt Mussolini om een ontmoeting met de kardinaal. Schuster probeert Mussolini ervan te overtuigen om berouw te tonen voor zijn zonde en zich over te geven, maar tevergeefs. Wanneer het lijk van de dictator na zijn executie in Milaan publiek wordt tentoongesteld, vraagt de aartsbisschop aan de leiders van het verzet: haal hem weg of ik doe het zelf. Zijn verzoek wordt ingewilligd. Op 8 januari 1952 wordt in Florence de Italiaanse bisschoppenconferentie opgericht. Kardinaal Schuster wordt er de eerste voorzitter van. Hij wordt door Pius XII aangesteld als pauselijk afgevaardigde bij de Nationale Eucharistische Congressen van 1951 en 1953. Daar valt hij op door de grote vroomheid die hij aan de dag legt bij het vervullen van zijn functies. Maar in maart 1954 moet hij door uitputting een kanoniek bezoek onderbreken. Zijn hart vertoont al enkele jaren tekenen van vermoeidheid. Op 14 augustus verplicht zijn arts, pater Gemelli, hem zich terug te trekken in het seminarie van Venegono. Hij vertrouwt de seminaristen die rond hem staan toe: omdat ik niet jaar na jaar de rente wilde betalen, ben ik nu verplicht om in één keer het hele kapitaal en de rente terug te betalen. En ook, de mensen lijken zich niet meer te laten overtuigen door onze prediking. Maar in het aangezicht van heiligheid geloven ze nog steeds, knielen ze nog steeds en bidden ze nog steeds. In een laatste artikel voor een Milanees tijdschrift ter gelegenheid van de dood van Alcide De Gasperi, de Italiaanse politicus wiens proces van zaligverklaring in gang was gezet, schrijft hij: de eenheid van Europa kan alleen worden gevonden in zijn christelijke traditie. In de nacht van 29 op 30 augustus slaapt kardinaal Schuster vredig in, nadat hij het heilig oliesol en de communie heeft ontvangen. 30 jaar later, op 28 januari 1985, wordt zijn lichaam tijdens het kanoniek onderzoek met het oog op zijn zaligverklaring intact aangetroffen. De hoogste waarde. Bij de zaligverklaring van kardinaal Schuster op 12 mei 1996 benadrukte de heilige paus Johannes Paulus II: de liefde voor Christus, uitgedrukt in een onvermoeibare dienstbaarheid aan de kerk, vormt de kern van de spiritualiteit en apostolische activiteit van Alfredo Ildefonso Schuster. De geest van gebed en contemplatie, eigen aan de Benedictijner traditie waarin hij was gevormd, bezielde heel zijn pastorale ambt. Ook vandaag nog wijst hij elke priester en elke persoon die geroepen is om in de wijngaard van de Heer te werken op de allerhoogste waarde van de liefde voor God, het fundament van broederlijke gemeenschap en apostolaat. Uiteindelijk, zo schreef hij, is het de liefde die telt voor de ware grootsheid van de kerk en haar kinderen. Kardinaal Schuster aanbad Christus in zijn hart en was, zoals de heilige Petrus leert, altijd bereid tot verantwoording aan al wie rekenschap vraagt van de hoop die in hem leefde. Met zachtmoedigheid, respect en een rustig geweten was hij bereid, als dat de wil van God was, te lijden voor het goede dat men doet. Mogen hij ons inspireren tot een gelijkaardige trouw aan de Heer.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, beste broeders en zusters in Christus, het is 3 uur, het moment dat Jezus stierf aan het kruis. En dan mogen we bidden, de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. Fijn dat we zo samen kunnen bidden. Ik heb de meebidder onder de knop aan de telefoon en we kunnen van start gaan. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloot in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitteelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in één loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen. Amen.
0: Amen. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Legato, klassieke muziek. Vandaag met Adelle Nieuweboer.
1: Nu alle hoogfeesten weer achter de rug zijn, gaan we maar weer eens kijken naar wat er bij mij zoal aan opmerkelijks langskwam aan andere muziek van andere componisten. Vorige week was dat bijvoorbeeld de Franse componist Jean Francais. Franse kan de naam niet zijn van na de Tweede Wereldoorlog. Je zou alleen al op grond daarvan tamelijk revolutionaire muziek verwachten, maar daar had hij helemaal geen zin in. Hij vond de meer traditionele werken nog prima om te pruimen en voegde er zo'n 200 van zichzelf aan toe. Bijvoorbeeld het octet A Oui. Een vierdelig stuk voor klarinet, hoorn, fagot en strijkquintet. Daar gaan we om te beginnen naar luisteren. De uitvoering is van het De Gautier Ensemble.

Ik stuitte iets verder terug ook op een artikel waarin Martin Kaai, het na de Matthäus wel bijna bekendste werk van Bach, het orgelstuk Toccata en Fuga, relateerde aan de eigenzinnige visie van dirigent Leopold Stokowski, die gewoon verder componeerde aan door anderen gemaakt werk. En dat met de beste bedoelingen, namelijk om dat werk nog boeiender te maken. Bijvoorbeeld om als filmmuziek gebruikt te kunnen worden. Dat deed hij dus ook met de Toccata en Fuga van Bach, die het werk tussen 1700 en 1702, pakweg 16 jaar oud, componeerde. Het werd door de hand van Stokowski een orkestwerk dat in 1987 werd uitgevoerd en uitgezonden, maar dat bij ons de beelden oproept van de Disneyfilm Fantasia en verder nog allerlei popmuziek en reclames. Kaai zat er niet mee. Nu zijn er twee stukken om van te genieten. Ik laat u de Stokowski-versie horen van het BBC Philharmonic.

En wie in hemelsnaam is Victoria Bond? Mij ergens in mijn zoektocht gesuggereerd door Spotify. Een Amerikaanse componiste, geboren op 6 mei 1945, dat lijkt symbolisch. Zij komt uit een muzikale familie en studeerde op de Juilliard School of Music, waarna zij de eerste vrouw werd die daar een doctoraal in orkestdirectie haalde. Op een album van haar, getiteld Chamberworks, vond ik straatmuziek en dat ga ik maar eens laten horen. Als eerste nummer 1, Street Musicians, gevolgd door nummer 6, Alexander Mosaic. Het leek mij wel passend om deze stukken te laten volgen door L'Histoire du Soldat, suite uit 1920, nummer 9, Danse du Diable van Igor Stravinsky. De stukjes van Victoria Bond worden gebracht door Chicago Pro Musica en de Duivelsdans door het Zürcher Kammerorchester onder leiding van Roger Norrington.

Tijd voor wat rustgevender muziek van Engelse bodem. In de vorm van het tweede strijkkwartet van Ralph Vaughan Williams in A mineur. Daaruit hoort u het eerste en het laatste deel. 1. Prelude, Allegro appassionato. En 4. Epilogue, Andante sostenuto. U hoort de uitvoering van het Nash Ensemble.

Het laatste deel van dit programma ga ik ook aan Engels werk wijden. En wel met behulp van een van de fraaiste kamerkoren, Voetjes 8. Ik begin met God Grant with Grace van Thomas Tallis, te vinden op het album Equinox, waarop tal van veel voorkomende kerkelijke muziek. Het koor nam echter ook een heel album op met muziek van Ola Gjælo, Noors componist, levend in de Verenigde Staten. Hij schrijft veel voor koren. Aangezien ik in mijn koor laatst begon aan zijn Ubi Caritas, vond ik dat een mooie aanleiding om ook aan u te laten horen. Daarna gaan we afsluiten met Mother of God, Here I Stand van John Tavener. Niet de gemakkelijkste componist om te zingen, maar wel erg mooi. En daarmee gaan we dit uurtje afsluiten. Ik wens u nog een heel mooie zondag. Dit was Adele Nieuweboer met Legato voor Radio Maria.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
2: In de serie De Paus aan het Woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 5 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium, getiteld Herders naar het hart van Christus. Paus Leo gaf deze catechese op 25 maart 2026. Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Wij zetten onze catechese-reeks voort over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie en staan vandaag verder stil bij de dogmatische constitutie Lumen Gentium over de kerk. Nadat wij haar hebben voorgesteld als het volk van God, richten wij nu onze aandacht op haar hiërarchische gestalte. De katholieke kerk is gegrondvest op de apostelen, die Christus heeft aangesteld als de levende pijlers van zijn mystiek lichaam. Zij bezit een hiërarchische structuur die ten dienste staat van de eenheid, de zending en de heiliging van al haar leden. Deze heilige ordening is blijvend geworteld in de apostelen, als gezaghebbende getuigen van de verrijzenis van Jezus en door de Heer zelf uitgezonden op missie in de wereld. Omdat de apostelen geroepen zijn om de heilbrengende leer van de Meester trouw te bewaren, dragen zij hun ambt over aan mannen die, tot aan de wederkomst van Christus, de kerk blijven heiligen, leiden en onderrichten door hun opvolgers in het herderlijk ambt. Deze apostolische successie, gegrond op het evangelie en verankerd in de traditie, wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 3 van Lumen Gentium, getiteld Over de hiërarchische structuur van de kerk en in het bijzonder over het episcopaat. Het concilie leert dat deze hiërarchische structuur geen menselijke constructie is, bedoeld voor de interne organisatie van de kerk als sociaal lichaam, maar een goddelijke instelling die de zending voortzet die Christus aan de apostelen heeft toevertrouwd tot het einde der tijden. Dat dit thema in hoofdstuk 3 wordt behandeld, na de eerste twee hoofdstukken die het wezen van de kerk beschrijven, betekent niet dat de hiërarchische constitutie een later toegevoegd element zou zijn ten opzichte van het volk van God. Zoals het decreet Ad Gentes aangeeft, waren de apostelen de eerste ontluiking van het nieuwe Israël en tegelijk het begin van de heilige hiërarchie, aangezien zij de gemeenschap vormden van hen die door het paasmysterie van Christus verlost zijn en gesteld als middel tot heil voor de wereld. Om de bedoeling van het concilie goed te vatten, is het zinvol de titel van hoofdstuk 3 van Lumen Gentium aandachtig te lezen. Daarin wordt de fundamentele structuur van de kerk uiteengezet, ontvangen van God de Vader door de Zoon en tot voltooiing gebracht door de uitstorting van de Heilige Geest. De concilievaders wilden de institutionele elementen van de kerk niet presenteren, zoals het woord constitutie in moderne zin zou kunnen doen vermoeden. Het document richt zich veeleer op het bedienend of hiërarchisch priesterschap, dat wezenlijk en niet alleen in graad verschilt van het algemeen priesterschap van de gelovigen, terwijl tegelijk wordt benadrukt dat beide op elkaar betrokken zijn. Elk deelt op zijn eigen wijze in het ene priesterschap van Christus. Het concilie spreekt dus over het ambt dat wordt toevertrouwd aan mannen die begiftigd zijn met sacra potestas, heilige macht, tot dienst in de kerk. Daarbij wordt in het bijzonder het episcopaat behandeld, vervolgens het priesterschap en het diaconaat, als graden van het ene sacrament van wijding. Met het bijvoeglijk naamwoord hiërarchisch wil het concilie de heilige oorsprong van het apostolisch ambt aanduiden, geworteld in het handelen van Jezus, de goede herder, evenals de onderlinge samenhang ervan. De bisschoppen en door hen de priesters en diakens hebben taken ontvangen, in het Latijn munera, die hen brengen tot dienst aan alle die behoren tot het volk van God, opdat zij, gericht op één gemeenschappelijk doel, in vrijheid en in goede orde het heil mogen bereiken. Lumen Gentium herinnert herhaaldelijk en krachtig aan het collegiale en gemeenschappelijke karakter van deze apostolische zending. Het bevestigt opnieuw dat de taak die de Heer aan de herders van zijn volk heeft toevertrouwd, werkelijk een dienst is, die in de Heilige Schrift betekenisvol diakona of bediening wordt genoemd. Zo wordt duidelijk waarom de heilige Paulus de VI de hiërarchie heeft voorgesteld als een werkelijkheid geboren uit de liefde van Christus, om de rijkdom van geloof, voorbeelden, voorschriften en charisma's die Christus aan zijn kerk heeft nagelaten, te vervullen, te verspreiden en in ongeschonden en vruchtbare vorm door te geven. Dierbare broeders en zusters, laten wij de Heer bidden dat Hij aan zijn kerk dienaren schenkt die vervuld zijn van evangelische liefde, toegewijd aan het welzijn van alle gedoopten en bezield door missionaire moed in alle delen van de wereld. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 25 maart 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 5 van Lumen Gentium met de titel Herders naar het hart van Christus. Volgende keer gaan we verder met deel 6.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie, de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat opleidt is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Hoofdstuk 4. De eucharistische kruistocht. 3a. Het ontstaan en de groei van de eucharistische kruistocht. Ontstaan van de kruistocht. In de communiedecreten van Paus Pius X zul je de woorden eucharistische kruistocht niet tegenkomen. Toch heeft Paus Pius X met zijn decreten voor de dagelijkse communie en het verlagen van de leeftijd van de eerste communie naar 7 jaar, de basis gelegd voor de eucharistische kruistocht. Pius X wilde heel duidelijk de goed verzorgde eucharistie opwaarderen. Dit was de toon van zijn pontificaat, zijn eerste zorg. De strijd tegen het modernisme is later gekomen en heeft volgens sommigen al het andere in de schaduw geplaatst. Pius X wordt niet voor niets de paus van de eucharistie genoemd, omdat hij sterk geloofde in de bovennatuurlijke kracht die uitgaat van de eucharistie. Zonder deze kracht is christelijk leven eenvoudigweg niet mogelijk. Het idee van de eucharistische kruistocht komt van de Franse jezuïet Albert Bessières. Noot van de schrijver. Albert Bessières, jezuïet, 1877 tot 1952, was doctor in de politieke en sociale wetenschappen. La Livre de la Croisade Eucharistique in 1911 en La Croisade des Enfants in 1917. Hij legde samen met de andere jezuïeten de grondslag. Inhoud en statuten komen van hen. Het is een Belgische jezuïet, pater Lintelo, die van 1919, hij startte al in 1906 met een actie om de veelvuldige communie te promoten, die heeft dit idee meegebracht uit Frankrijk en het in België uitgeprobeerd te werken in het spoor van de jezuïtische actie, het apostolaat van het gebed. Het zullen echter de paters van Averbode zijn die het schip te water laten. Zij hebben een tijdschrift voor kinderen, Zonneland, dat zij een uitgesproken eucharistische koers willen doen varen. Hoe is Edward Poppe in het vizier gekomen van pater Basiel van Malen, die de eucharistische kruistocht zal starten? De eerwaarde heer Jozef Danens, leraar wiskunde aan het Sint-Lievens College te Gent, die van Malen suggereert om Poppe aan te spreken voor deze nieuwe actie. Eerwaarde pater, zo schreef Danens, met uiterste voldoening vernamen wij dat gij op het punt zijt binnenkort een eucharistische werking aan te vatten in Zonneland en in andere tijdschriften. Ik wens u het volgende mee te delen. Mijns inziens wilt gij volkomen zeker zijn dat die werking, vooral onder de kleinen, grote vruchten zal afwerpen, dan moet gij u koste wat kost de medewerking trachten te verzekeren van de eerwaarde heer Poppe, rector te Moerseke. Het is een heilig priester, zoals er wellicht weinig zijn. Hij zou de man zijn bij uitmuntendheid om u bij te staan in de werking voor de kleinen. Aldus de brief van Jozef Danens, begin maart 1920. Pater Basiel van Malen, premonstranter, laat er geen gras over groeien en vraagt de medewerking van Poppe voor het nieuwe project. Op 15 maart 1920 geeft de zieke poppen aan Van Malen een positief antwoord. Eerwaarde pater, uw uitnodiging om mee te werken goed ontvangen. De eucharistische kruistocht laat mij niet onverschillig, integendeel. Schrijf me dus wat u van mij verlangt, ik zal doen wat ik kan. Doch ik ben nog altijd ziek en arbeid slechts bij pozen van op mijn bed. Ik werk dus mee, maar vrij en niet regelmatig. Ik bid voor uw onderneming en zeg u mijn beste hulp toe. Poppe beseft in welk avontuur hij zich stort en welke vlucht deze onderneming zal nemen. Zonneland telt in maart 1920 zo'n 20.000 abonnees. Op 21 maart 1920 maakt Zonneland het grote nieuws bekend dat er een nieuwe bond is opgericht in Averbode die Eucharistische Kruistocht heet. Het doel is de verspreiding van de veelvuldige communie en de bevordering van Jezus' belangen door het machtige wapen van het gebed. De statuten van Eucharistische Kruistocht, die op Palmzondag 1920 in Zonneland openbaar worden gemaakt, stemmen Poppe tot grote vreugde. Een oude wrevel omtrent de geloofsopvoeding van de jongeren op de katholieke scholen lijkt hiermee van tafel geveegd. Poppe ziet onmiddellijk in dat Eucharistische Kruistocht een speler van formaat zal worden in de geloofsopvoeding van de Vlaamse jeugd. Hij is in zijn nopjes en hij schrijft aan zijn geestelijk leider: Jezus en Maria werken goed door. De Eucharistische Kinderkruistocht gaat iets worden dat u gaat bevredigen, namelijk een Eucharistisch kinderleven uitwerken door Eucharistisch inrichten van de katholieke school, de geest, praktijk, tucht tot in de lessen toe. Een brief was dit van Poppe aan Pater van Oot, Goede Week 1920. Zoals altijd komt ook nu bij Poppe het bovennatuurlijke eerst. Aan zuster Elisabeth van de Drie-eenheid van de Lokerse Karmel schrijft hij: De kruistocht van de kinderen, Eucharistische kruistocht van gebeden, versterving en communies, werd uit Frankrijk naar België overgebracht en geniet de zegen van paus Benedictus de XV en van kardinaal Mercier en is bezig een grote, bovennatuurlijke en zeer opvoedkundige actie te worden. Ik vraag u echter met aandrang, ik heb uw hulp nodig. Jezus moet betaald worden voor het succes van deze kruistocht. Aldus een brief aan zuster Elisabeth van de Drie-eenheid op 11 februari 1920. Vanaf de start is het voor Poppe duidelijk hoe hij de Eucharistische kruistocht ziet. Eucharistische kruistocht moet een alles overkoepelende functie vervullen en moet met de eerbiediging van de identiteit van elke beweging een pastorale service aanbieden met een breed spectrum die alle bestaande werken van nut kan zijn. Het is geen beweging naast de andere, maar ten dienste van de andere. Op zondag 2 mei 1920 verschijnt het eerste artikel van Poppe in Zonneland. Hij wil de kleintjes inlichten en warm maken voor Eucharistische Kruistocht. Voortaan zal hij elke week een artikel schrijven voor de kleine kruisriddertjes. In totaal zal hij er 103 schrijven. In mei 1920 komt het tot een eerste persoonlijk contact tussen Edward Poppe en pater van Malen in Moerseke. Poppe ligt in bed met de wonderbare glimlach op zijn lippen van een in God geworteld leven. Van Malen schrijft: na een eerste kennismaking en een devoot weesgegroetje gingen we spoedig aan het werk. Gedurende de korte uren van dit eerste samenzijn werd de hele eucharistische kruistochtwerking, zoals ze toen al bestond, met zorg nagezien en overwogen, en althans in hoofdlijnen het plan opgemaakt van wat eucharistische kruistocht moest worden. Eucharistische kruistocht zou een vormende eucharistische beweging zijn. De leden ervan dienden gebracht tot het volledig eucharistische leven. Ze moesten de grote genadebron ten volle leren benutten om te komen tot gelijkvormigheid met Christus. Maria moest er haar grote rol in spelen als middelares. De eucharistische kruistocht moet zijn voorwacht van bidders die de hemel gedurig lastig zouden vallen. Eerst dan zou de eucharistische kruistocht de zielen der kleintjes tot Jezus brengen. Aldus pater van Malen in Een kwart eeuw eucharistische kruistocht leven, Averbode, 1945, pagina 11. Deel 3b. Het insigne van de eucharistische kruistocht. Eucharistische kruistocht moest uiteraard een insigne hebben. Het werd op het internationaal congres van het apostolaat van het gebed van 13 tot 16 april 1920 in Parijs beslist. Frankrijk, Spanje, Zwitserland, Italië, Engeland, Mexico en ook België zouden voortaan allen hetzelfde kenteken dragen. Het werd een kelk met hostie, met een kruis erachter. Het was een wit kruis, want de eucharistie is de onbloedige vernieuwing van het kruisoffer. Het opschrift luidt Ecce Panis Angelorum. Zie daar het brood van de engelen. En het wil het volgende beduiden. 1. De kinderen moeten hun voedsel zoeken in de eucharistie, vanaf de tijd dat ze nog engeltjes zijn. 2. De kinderen zullen door het eucharistische brood zuiver blijven, of zuiver worden, zoals engelen. 3. Om aan te geven dat ze de eucharistie met de meest verhevene gesteltenis tot zich moeten nemen. 4. Panis, brood, om aan te geven dat de hostie voedsel is en geen beloning. Voedsel neemt men zoveel men kan.
0: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppe en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Het Putinki Church Choir zingt Blessed is the Man. Waar ik ook ben, hoe vroeg of hoe laat het is, Heer, U bent bij mij. U wacht op mij, maakt mij stil. Laat mij bij U komen. Laat mij luisteren naar Uw woord.

0: De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 5, vanaf vers 1.
1: Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedige, want zij zullen de aarde bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartige, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten.

De lezing van vandaag is wel bekend als de bergrede of de zaligsprekingen. Velen beschouwen deze lezing als een model voor het christelijk leven, zoiets als een blauwdruk. Neem even de tijd om hierover na te denken. Al die mensen die Jezus gelukkig noemt, zou onze wereld vandaag hen ook gelukkig prijzen? De armen, de zachtmoedigen, de barmhartigen, de vredestichters en zij die onrechtvaardig vervolgd worden, zouden wij hen gelukkig prijzen?

Stel je nu een wereld voor waar mensen werkelijk vrede nastreven. Mensen die gepassioneerd zijn door rechtvaardigheid en recht. Mensen die zuiver zijn, zachtmoedig en barmhartig. Kan je je voorstellen hoe zo'n wereld eruit zou zien?

0: Luister opnieuw naar de lezing. Kies er één of twee zinnen uit die voor jou het meest betekenen.
1: Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedige, want zij zullen de aarde bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartige, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten.

Spreek nu tot God. Het maakt niet uit welke deugd of kwaliteit voor jou het meeste betekende, of welke trekken. Vraag God in je eigen woorden deze kwaliteiten voor jezelf.

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, en nu en altijd,
3: en in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi. Paulus, geroepen tot verantwoording. Gij moet weten, broeders en zusters, dat mijn zaak veel heeft bijgedragen tot de voortgang van het evangelie. In heel het praetorium en ook voor alle anderen is het duidelijk geworden dat ik mijn boeien draag terwille van Christus. En het merendeel van mijn broeders heeft uit mijn gevangenschap kracht geput om, in vertrouwen op de Heer en met groter moed dan eerst, onbevreesd het woord te verkondigen. Weliswaar doen sommigen het uit nijd en strijd, maar anderen prediken de Christus met goede bedoelingen. Deze doen het uit liefde. Zij weten dat ik sta voor de verdediging van het evangelie. Genen verkondigen de Christus met zelfzuchtige en onzuivere bedoelingen, in de waan mijn boeien daardoor te verzwaren. Wat dan nog? Hoe dan ook, Christus wordt verkondigd, met of zonder bijbedoeling. En daarover verheug ik mij. En ik zal mij ook blijven verheugen. Want ik weet dat dit zal uitlopen op mijn redding, dankzij uw gebed en de bijstand van de Geest van Christus Jezus. Dit is mijn vurig verlangen en mijn vaste hoop, dat ik in niets beschaamd zal staan en dat Christus in volle openbaarheid, zoals steeds ook nu zal worden verheerlijkt in mijn persoon, of ik leven moet of sterven. Want voor mij is leven Christus en sterven winst. Maar blijf ik leven, dan wacht mij vruchtbare arbeid. Daarom weet ik niet wat ik moet kiezen. Ik word naar twee kanten getrokken. Ik verlang heen te gaan om met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar voor u is het nuttiger dat ik nog hier blijf. En omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik ook dat ik zal blijven leven en gespaard zal blijven voor u allen, tot uw vooruitgang en de vreugde van uw geloof. Dan zult ge, wanneer ik weer bij u kom, een nieuwe reden hebben om op mij te roemen in Christus Jezus. Tweede lezing. Uit het levensverhaal van de heilige Methartus door Radbod, bisschop van Noyon en Doornik. Met volhardende toewijding zocht hij in alles Gods welbehagen. Toen Eleutherius het bisdom Noyon, dat hij had gesticht, op gelukkige wijze had bestuurd en zijn gelovigen tot het uitzien naar de eeuwige beloning had opgewekt, gebeurde het dat hij na een zegenrijk episcopaat overging naar de hemelse bekroning. Na de droevige uitvaartplechtigheden werd over de keus van een opvolger onderhandeld. Een driedaagse vasten met eucharistieviering werd gehouden. Door een plotselijke ingeving van de Heilige Geest werden allen eensgezind om Methartus te idezen, in de overtuiging dat hij door zijn gebeden bij machten zou zijn hen tegen de aanvallen van de boze te behoeden. Zowel de priesters en diakens als de gelovigen juichten die keuze toe. Ook de koning en de rijksgroten en voornamelijk de bisschoppen van de kerkprovincie stemden ermee in. Allen wisten dat de stem van het volk de eigen stem van God is en dat hetgeen het volk zo eensgezind verlangde zonder aarzeling moest ingewilligd worden. De uitnemende die naar Gods weigerde uit nederigheid en hield staande dat hij daartoe onbekwaam en onwaardig was. Uiteindelijk onderwierp hij zich aan het besluit van de aartsbisschop en de bisschoppen en aanvaardde de vereniging van de twee diocesen, Noyon en Doornik, in één bisdom. Door de gelovigen van dit tweevoudig bisdom werd hij als herder toegejuicht. Hij beloofde goedgunstig de twee kathedralen als hoofdkerken in ere te houden. Als bisschop had hij met vele moeilijkheden te kampen, maar verkondigde onvertroten de evangelische en apostolische leer. Hij beantwoordde grootmoedig de opwerpingen en weerlegde valse theorieën door de zuivere leer van de profeten. Steeds ondervond hij de hulp van Gods genade, die hem tegen de aanvallen van ongelovigen beschermde, en die deze laatsten er zelf toe bewoog de voortreffelijkheid van de geestelijke beginselen te erkennen. Zo gebeurde het dat in korte tijd velen door zijn pastorale inzet het katholieke geloof aanvaarden en het doopsel ontvingen. Hij herstelde kerkgebouwen en diende door handoplegging aan clerici de priesterwijding toe. Met volhardende toewijding zocht hij in alles Gods welbehagen te volbrengen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Innsbruck. Het is nu 7:00. Vandaag is het maandag 8 juni, in de 10e week door het jaar. We bidden samen de laude, het kerkelijk morgengebed. Ik geef u de paginanummers voor het groot getijdenboek. De antifoon bij de uitnodiging vindt u op bladzijde 899. De hymne 701. De psalmen en antifonen van maandag van de tweede week vanaf bladzijde 902. Die met ons meebidden uit het klein getijdenboek. De psalmen en antifonen maandag van week 2, 173. Of op de getijdengebeden app van de Tiltenberg. Wij wensen u vanuit Hoensbroek veel devotie toe.

Een gezegende goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Radio Maria, een helder katholiek geluid in Nederland. U bent deze morgen live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hunsrück.

0: Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen we toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met de lofzang, hem met liederen eren.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in Zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem, Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door Zijn handen gevormd.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, Hem met liederen eren.
0: Komt, werpen wij ons aanbidden ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba. Zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tachten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: O hemelslicht, dat God ons geeft, licht dat in licht zijn oorsprong heeft. O Zoon, o zuivere fontein, ons daglicht, onze zonneschijn.
1: Ja, onze zon die stralend staat, die dag en nacht niet ondergaat. Geef dat uw geesten allen tijd, in licht en waarheid ons geleid.
0: Wij roepen ook de Vader aan, de Vader die ons bij kan staan, die in het licht zijn woning heeft, dat Hij ons onze schuld vergeeft.
1: Dat Hij ons leidt en zie, wij zijn naar ziel en lichaam waarlijk rein en door een groot geloof vervuld, bevrijd van dwaling en van schuld.
0: Als Christus onze spijze is en het geloof tot laven is, dan schenkt de Geest ons goede wijn, wij zullen nuchter dronken zijn.
1: In lichte dag zij ons bestaan, nog schuchter in het open gaan, vol warm geloof als het middag is, en zonder nacht of duisternis.
0: De dageraad verrijst zo schoon. O onze zon, des vaders zoon, de Vader is in u en gij. Gij zit aan vaders rechterzij. Zal ik de Heer ooit bereiken en zijn aanschijn zien? Zoals het hert de beekjes zoekt, zo zoekt mijn geest naar u, mijn God.
1: Mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft. Zal ik hem ooit bereiken en zijn aanschijn zien?
0: Mijn tranen zijn mijn brood geworden, dag en nacht. Want aldoor vragen zij, waar is uw God?
1: Ik denk eraan met weemoed in het hart, hoe ik naar Gods verblijf trok in de mensenstroom.
0: Ik liep vooraan in deze feestdoet mee, terwijl rondom mij lof en jubel klonken.
1: Waarom zijt ge bedroefd, mijn ziel, waarom opstandig? Vertrouw op God, eens zal ik hem weer loven, mijn redder en mijn God.
0: In mijn neerslachtigheid denk ik aan u. In het Jordaanland, op de heuvels bij de Hermon.
1: Daar roept de ene bergbeek tot de ander, met het klater van een waterval. Zo valt ook over mij uw stortvloed neer.
0: Bij dag verleent de Heer mij zijn genade. En in de nacht prijs ik de God die leven geeft.
1: Ik zal hem zeggen, gij mijn rots, vergeet gij mij? Waarom? Dan loop ik treurig rond, door vijanden gekweld.
0: De hoon van mijn bestrijders pijnigt mijn gebeente. Want aldoor vragen zij, waar is uw God?
1: Waarom zijt gij bedroefd, mijn ziel? Waarom opstandig? Vertrouw op God, eens zal ik hem weer loven, mijn redder en mijn God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Zal ik de Heer ooit bereiken en zijn aanschijn zien? Toon ons, Heer, het licht van u erbarmen. Wees ons barmachtig, God en Heer van het heelal. Sla acht op ons, toon ons het licht van u erbarmen.
1: Vervul de volken met ontzag voor u, de volken die naar u niet omzien.
0: Opdat zij weten dat naast u geen God bestaat en overal uw grote daden gaan verhalen.
1: Hef tegen vreemde volkeren uw hand op, zodat uw macht ook zichtbaar wordt voor hen.
0: Zoals zij hier bij ons uw heiligheid ontwaren, zo zullen wij bij hen uw glorie zien.
1: Dan weten zij, zoals ook wij het weten, dat er geen God is, Heer, dan gij alleen.
0: Hernu uw tekenen. Herhaal uw wonderdaden. Toon ons uw meesterhand, de sterkte van uw arm.
1: Breng Jacob's stammen weer bijeen. Geef hun het erfdeel van voorheen terug.
0: Ontferm u, Heer, over het volk naar u genoemd en over Israël, uw eerstgeborene.
1: Ontferm u over deze stad, door u geheiligd, Jeruzalem, de plaats waar gij vertoeft.
0: Laat Sion van uw majesteit vervuld zijn, uw tempel van de glorie van uw naam.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Toon ons, Heer, het licht van u erbarmen.
0: Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels. De hemel verkondigt Gods heerlijkheid. Het uitspansel toont ons het werk van zijn handen.
1: De dag roept het toe aan de volgende dag. De nacht geeft het door aan de nacht.
0: Geen woord wordt gesproken. geen stem weer klinkt. Geen enkel geluid is te horen.
1: Toch klinkt over heel de aarde hun roep. Hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld.
0: Daar plaatste de Heer een tent voor de zon, zoals een bruidegom komt uit zijn bruidsvertrek. Zo begint zij onstuimig haar baan.
1: Vanaf de hemelrand klimt zij omhoog en daalt weer af naar de ander einde. Geen schepsel ontkomt aan haar gloed.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels. Korte schriftlezing. Zodra uw woord mij bereikte, verslond ik het. Het was mijn vreugde. Het maakte mij zielsgelukkig. Ik draag immers uw naam, Heer, God van de legerscharen.

0: jubelt gerechtige voor de Heer. Rechtschapene past een lofzang.
1: Jubelt gerechtigen voor de Heer. Rechtschapenen past in lofzang.
0: Zingt voor hem een nieuw gezang.
1: Rechtschapenen past in lofzang.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Jubelt gerechtigen voor de Heer. Rechtschapenen past in lofzang.
0: Geprezen zij de Heer, omdat Hij naar ons omziet en ons bevrijdt. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft Hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwe.
0: Zoals Hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal Hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Geprezen zij de Heer, omdat Hij naar ons omziet en ons
1: bevrijdt.
0: Onze Verlosser heeft ons gemaakt tot een koninklijk geslacht van priesters, om aan God welgevallige offers te brengen. Bidden wij daarom.
1: Heer, bewaar ons in uw dienst.
0: Heer Jezus, priester in eeuwigheid, gij maakt ons tot Gods eigen volk. Laat ons datgene doen wat de Vader welgevallig is.
1: Heer, bewaar ons in uw dienst.
0: Schenk ons de vruchten van de Geest. Goedheid, zachtmoedigheid en geduld.
1: Heer, bewaar ons in uw dienst.
0: Laat ons u beminnen, zodat uw liefde ons vervult. En laat ons het goede doen, zodat ons leven een lofzang wordt voor u.
1: Heer, bewaar ons in uw dienst.
0: Leer ons ook te hebben voor de noden van anderen en mee te werken aan hun geluk.
1: Heer, bewaar ons in uw dienst.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Laat ons bidden. Almachtige God, gij laat ons het begin van deze dag beleven. Behoed ons met uw heilzame kracht, zodat wij vandaag niet neigen naar het kwade, maar altijd uw gerechtigheid volbrengen in ons denken, spreken en doen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

Beste luisteraars, voor het bidden van de laude, het kerkelijk morgengebed, was u live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Wij wensen u een fijne en gezegende dag toe en blijft u alstublieft gezond.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de tiende week door het jaar luidt de tekst van het inleidingsgebed. Wij gedenken uw goedheid, Heer, hier binnen uw heiligdom. Zover als uw naam reikt, God, weerklinkt ook uw lof, tot aan het uiteinde van de aarde. Al wat komt uit uw hand is gerechtigheid. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus. Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het rijk der hemelen. Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Zalig die vervolgd worden onder gerechtigheid, want hun behoort het rijk der hemelen. Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt en lastelijk van allerlei kwaad beticht om mijnentwil. Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. Dit is het woord van God. Bidden is een vorm van evangelische zaligheid. Je ontdoet jezelf van allerlei bezigheden om je geluk alleen in God te zoeken. Op hem moet ik mijn geest dan ook meteen al richten. Eerst de geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed blijf ik een ogenblik staan. De blik omhoog, zien hoe hij mij ziet. Als Jezus spreekt, moet ik me voorstellen dat hij mij aanziet. Hij sloeg nu zijn ogen op, keek zijn leerlingen aan en sprak: Zalig gij die arm zijt, want aan u behoort het koninkrijk Gods. Lucas 6:20. Dan maak ik een gebaar van eerbied. Ik maak me klein voor hem in een gebaar van aanbidding. Ik neem de houding van het gebed aan, de houding die mij het meeste helpt het besef van zijn heilige tegenwoordigheid vast te houden. Liggend, zittend of geknield, maar niet bewegen, zodat ik er beter op kan letten hoe ik bewogen word. Want in het gebed ben ik het niet zelf die mijn geluk maakt. Ik word er gelukkig gemaakt door God. In die houding vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Nu ga ik de ruimte binnen van Gods openbaring in tijd en plaats, toen en daar. Eerst toen, door me de geschiedenis te binnen te brengen. De menigte gaat naar Jezus toe. Grote volksmenigten uit Galilea en Decapolis uit Jeruzalem en het Overjordaanse sloten zich bij hem aan. Maar toen Jezus deze menigte zag, keerde hij zich eerst van hen af. Hij keerde ze de rug toe. Hij gaat de berg op naar God toe. Het gebeuren van de kerk gaat uit van Jezus als hoofd van het lichaam. En Jezus gaat uit van God. Vanuit de plaats van God, de berg, verkondigt Jezus als een tweede Mozes een geluk van Gods wegen. Want de zaligheid is een geluk van Gods wegen voor mensen die vanwege de mensen ongelukkig zijn. De plaats. De berg, een verhevenheid in het landschap,
vanwaar mensen en dingen beneden in de vlakte kleiner en de harde geluiden zachter en tenslotte zelfs onhoorbaar worden. Maar voor God blijkt het juist andersom. Wat groot is, ziet hij over het hoofd. Wat klein en onzienlijk is, arm en vervolgd, bezoekt hij met zijn hemelse troost. God is groot in zijn aandacht voor de kleinen. Want zo spreekt de Hoogverhevene, staat er bij Jesaja 57. Die troont voor eeuwig, wiens naam de Heilige is. Ik ben de Heilige die woont in den Hoge, maar ook in het geslagen en diep vernederd gemoed. Hier kan ik geen stap zetten uit eigen kracht. Dus vraag ik eerst om de bijzondere genade dat ik Jezus mag leren kennen. Want Hij is de zaligsprekingen in eigen persoon. Als ik Hem leer kennen, zal ik ook het ware geluk hebben. Alle mensen zoeken naar geluk. Weinigen schijnen te weten waarin het ware geluk bestaat. De mensen komen naar Jezus toe met velerlei ziekten en pijnen. Bezetenen, lijders aan vallende ziekten en lammen. Ze zoeken genezing van hun kwalen. En Jezus komt hen daarin tegemoet en hij genas hen. Maar meer nog, Jezus gaat nu de berg op om te openbaren wat de eigenlijke inhoud van zijn zending is. Een zending van Gods wegen en een geluk van Gods wegen. Daarom bestijgt Jezus de berg om vanaf die heilige plaats zijn woord tot ons te richten. Voordat hij het woord tot hen richt, gaat hij eerst zitten. Dat is de houding waarin de leraren in de oudheid met gezag onderrichten. Eerst moet ik zelf de houding van een leerling aannemen. Dat is een wezen dat een en al oer is om voor hem er te zijn. Ik een en al oer voor hem die het woord is. Eerst moet ik wel goed weten wie het is die hier gaat spreken, voordat ik ga horen wat hij zegt. Want Jezus is de zaligsprekingen in eigen persoon. Zelf is hij om onzentwil arm geworden. Zelf was hij bedroefd, ik ben bedroefd tot stervens toe. Zelf was hij zachtmoedig, zie uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezel. Jezus is wat hij zegt. We kunnen de zaligsprekingen pas begrijpen wanneer we Jezus voor ons zien, hangend aan het kruis, of terwijl hij aan zijn leerlingen verschijnt en wijst naar de wonden in zijn handen en zijn zijde. Zalig betekent niet gewoon gelukkig of happy. Dat is een aards, een binnenwereldse vorm van gelukkig zijn. De zaligheid van de zaligheden is een vorm van religieus geluk. Een gezegend zijn door God. En dat kan heel goed samengaan met zogenaamd ongelukkige omstandigheden. Het evangelie gaat nog helemaal niet over al die dingen die ons verzadigen en verzaligen, die wij zalig vinden, waarmee wij elkaar dan ook zalig prijzen of zegenen of het goede toewensen. Het ga je goed, goede reis, vaarwel en wel thuis en het beste mee en veel succes enzovoort. Daar hebben we het evangelie niet voor nodig. Het evangelie begint waar wij ophouden. En daarom is het juist een blijde boodschap. Want als niemand er meer iets in ziet, God ziet er nog iets in. God houdt niet op waar wij eindigen. Zalig de armen van geest, zalig die zich in hun geest voelen zoals een arme zich voelt. Waarin bestaat dan die zaligheid? In God. Dat zij zich rijk voelen met God. Als je arm bent, heeft Jezus nog een geluk voor je. Waar iedereen je voor ongelukkig houdt, is er een aanbod van evangelisch geluk.
Ken ik mensen die in vrede zijn bij hun ongeluk, bij ziekte, ouderdom, tegenslag? Dieters Bransma verwoordde dat geluk in zijn Scheveningse cel als volgt. O Jezus, als ik u aanschouw, dan leeft weer dat ik van u hou. En dat ook uw hart mij bemint, nog wel als uw bijzondere vriend. Ga dan nu op zoek naar uw eigen armoede. De pijn en het vernederende ervan willen voelen, durven te doorvoelen in het geloof dat Hij weet van je pijn en je niet alleen bent met je ongeluk. Zoals Mozes destijds, van God hoorde, ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien, de jammerklachten om zijn onderdrukkers gehoord. Het gewekelaar van de Israëlieten is nu tot mij doorgedrongen. Ik heb gezien hoezeer de Egyptenaren hen onderdrukken. Exodus 3. Daar ligt het begin van het nieuwe geluk. Weten dat Hij van je ongeluk weet. Geloof ik dat? Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. De hongerigen zullen verzadigd worden. De barmhartigen zullen barmhartigheid ondervinden. De zuiveren van hart zullen God zien. Zijn de zaligsprekingen dan een wissel op de toekomst? Een wissel op de hemel voor het aardse failliet? Of zijn het psychologische suggesties, je voelt je wel niet gelukkig, maar in feite ben je het wel? Nee, de zaligsprekingen zijn toezeggingen. Ga daarnaar op zoek en je zult het vinden. In die zin zullen. De bittere smaak van je armoede zal veranderen in het hoogste zoet. Daar keer je terug naar het verloren paradijs. Want wat was de opperste zaligheid van het paradijs? Die heerlijke vruchtbomen? De vrede met de dieren? Met het milieu? De onderlinge harmonie? Ja, dat alles. Maar gegrondvest op de harmonie met God. En die wordt uitgedrukt in het wandelen van God met Adam en Eva in het middaguur. Die vertrouwelijkheid met God. En toen deze vertrouwelijkheid wegviel, viel alles weg. En andersom, als een mens alles ontveldt wat aan zijn natuur bevalt, of hij ontzegt zich dit alles vrijwillig, zoals de monniken in de kloosters, dan keert hij terug naar het aardse paradijs. Tenminste, wanneer dit beleefd wordt in een geest van armoede. In armoede van geest. Zo herstelt Jezus de oorspronkelijke gerechtigheid, het originele plan van God met de mensen. Jezus zegt niet, zalig de armen, want aan hen behoort het rijk der aarde. Maar aan hen behoort het rijk der hemelen. Niet de aarde en haar schatten wordt de armoede in het vooruitzicht gesteld, maar de hemel en haar rijkdommen. Jezus kondigt niet de machtsovername aan door één bepaalde sociale klasse. De burgers nemen het over van de adel en de arbeiders die nemen het dan weer over van de burgers. Nee, hij kondigt de machtsovername aan door God. En dat is geen sociale revolutie. Maar een totale revolutie, een totale ommekeer die reikt tot in de wortels van het bestaan. Wat Jezus in het vooruitzicht stelt is, God komt, God is in aantocht. Zijn heerschappij begint vorm te krijgen. En daardoor wordt alles anders. Alle menselijke verhoudingen worden erdoor op hun kop gezet. Niet dat de armen meteen rijker worden, of de rijken armer, de bedroefden blij en de vervolgden vrij. Nee, de verandering die Jezus bedoelt, grijpt veel dieper in. Het arm zijn zelf begint van aard te veranderen. In plaats van iets negatiefs,
waarvan men zo snel mogelijk bevrijd moet worden, krijgt armoede iets positiefs, iets zaligs. Want armoede trekt God aan. God heeft neergezien op de kleinheid van zijn dienstmaagd in het Magnificat, Lucas 1. Aan het eind ben ik beter in staat om met Jezus te spreken en me door Jezus te laten toespreken. Daarom eindigen met gesprekjes met Jezus zelf, die zelf heeft geleefd als een arme, zonder iets waar hij zijn hoofd op kon laten rusten. Hij werd geplaagd door honger en dorst. Hij heeft geweend over Jeruzalem, aan het graf van Lazarus, in de Hof van Olijven. En hij werd gehaat, uitgestoten, beschimpt en uit de samenleving gebannen, buiten Jeruzalem gezet. Ze brachten hem buiten de stad. Te onheilig was hij voor de heilige stad. En me dan door Jezus naar de Vader laten brengen. Mijn hart uitstorten bij hem, bij wie Jezus het ten einde toe is blijven zoeken. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan besluiten met een Onze Vader.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Ik wil graag met u het ochtendgebed bidden. We nemen het ochtendgebed uit het katholieke bedenboek van Tabor op bladzijde 57. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor u neer en aanbid u, Openste Majesteit. Ik bedank u voor alle weldaden, bijzonder dat u mij deze nacht hebt bewaard. Ik wijd u toe mijn ziel en mijn lichaam en alles wat ik bezit. Ik draag u al de werken op die ik deze dag zal verrichten. Ik wil ze doen tot uw eer en tot zaligheid van mijn ziel. En ik wil de aflaten verdienen die eraan verbonden zijn. Ik maak het vaste voornemen deze dag christelijk door te brengen, u, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen en al mijn plichten goed te vervullen. Barmachtige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen.

onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn uw Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, in het eeuwig leven. Amen. Oefening van geloof. Mijn Heer en mijn God, ik geloof dat Gij zijt één God in drie personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat God de Zoon voor ons is mens geworden en aan het kruis gestorven. Dat Gij het goede loont en het kwade straft. Ik geloof alles wat Gij hebt geopenbaard en door de Heilige Kerk ons leert. Dat geloof ik vast, omdat Gij het hebt gezegd, die alles weet en altijd waarheid spreekt. Heer, vermeerder mijn geloof. Oefening van hoop. Oneindig goede God, ik hoop door de verdiensten van Jezus Christus van U te verkrijgen, de eeuwige zaligheid en alle genade die ik daarvoor nodig heb. Dat hoop ik met een vast vertrouwen, omdat Gij het hebt beloofd, die almachtig zijt, oneindig goed voor ons en getrouw die beloften. Heer, versterk mijn hoop. Oefening van liefde. God van liefde, ik bemin U boven alles en uit geheel mijn hart, omdat Gij oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt. Uit liefde tot U bemin ik ook alle mensen als mezelf. Heer, geef mij steeds meer liefde. Engel van God, die mij bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten. Amen. Geef mij, Heer, zegen, bescherm mij tegen alle kwaad en geleid mij tot het eeuwig leven. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Hartelijk dank voor het meebidden van dit morgengebed. We gaan zo door met muziek en om 8:30 kunt u meebidden met de Rozenkrans. Ik wens u een gezegende dag vandaag.

En beste luisteraars, welkom nogmaals bij Radio Maria op deze maandagochtend, 8 juni al. Ik wil u vertellen iets over een heilige van vandaag. Vandaag is het dus 8 juni en een van de heiligen die de kerk vandaag gedenkt is de heilige Melania de Oudere, ook van Griekenland of van Jeruzalem, Romana of Senior, overleden in Jeruzalem, weduwe en kluizenares, overleden in het jaar 409. Ze werd rond het jaar 342 geboren uit het Romeins-adellijk geslacht der Antonii. Zij huwde met de stadsprefect van Rome, Valerius Maximus, maar ze was pas 22 toen ze haar man verloor en weduwe werd. Vanaf dat moment wenste zij haar leven te wijden aan gebed en ascese. Zij trok langs een aantal monniken in de woestijn van Egypte en Palestina en gaf ze rijke schenkingen. Ten slotte sloot zij zich te Jeruzalem aan bij de leerlingen van Rufinus van Aquileia en stichtte er zowel een kloostergemeenschap voor mannen als een voor vrouwen. Zij was een vriendin en geestverwante van Paula van Rome. Melania's zoon zou de vader worden van de heilige Melania junior. Haar leven staat beschreven in de Historia Lausica van Palladius van Helepolis. Ook vandaag denkt de kerk de heilige Calliope van Griekenland, martelares, overleden in het jaar 250. Ze werd het slachtoffer van de christenvervolgingen, vermoedelijk onder keizer Decius. Ergens in Griekenland, de precieze plaats is niet overgeleverd, toen zij na herhaaldelijk aandringen van de rechter haar geloof in Christus niet wilde opgeven, werden haar de borsten afgesneden. Vervolgens werd ze uitgestrekt op glasscherven en onder een gewicht plat gewalst. Men strooide zout in haar wonden. Uiteindelijk werd ze met het zwaard onthoofd. Er is een bericht bewaard gebleven van haar martelaarschap, maar volgens de geleerden is dat hoofdzakelijk op legende gebaseerd. Het weerspiegelt dus meer de geloofsovertuiging van de schrijver dan de werkelijke gang van zaken. En dat is de heilige Calliope of Calliope van Griekenland. En beste luisteraars, het is bijna 8:15. Om 8:30 gaan we de rozenkrans bidden, maar tot dan wil ik graag nog even naar muziek luisteren en nog een andere vertellen. We beginnen met een lied van T.C. Christe Salvator, Christus de Redder. En dat komt vanwege het mooie feest van gisteren, Sacramentsdag.

Ja, beste luisteraars, Christus de Redder, de Zoon van de Vader, geef ons de vrede, zegt het lied van TZ. En beste luisteraars, ik wil u vertellen over de programmering van vandaag. Misschien bent u ernaar benieuwd. Zo om 8:30 gaan we de Rozenkrans bidden. Na de Rozenkrans komt de Heilige Mis, net als altijd op de maandag vanuit de Sint-Servaas-Basiliek te Maastricht. Om 10:00 hoort u het verhaal van de heilige van de dag. En om 9:15 hoort u monsieur Everard de Jong bij het programma Een bisschop opent de week. Daarna, om 10:45 hoort u de lezingen uit de lezingendienst. Niet om 10:15. Jawel, om 10:45. En om 11:00 begint het programma Geloofsvorming vandaag met kapelaan Quinten Kerkhoffs. Hij gaat door met zijn serie over de sacramenten. Vandaag vertelt hij over het heilig vormsel. Om 12:00 kunt u meebidden met het Angelus en met het middaggebed. Om 11:15 kunt u meebidden met de Rozenkrans. Om 12:15 hoort u weer het verhaal van heilige van de dag. En om 13:30 hoort u een aflevering uit het boek Vuur dat opleidt over priester Poppe en de Eucharistie. Om 14:00 begint de derde aflevering uit de serie over Arvo Pärt van Theo Parlevliet. Vandaag met de titel Een Nieuwe Weg. Om 15:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. En om 16:30 begint het programma Aan tafel met, vandaag met Wim Peters. Hij schreef een boek Terug naar het midden. Om 16:30 Pater Bots met zijn meditatie. Om 17:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans en om 17:30 met de Vespers. Om 17:05 hoort u een lezing uit het archief, vandaag met pastoor Hans Pauw, over de vruchten van een zomerkamp. En om 19:00 vanavond begint de heilige mis vanuit de heilige Gerardus Melakerk in Utrecht. En dat kunt u dus vandaag op Radio Maria horen. Ook wil ik u even de lezingen uit de Heilige Mis van vandaag voorlezen. Vandaag is het de maandag in de 10e week door het jaar. Eerste lezing. Uit het eerste boek der koningen. En die dagen zei Elia, de Tisbiet en in Gilead tot Achab. Zo waar de Heer leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta. Er zal in de volgende jaren geen dauw of regen komen, tenzij op mijn woord. En het woord van de Heer kwam tot Elia. Vertrek van hier, ga naar het oosten, en houd u verborgen in het dal van Kerit, die in de Jordaan uitmondt. Uit de beek kunt ge drinken, en de raven heb ik bevolen, u daar een voedsel te voorzien. Elia deed wat de Heer gezegd had, en ging wonen in het dal van de Kerit, die in de Jordaan uitmondt. De raven brachten hem 's morgens en 's avonds brood en vlees, en hij dronk uit de beek, woord van de Heer. Mijn hulp zal komen van God de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Omhoog naar de bergen richt ik mijn ogen, van waar kan ik hulp verwachten? Mijn hulp zal komen van God de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Mijn hulp zal komen van God de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zorgt dat uw voet niet struikelt. Hij slaapt niet, die waakt over u. Hij sluimert niet en hij suft niet, die over Israël waakt. De Heer is het die u behoedt. Hij staat als een wacht aan uw zijde. Bij dag zal de zon u niet deren. Bij nacht doet de maan u geen kwaad. Mijn hulp zal komen van God de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. De Heer bewaart u voor onheil, uw leven houdt hij in stand. De Heer is bezorgd voor uw komen en gaan, op deze dag en altijd. Mijn hulp zal komen van God de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Alleluia. Wie het woord van de Heer bewaart, in hem is waarlijk Gods liefde volkomen. Alleluia. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Toen Jezus de menigte zag,
ging hij de berg op. En nadat hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus. Zalig de armen van geest, want aan hem behoort het rijk der hemelen. Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Zalig de hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmachtigen, want zij zullen barmachtigheid ondervinden. Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Zalig de vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het rijk der hemelen. Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad bedicht om mijnentwil. Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. Zo immers hebben ze de profeten vervolgd die voor u geleefd hebben. Woord van de Heer. En beste luisteraars, deze waren de lezingen uit de Heilige Mis van vandaag. We gaan over even naar muziek en om 8:30 bent u van harte welkom om mee te bidden met de Rozenkrans.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: En beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans op deze maandagochtend. Fijn dat u met ons meebidt. En vandaag, omdat het maandag is, overwegen we de blijde geheimen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wij groeten u, Maria, moeder van God, de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. We bidden, beste luisteraars, in het eerste tientje, of de vandaag. We bidden voor mensen in arme landen. We bidden voor genezing en bevrijding van de schoonmoeder van een dochter, van achterdocht en van jaloezie en boosheid. We bidden voor wijsheid voor iedereen om haar heen. We bidden uit diepe dankbaarheid voor een dochter en de ontelbare zegeningen van ons lieve Heer om bescherming van deze dochter, dat het goed met haar mag blijven gaan en dat ze gezegend mag blijven. En ook voor een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid voor iedereen. Voor een goede uitslag van een controle vandaag. Voor een ziek nichtje dat het erg moeilijk heeft en voor haar familie. We bidden voor moed en kracht, dat de nieuwe week ons weer genadig mogen zijn en om rust en bijstand ons te deel mogen zijn. We bidden voor de verhoring van een bijzondere intentie. Ook om genezing van een depressieve neef of voorspraak van Heilige Maria en de Allerheiligen. Ook bidden we om herstel van energie van een dochter, van een vriendin die sinds een half jaar bedlegerig is. Voor troost en bemoediging. Om rust in iemands hoofd, of voorspraak van heilige Rita. Uit dankbaarheid dat God iemand verhoord heeft dat de kanker weg mag zijn. En we bidden ook uit dankbaarheid voor een genadevolle sacramentsprocessie in Mirakelstad Amsterdam. En ook uit dankbaarheid voor rust in iemands gezin. Het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Het tweede blijde geheim. Maria bezocht haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
3: Het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
3: Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weer gevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
3: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. En beste luisteraars, we hebben zojuist de Heilige Rozenkrans gebeden. We gaan zo door met muziek en om 9 uur of iets na 9 uur begint de Heilige Mis vanuit de Sint-Servaas in Maastricht.

0: God is love. And whoever abides in love abides in God, and God in him.
1: Terwijl de priester de heilige communie uitreikt, bidden wij ook om een geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheilig Sacrament tegenwoordig bent. Ik ben nu boven alles en wens u mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

waren best luisteraars voor de Heilige Mis. Deze keer uit Engels, verbonden met de Sint-Waasbasiliek in Maastricht. We gaan zo door met onze programmering. Zo om 10 uur hoort u het verhaal van de Heilige van de Dag. Om 10:15 hoort u het programma Een Bisschop Opent de Week. Deze keer met Monsieur Everard de Jong. Om 11:15 hoort u de lezingen uit de lezingdienst. En om 11:00 begint het programma Geloofsvorming. Vandaag met kaplan Quinten Kerkhoffs over het heilig vormsel. Om 12:00 bidden we het Angelus en het middaggebed. Om 12:45 kunt u luisteren weer naar het verhaal van de heilige van de dag. Om 13:30 priester Poppen en de Eucharistie en het programma Wij lezen voor. En om 14:00 begint het programma De Ladder van Jacob. Vandaag over Arvo Pärt, de componist, en Een Nieuwe Weg. Om 15:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. En om 16:30 kunt u luisteren naar het programma Aan Tafel Met. Vandaag met Wim Peters. Die heeft een boek geschreven, Terug naar het Midden. Om 16:30 Pater Bots en zijn meditatie bij het evangelie van de dag. Om 17:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans en om 17:30 met de Vespers. Om 17:25 is er een lezing uit het archief. Vandaag met pastoor Hans Pauw over de vruchten van een zomerkamp. En beste luisteraars, ik wens u een gezegende ochtend toe en tot horens.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

In het programma De Heilige van de Dag lezen wij u vandaag voor over het leven van Melania de Oudere. Melania werd rond het jaar 342 geboren uit het Romeinse adellijke geslacht der Antonii. Om u enig idee te geven van de tijd waarin zij leeft, Melania is zo'n 12 jaar ouder dan de beroemde bisschop Augustinus. Toch zal ze hem, naar alle waarschijnlijkheid, niet zijn tegengekomen in Rome. Zij huwt met de stadsprefect van Rome, Valerius Maximus. Ze krijgen 3 zonen. Dan breekt er een besmettelijke ziekte uit. En binnen een paar weken verliest Melania haar man en 2 van haar zonen. Ze is pas 22 als ze weduwe wordt. Het geld en de goederen die zij bezit bieden geen troost. Melania hoort dat er in Palestina mannen in de woestijn wonen die zich van alle materiële dingen hebben losgemaakt en alleen nog maar leven voor God. Deze monniken of kloosterlingen doen niets anders dan bidden en in leven blijven. Zij maken zich volkomen vrij voor God en stelden al hun tijd beschikbaar om zich met bezinning en gebed bezig te houden. Zij noemden dat vacare, vrij zijn. Daar is eigenlijk ook ons woord vakantie van afgeleid. Vacare Deo, vrij zijn voor God. Vanaf dat moment

0: wenst ook Melania haar leven te wijden aan gebed en assese. Ze trekt langs een aantal monniken in de woestijn van Egypte en Palestina en geeft ze rijke schenkingen. Ten slotte sluit zij zich te Jeruzalem aan bij leerlingen van Rufinus van Aquileia en sticht er zowel een kloostergemeenschap voor mannen als een voor vrouwen. En voor de arme bevolking zou zij, zo gaat het verhaal, in 3 dagen tijd voor 5000 mensen voedsel hebben geregeld. Door haar afkomst en ook sterke karakter kan Melania haar invloed soms ten goede aanwenden. Zij bezoekt en schrijft kennissen en vrienden om te getuigen van het geloof en met name het belang van het gebed. Ze wijst hen op een te grote gehechtheid aan aardse goederen en spoort hen aan hun geld aan te wenden om armen te helpen. Rond het jaar 400 keert ze terug naar Rome om haar zoon te bezoeken die getrouwd is met de dochter van een belangrijke senator. Hun dochtertje, Melania de Jongere, zou haar grootmoeder opvolgen in het religieuze leven. Als de Visigoten, een Germaans volk dat het Romeinse Rijk aanvalt, in 410 ook Rome binnenvallen, vluchten Melania en het gezin van haar zoon naar Sicilië. Vandaar trekken ze naar het landgoed dat de familie bezit in Tagaste in Noord-Afrika. Na 7 jaar, vermoedelijk op uitdrukkelijk verzoek van Melania, trekken ze naar Jeruzalem, waar Melania rond het jaar 417 sterft. Haar leven staat beschreven in de Historia Lausiaca van Palladius Helenopolis. Heilige Melania, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Een bisschop opent de week. Wekelijks geeft een van de bisschoppen een kijkje in zijn persoonlijke agenda of gaat in op een actueel onderwerp.

0: Van harte een goede morgen hier in het programma Een Bisschop Opent de Week. Ja, vandaag heb ik aan de lijn Monsieur de Jong van het bisdom Roermond Hulpbisschop. Monsieur, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Geweldig.
0: Ja,
1: te horen.
0: Ja. Nou, u had het er al over dat het zowel in Den Bosch als bij u een licht zonnetje is. Dus een fijne dag om zo te starten. Ja, het was afgelopen zondag natuurlijk de dag dat er in heel Nederland, gelukkig op steeds meer plekken volgens mij ook, sacramentsprocessies worden gehouden. Afgelopen donderdag natuurlijk officieel sacramentsdag. Maar u had een bijzondere plek om dit te mogen vieren.
1: Ja, dat was in Banneu. Monsieur Metzart zou eigenlijk daar naartoe zijn gegaan, maar ja, die heeft een ongeluk gehad.
0: Yeah.
1: Dus kon ik hem vervangen. Gelukkig had ik al plaats in de prochies, dus die kunnen de zaak dan overnemen. En dat was heel mooi. Het begint altijd met een internationale mis. En dan, 's middags is er dan een sacramentsprocessie.
0: Ja.
1: Yeah. Twee begint hij dan. En dan loopt hij door het heiligdom heen, via de kruisweg, de bron. En dan terug naar de esplanade, waar dan de ziekenzegen wordt gegeven. Een beetje loerdersgevoel krijg je dan zo.
0: Mm.
1: En ja, waar toch flink wat mensen met een rolstoel. En die kennen waren natuurlijk met name mensen uit Den Bosch en Breda.
0: Ja.
1: Die twee bisdommen hadden samen hun ziekentriduum. En daar hebben ze veel droog staan en veel. Ja, even eruit, hè. Dus dat was altijd heerlijk.
0: Is dat eigenlijk iets wat altijd zo is gebleven of geweest dat er inderdaad per bisdom een ziekentriduum wordt georganiseerd?
1: Ja, het is natuurlijk in de loop van de jaren iets minder geworden. Dus bisdom hebben zich ook samengevoegd op de een of andere manier. Maar dat is, ik weet eigenlijk niet wanneer het begonnen is, maar het is een uitstekend idee om het zieken naar beneden te gaan. Het is op zich niet zo ver natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Het is een uurtje van Maastricht, beneden. En ja, dan. Als je van de rest van Nederland komt, is het natuurlijk een stuk verder. En dat snap ik wel. Maar tegelijk is het in België, is het dus Nederlandstalig. Mensen spreken ook Nederlands. Hoewel de voertaal in Banneu natuurlijk Frans is.
0: Hmm.
1: Maar dit is een loer in het klein. Ja, je hebt wat winkeltjes, je hebt wat eettentjes. Maar met name het heiligdom is heel mooi. De verschijningskapel. En de kruisweg pak ik. Dus je kunt echt hard ophalen als bedevaart daar komt.
0: Ja, het is inderdaad een heel. Ik ben er dan toevallig ook niet zo lang geleden geweest. Wat mij opviel, omdat ik het dus niet zo goed kende, al die verschillende kapelletjes van al die groepen, die dus Banneu als een heel bijzondere plek ervaren.
1: Ja, je hebt de goede bedevaarten van de Tamils, van de Vietnamezen, van met name buitenlandse groepen komen er dus.
0: Ja.
1: Met grote groepen die daar dan een dag doorbrengen. En het zit meer in hun bloed misschien dan in ons bloed. Maar op zich, ook Maria is daar verschenen als maagd der armen. Dus ja, dat past ook goed bij mensen die het misschien niet zo breed hebben. Die ergens aan lijden. Dus het is gewoon een eenvoudige Maria, maar wel krachtig.
0: Mm-hmm. Wat is eigenlijk haar centrale boodschap?
1: Nou, bidden en boete doen. Hè. Dat is gewoon. Maar ook dat ze best bij is. En ze heeft natuurlijk een bron aangewezen als haar bron. Waar nu nog water uitstroomt. Waar mensen ook veel water van meenemen.
0: Ja.
1: Yeah. Levend water. Dus het is een hele eenvoudige boodschap. Maar goed, het feit dat Maria in een tuin verschijnt. In je achtertuin.
0: Ja.
1: In Mariette de Koe.
0: Ja. Wat ik ook wel aantrekkelijk vind, is dat het hele terrein, het hele heiligdom, zeg maar, zijn zoveel verschillende plekjes waar je, je kunt er rustig wandelen, je kan rustig gaan zitten. Het is echt, wat u zegt, eenvoudig, maar tegelijkertijd kun je er echt wel de genade vinden en proeven.
1: Ja. Nou ja, het is ook, wat ik zei met Magda Armeis, is ook, ze belooft ook het lijden van mensen te verzachten en hoop te brengen. En die bron, dat zegt ze van, die is voor alle naties. Dus ze proberen ook echt voor iedereen er te zijn. Hè? Dus ze praten tegenwoordig vaak over inclusiviteit.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is natuurlijk voor bepaalde doelgroep tegenwoordig, maar het is wel voor echt alle mensen.
0: Ja.
1: Er zijn heel veel mensen die zijn uitgesloten, die voelen zich geïsoleerd, eenzaam. En met een Maria Plastic, dus gewoon tussen de mensen die hulp nodig hebben. Ja, het is gewoon een hele lieve Maria.
0: Hmm.
1: Eenvoudig. Gewoon. Maar je zou het kunnen vergelijken met, ik ben als een Nazareth geweest, daar heb je de bron.
0: Ja.
1: Put, waar Maria ook een waardige put schijnt te hebben. En daar, daar stond ze ook gewoon tussen de vrouwen van de buurt. Hè. Dus ze is echt een onderdeel van onze leefwereld, als het ware.
0: Ja.
1: Ja. En daar met haar aanwezigheid. Dus het is gewoon een, lieve dichtbij je Maria, zoals je van Maria kunt verwachten. Ze is gewoon dichtbij. Ze spreekt ook, zoals we weten, in al de talen waar ze verschijnt, spreekt ze de eigen taal. Dus dat is al zo gebleven dat het Berneus dialect gesproken hebben.
0: Ja.
1: En dan spreekt ze het Pyrenees. En in Mexico City spreekt ze het Mexicaans. Of het in ieder geval het Indiaans toen nog.
0: Ja.
1: Van Juan Diego.
0: Ja.
1: Dus, maar Maria komt gewoon heel dichtbij. Bij ieder van u ook die luistert.
0: Ja. En dan natuurlijk per Mariam ad Jezum. Het is natuurlijk zo mooi door Maria naar Jezus. Omdat zij zo dichtbij ons staat, mogen we door haar bij Jezus komen. Ja. U noemde op, het is een beetje klein Lourdes, maar u bent ook in Lourdes geweest onlangs.
1: Ja, dat was de jaarlijkse bedevaart met de militairen. Dus na de Tweede Wereldoorlog zijn er eerst Duitse soldaten geweest. En na de hand heeft zich dat aantal naties uitgebreid. Nu komen er 42 naties, nu wel tenminste dit jaar. Met allemaal militairen, grote afvaardigingen, kleine afvaardigingen, met muziekgezelschappen.
0: Hmm.
1: En met allemaal gedecoreerden, ook veteranen natuurlijk veel. Maar ook heel actief dienende, dus dat is op zich wel mooi. We hadden zo'n groep van 250 mensen.
0: Oké.
1: Die komen uit Nederland. Deel daarvan is natuurlijk regelmatige doelgangen. Maar er waren ook een aantal jongeren bij. Dus dat is eigenlijk ook wel mooi. Er was een generaal, die is verantwoordelijk voor de veteranen in Nederland. Dus het is altijd een hele bijzondere bijeenkomst. 3 dagen, dat is op zich niet zoveel. Maar Lourdes staat daarmee wel weer op de kop in zekere zin. Je hebt heel slierte Italianen die door de straten marcheren en dan af en toe Viva Italia noemen. Ja, dat zijn van de jonge mannetjes die cadetten van de Carabinieri zijn.
0: Ja.
1: Maar ook van Oostenrijk, maar ook van Afrika, sommige landen zelfs. En het is ook leuk voor bisschoppen die dan bij elkaar kunnen komen.
0: Ja.
1: Dat was ook de Amerikaanse legerbisschop Broglio. Dat is een interessante man. Hij is natuurlijk de bisschop van het grootste leger van de wereld. Hij heeft 4 hulpbisschoppen, eigenlijk voor 1 continent. Dus,
0: zo.
1: Is ook eigenlijk een machtig man. Die ook naar Trump toe gezegd heeft. Ja, jullie kunnen niet zomaar Groenland innemen. En als soldaten dat in hun geweten niet kunnen verwerken, dan mogen ze gewoon weigeren. Maar ja, dat was wel stevige taal.
0: Ja.
1: Maar het is een... ook verbroedering. Hè. De bedoeling is inderdaad na de Tweede Wereldoorlog in ieder geval de militairen met elkaar in contact laten komen. Kijk, politici die natuurlijk allerlei dingen. En militairen hebben niet zoveel te zeggen eigenlijk. Die moeten zich ook gehoorzaam opstellen aan de politiek. Want als tegen koeps en militaire bewinden, dat willen we ook niet. Maar tegelijk hebben ze ook allemaal een eigen geweten natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Eigen meenemen. En er komen natuurlijk toch heel wat mensen terug. Met moral injury noemen ze dat tegenwoordig. Met een soort morele gewondheid. Waar je niet licht over mag praten.
0: Nee, inderdaad.
1: Dat ze dingen meemaken die ze zelf gedaan hebben soms. Of die anderen hebben zien doen. Of dat ze dingen meemaken dat degene naast je gedood wordt en jij overleeft. Dat schijn je dus ook schuldig te voelen. Waarom ben ik dan niet gedood? Waarom mag ik nou wel leven en die ander niet? De thuissituaties spelen natuurlijk ook allemaal mee. Dus het is toch een heel aparte levenswereld van de militairen natuurlijk. En we zitten midden in een situatie waarin militairen langzaam iets dominanter worden. Ook in het straatbeeld bijna, zou ik zeggen. Als ik het alleen al heb over de branden die ontstaan zijn door de oefeningen. Van de militairen in het bos.
0: Ja.
1: Waarvan de generaal dan zegt, dat is nodig dat we dat doen. Nou ja, ik kan me voorstellen dat de burgers daar wat anders over denken, maar... het is toch een... ik ben laatst op Polen geweest.
0: Ja.
1: Daar is een Rosnov, daar is een Nederlandse delegatie bezig, ook zo'n 100 militairen. Met de Patriots en al die andere soorten afweer, luchtafweer. Rond een vliegveld waar de dingen landen die dan naar de hand vervoerd worden naar Oekraïne. Ja, ik merk wel overigens bij al die militairen een soort opgewektheid, daadkracht, zin. Dus het is zeker geen depressief soortje, om zo te zeggen. Nee. Integendeel, het is echt een strijdbare club, moet ik zeggen. Ja, zowel de Nederlandse militairen die tegenkomen als de anderen. Dus ze willen wel wat.
0: Ja.
1: Maar goed, niemand wil vechten, ja, uiteindelijk. Dat is ook duidelijk. Dus ze zitten er meer voor afschrikking en voor détente, noemen ze dat dan. Dus dat je zorgt dat er mensen niet komen. Hè. Dus ze weten, ons staat dit te wachten als wij nu komen. Dus we moeten zorgen dat we...
0: Ja, wegblijven.
1: Paraat blijven.
0: Ja. En heeft u dan bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, contact op een terugweg of tijdens die reis? Dat mensen ook iets prijsgeven van wat het voor hen betekent om op zo'n plek te zijn?
1: Oh, zeker. Ja. Met name ook wat ze meegemaakt hebben zelf. Hè.
0: Ja.
1: Maar ook de troost die Maria biedt. Ze luisteren naar de preek, ze worden geïnspireerd door voorbeelden van mensen. Het is met name in hotels, hè. Dus dat ze bij elkaar zitten aan tafel elke dag, 2-3 keer, en met andere mensen praten. Dus, en ik zelf hoor ook. Soms gaat er een groepje mee van mensen die slachtoffer zijn van een geweldsdelict. Indirect dan vaak. Dus dat ze een kind verloren hebben aan een moord of zo. Dat soort dingen. Ja, dat is wel heel indrukwekkend natuurlijk.
0: Ja.
1: En dan mag je dan even bij zitten aan tafel waar ze een verhaal vertellen. Sommigen zijn er al een stuk verder in de verwerking dan anderen, maar Lourdes is voor iedereen een plaats van troost, van bemoediging, van het gevoel dat je er mag zijn, dat je geborgen bent, dat je andere mensen hebt die voor je zorgen, dat je er niet alleen voor staat. Dus het is Lourdes voor iedereen en daarom gaan ook zoveel mensen terug. Hè.
0: Ja.
1: We zeggen altijd, ze worden uitgestoken door het virus.
0: Ja.
1: Maar ook mensen die zomaar één keer komen als toerist, die blijven komen bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dus het is gewoon een hele mooie plaats die Maria heeft uitgekozen ook. Je kunt ook even door de bergen in. De sneeuwbedekte toppen van de Pyreneeën liggen in de buurt, die zie je ook van Lourdes uit. Dus het is gewoon een plaatsje op de hemel. Ik zeg ook altijd, hier raakt de hemel de aarde.
0: Ja.
1: Het is je bent even in een andere wereld.
0: Ja.
1: Dan moet je vanuit. Maar dan... Ja, dan moet je wel wat dingen meenemen. Daarvoor zijn die winkeltjes ook.
0: Dat snap ik. Ja.
1: In je hart dat vrede meenemen. Zo van, ja, toen ik zelf wegging, toen had ik echt het idee zo van bij de God. Nou, Maria, dan zien we het elkaar de volgende keer weer.
0: Ja.
1: Ja, dan had ik echt zo het gevoel van hart tot hart even de liefde van Maria voelen, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Dus ik zei tegen Maria, ik hou van u. En het was net alsof ze terug zei, ik hou van jou. Maar niet zozeer met woorden, maar met een warm hart.
0: Ja. Nou, en dat zullen gelukkig, dus wat u uitlegt, ook veel mensen ervaren, daar mogen ervaren. Dus dat is heel mooi. Monsieur, ik weet niet of er nog iets wat u belangrijk vindt om tegen de luisteraars te zeggen.
1: Nou ja, ik vind deze juni maand natuurlijk ook heel erg belangrijk.
0: Ja.
1: Ik denk, als er één devotie sterk is, dan is het natuurlijk naast Maria natuurlijk vooral ook Jezus. Want daar gaat het om uiteindelijk.
0: Ja.
1: Het hele graf van Jezus, dat is wat zich meerdere keren in de afgelopen eeuwen heeft gemanifesteerd. Hè? Margrethe Maria Alacoque, bij zuster Faustina. Dus waar Jezus echt, dat merken, dat is de bron van genade. Kom hier naartoe, het is een vuuroven waar alle zonden worden uitgeboet, waar barmhartigheid heerst. Ja, en ik heb zelfs een keer meegemaakt dat iemand die had een zelfmoordpoging gedaan. Is gelukkig niet mis, dat was jaren geleden al.
0: Mm-hmm.
1: En die was helemaal getroffen door Jezus' heilig hartbeeld.
0: Oh.
1: Dus die voelde de vergeving en de diepte van Jezus. En het was helemaal niet zo gelovig was, maar die afbeelding die had hem wel helemaal geraakt.
0: Ja.
1: Ja, dus het is een het is een wonderlijke devotie. En ik zou iedereen willen aanraden daar werk van te maken.
0: Ja, toch ook. Het is zo belangrijk, hè, die devoties en het kunnen, je kunnen toevertrouwen dan, hè, aan het Heilig Hart bijvoorbeeld. En het is zo wezenlijk ook voor ons gelovig zijn.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Oh ja, 12 juni is het feest van het Heilig Hart. Dus
0: ja. Mag ik u vragen om dan deze uitzending met een gebed met een zegen af te sluiten. En natuurlijk heel veel dank voor uw tijd.
1: Ja, goede Vader in de hemel, u hebt uw zoon naar deze wereld gestuurd en daarna de Heilige Geest om ons te helpen uit onze zondigheid op te staan naar een leven in volheid. Geef dat we uw genade niet te vergeefs ontvangen, dat we er open voor staan. Dat we elke dag ons omgeven weten door die genade van het Heilige Hart van Maria, het Heilige Hart van Jezus. Dat zij ons helpen om ook een heilig hart te hebben voor de mensen om ons heen. Dat dat hart van ons zo open mag staan voor de mensen. Dat ze zich geborgen weten, dat we kunnen geven wat we hebben. Dat we zelf ook mogen ontvangen wat we nodig hebben. En dat we in deze wereld van nogal ikgerichtheid, de warmte van de interpersoonlijke relaties en de relatie met God steeds meer mogen ervaren. Laat u zegen u de Almachtige en Volmachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen. Monsieur, heel veel dank. Ja. En een hele mooie Heilig Hartmaand toegewenst.
1: Ja.
2: U hebt geluisterd naar het programma Een Bisschop Opent de Week. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi. Paulus, geroepen tot verantwoording. Gij moet weten, broeders en zusters, dat mijn zaak veel heeft bijgedragen tot de voortgang van het evangelie. In heel het praetorium en ook voor alle anderen is het duidelijk geworden dat ik mijn boeien draag terwille van Christus. En het merendeel van mijn broeders heeft uit mijn gevangenschap kracht geput om, in vertrouwen op de Heer en met groter moed dan eerst, onbevreesd het woord te verkondigen. Weliswaar doen sommigen het uit nijd en strijd, maar anderen prediken de Christus met goede bedoelingen. Deze doen het uit liefde. Zij weten dat ik sta voor de verdediging van het evangelie. Genen verkondigen de Christus met zelfzuchtige en onzuivere bedoelingen, in de waan mijn boeien daardoor te verzwaren. Wat dan nog? Hoe dan ook, Christus wordt verkondigd, met of zonder bijbedoeling. En daarover verheug ik mij. En ik zal mij ook blijven verheugen. Want ik weet dat dit zal uitlopen op mijn redding, dankzij uw gebed en de bijstand van de Geest van Christus Jezus. Dit is mijn vurig verlangen en mijn vaste hoop, dat ik in niets beschaamd zal staan en dat Christus in volle openbaarheid, zoals steeds ook nu zal worden verheerlijkt in mijn persoon, of ik leven moet of sterven. Want voor mij is leven Christus en sterven winst. Maar blijf ik leven, dan wacht mij vruchtbare arbeid. Daarom weet ik niet wat ik moet kiezen. Ik word naar twee kanten getrokken. Ik verlang heen te gaan om met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar voor u is het nuttiger dat ik nog hier blijf. En omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik ook dat ik zal blijven leven en gespaard zal blijven voor u allen, tot uw vooruitgang en de vreugde van uw geloof. Dan zult ge, wanneer ik weer bij u kom, een nieuwe reden hebben om op mij te roemen in Christus Jezus. Tweede lezing. Uit het levensverhaal van de heilige Methartus door Radbod, bisschop van Noyon en Doornik. Met volhardende toewijding zocht hij in alles Gods welbehagen. Toen Eleutherius het bisdom Noyon, dat hij had gesticht, op gelukkige wijze had bestuurd en zijn gelovigen tot het uitzien naar de eeuwige beloning had opgewekt, gebeurde het dat hij na een zegenrijk episcopaat overging naar de hemelse bekroning. Na de droevige uitvaartplechtigheden werd over de keus van een opvolger onderhandeld. Een driedaagse vasten met eucharistieviering werd gehouden. Door een plotselijke ingeving van de Heilige Geest werden allen eensgezind om Methartus te idezen, in de overtuiging dat hij door zijn gebeden bij machten zou zijn hen tegen de aanvallen van de boze te behoeden. Zowel de priesters en diakens als de gelovigen juichten die keuze toe. Ook de koning en de rijksgroten en voornamelijk de bisschoppen van de kerkprovincie stemden ermee in. Allen wisten dat de stem van het volk de eigen stem van God is, en dat hetgeen het volk zo eensgezind verlangde, zonder aarzeling moest ingewilligd worden. De uitnemende, die naar Gods weigerde uit nederigheid en hield staande dat hij daartoe onbekwaam en onwaardig was. Uiteindelijk onderwierp hij zich aan het besluit van de aartsbisschop en de bisschoppen en aanvaardde de vereniging van de twee diocesen, Noyon en Doornik, in één bisdom. Door de gelovigen van dit tweevoudig bisdom werd hij als herder toegejuicht. Hij beloofde goedgunstig de twee kathedralen als hoofdkerken in ere te houden. Als bisschop had hij met vele moeilijkheden te kampen, maar verkondigde onvertroten de evangelische en apostolische leer. Hij beantwoordde grootmoedig de opwerpingen en weerlegde valse theorieën door de zuivere leer van de profeten. Steeds ondervond hij de hulp van Gods genade, die hem tegen de aanvallen van ongelovigen beschermde, en die deze laatsten er zelf toe bewoog de voortreffelijkheid van de geestelijke beginselen te erkennen. Zo gebeurde het dat in korte tijd velen door zijn pastorale inzet het katholieke geloof aanvaarden en het doopsel ontvingen. Hij herstelde kerkgebouwen en diende door handoplegging aan clerici de priesterwijding toe. Met volhardende toewijding zocht hij in alles Gods welbehagen te volbrengen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
2: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
3: Welkom beste luisteraars in het programma Geloofsvorming. Vandaag mag ik u te woord staan, kapelaan Quinde Kerkhoffs uit Os. En we zullen het vandaag hebben over het sacrament van het heilig vormsel. Vorige keer zijn we begonnen met een kleine nieuwe reeks over de sacramenten binnen het programma Geloofsvorming. En dus vorige keer hebben we een inleiding gegeven over de sacramenten in het algemeen. En hebben we een aanvang gemaakt met het heilig doopsel. Het eerste van de initiatiesacramenten dat voor ons de poort naar de hemel en naar andere sacramenten vormt. Vandaag zullen we logischerwijze verder gaan met het tweede initiatiesacrament, het heilig vormsel. We hebben vorige keer reeds gezegd dat er 7 sacramenten zijn, die we vervolgens kunnen indelen in 3 groepen. De initiatiesacramenten, waaronder het heilig doopsel, het heilig vormsel en de Allerheilige Eucharistie. De sacramenten ten dienste van de gemeenschap, het heilig huwelijk en de heilige wijding. En tenslotte de sacramenten van genezing, de welke zijn de heilige ziekenzalving en de heilige biecht. De initiatiesacramenten leiden ons binnen in het leven met Christus. En dat begint allereerst met het sacrament van het doopsel, wat we vorige keer besproken hebben, waarin we kind van God worden, deel krijgen aan het mystieke lichaam van Christus dat de kerk is, en aan haar zending, waarin de Heilige Geest in ons wordt uitgestort en waarin de oude erfzonde van ons wordt afgewassen. In het heilig vormsel nu worden die gaven die we in het heilig doopsel hebben ontvangen opnieuw en definitief bekrachtigd en bezegeld wanneer de bisschop de handen oplegt en de vormeling zalft met de woorden: ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods. De catechismus van de katholieke kerk verwoordt het als volgt in het nummer 1285. Samen met het doopsel en de eucharistie vormt het sacrament van het vormsel het geheel van de sacramenten van de christelijke initiatie, waarvan de eenheid onaangetast moet blijven. We moeten gelovigen dus uitleggen dat het voor de volheid van de genade van het doopsel nodig is dit sacrament te ontvangen. Inderdaad, in het sacrament van het vormsel, dat de gedoopten hechter met

kerk verbindt, ontvangen zij een bijzondere kracht van de Heilige Geest. En zij zijn daarom strenger gehouden om als waarachtige getuigen van Christus door hun werk en hun woord het geloof te verspreiden en te verdedigen. Aldus de catechismus. We zouden het sacrament van het vormsel bij uitstek het sacrament van de Heilige Geest kunnen noemen. Hoewel we de Heilige Geest reeds hebben ontvangen in het sacrament van het doopsel, wordt die gave nog steeds versterkt in het heilig vormsel. Als we deze merkwaardige dubbele gave van de Heilige Geest van naderbij beschouwen, komen we tot de ontdekking dat het eigenlijk niet zo vreemd is als dat het op het eerste gezicht lijkt. We zien namelijk dat ook de apostelen 2 keer de Heilige Geest ontvangen. De eerste keer ontvangen ze de Heilige Geest bij de eerste verschijning van Jezus aan de apostelen. Zo lezen we in het Johannesevangelie in het 20e hoofdstuk. In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren, uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: "Vrede zij u." Na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: "Vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u." Na deze woorden blies hij over hen en zei: "Ontvang de Heilige Geest. Aan wie je de zonde vergeeft, zijn ze vergeven. En aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven." We zien hier dat Jezus de volmacht geeft aan de apostelen om de zonde te vergeven. Maar we zien vooral dat de Heilige Geest hier komt als de goddelijke trooster, die de leerlingen verkwikt wanneer ze bedroefd en ten neergeslagen zichzelf opgesloten hebben na de dood van de Heer. Hij komt nu om hen te troosten en te bemoedigen. Dat is de eerste keer waarop de apostelen de Heilige Geest mogen ontvangen. De tweede keer waarop de apostelen de Heilige Geest ontvangen, zien we in de handelingen van de apostelen, bij het Pinksterfeest. Zo lezen we in het 2e hoofdstuk van de handelingen van de apostelen. Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam er uit de hemel een gedruis, alsof er een hevige wind opstak, en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek, en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Ze werden allen vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naar gelang de Geest hun te vertolken gaf. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel. Toen dat geluid ontstond, liep het volk te hoop en tot zijn verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn eigen taal. Ze waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering: "Maar zijn allen die daar spreken dan geen Galileërs? Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort in hun eigen moedertaal? Parten, Meden en Elamieten, bewoners van Mesopotamië, van Judea en Cappadocië, van Pontus en Azië, van Frigië en Pamphylië, Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene, door de Romeinen die hier verblijven, Joden zowel als proselieten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden." Allen waren buiten zichzelf, wisten niet wat ervan te denken en zeiden tot elkaar: "Wat zou dit betekenen?" Maar anderen zeiden spottend: "Ze zijn zich aan zoete wijn te buiten gegaan." Petrus trad naar voren met de 11 en verhief zijn stem om het woord tot hen te richten: "Gij allen, Joodse mannen en bewoners van Jeruzalem, weet dit wel en luistert aandachtig naar mijn woorden. Deze mensen zijn niet dronken, zoals gij veronderstelt. Het is immers pas het 3e uur van de dag.
Maar hier gebeurt wat door de profeet Joël gezegd is. Het zal geschieden in de laatste dagen, zegt God, dat ik mijn geest zal uitstorten over alle mensen. Uw zonen en dochters zullen profeteren, uw jonge mannen visioenen zien, de ouderen onder u zullen droomgezichten ontvangen. Ja, zelfs over mijn dienaars en dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten, en ze zullen profeteren. Aldus de lezing uit de handelingen van de apostelen, die we eveneens op het hoogfeest van Pinksteren horen. Nu, bij de neerdaling van de Heilige Geest op Pinksteren, komt de Geest niet louter als de trooster, zoals bij de eerste keer. Maar nu komt de Heilige Geest als de daadwerkelijke helper voor de apostelen in hun apostolische arbeid, waardoor ze tot ware missionarissen worden gemaakt en van de verrezen Heer gaan getuigen. Het vuur van de Heilige Geest dat ze ontvangen vertoont een gelijkenis met het vuur van het brandend braambos, zoals Mozes het ziet. Het brandt namelijk zonder te verteren. Zo verlicht de Heilige Geest het verstand van de apostelen en hij zet hun hart in vuur en vlam, zonder dat de vlam daarbij schade aanricht bij de apostelen. Datzelfde vuur van de Heilige Geest mogen wij op onze beurt ontvangen in het sacrament van het heilig vormsel. Concluderend zouden we dus kunnen zeggen dat het heilig vormsel ons persoonlijk Pinksteren is. Werden we opnieuw geboren door het heilig doopsel, dan worden we door het heilig vormsel volgroeide getuigen en missionarissen om het geloof ook uit te dragen en moedig te verdedigen. Nu stelt zich de vraag over het heilig vormsel, hoe wordt het dan toegediend? Eigenlijk heel eenvoudig, net zoals alle sacramenten eenvoudige woorden en handelingen hebben die ons de genade meedelen. Een sacrament wordt toegediend door de handoplegging en de zalving op het voorhoofd met het heilig chrisma. Het heilig chrisma, dat is de heiligste olie die er is, die door de bisschop wordt gewijd tijdens de chrismamis op Witte Donderdag. Beide tekens, de handoplegging en de zalving met olie, zijn tekens van de Heilige Geest die we ook bij de andere sacramenten tegenkomen. Echter, telkens wanneer het heilig chrisma gebruikt wordt, gebeurt er iets heel bijzonders. Het heilig chrisma wordt namelijk enkel gebruikt wanneer een voorwerp of persoon definitief aan God wordt toegewijd. Zo zien we het bijvoorbeeld gebruikt worden bij de kerkwijding en worden de muren gezalfd, als ook het altaar helemaal overgoten met het heilig chrisma. Zo zien we het ook gebeuren bij de drie sacramenten, het heilig doopsel, het heilig vormsel en de heilige wijding, die een onuitwisbaar merkteken veroorzaken. Bij het doopsel wordt de kruin van de pasgedoopte gezalfd. Bij het vormsel het voorhoofd. Bij de priesterwijding de handen. En bij een bisschopswijding wordt opnieuw de kruin gezalfd. De zalving is er om telkens aan te duiden dat de persoon die gezalfd werd op een bijzondere en exclusieve wijze aan God toebehoort en is een teken van de genade van de Heilige Geest die over hen uitgestort wordt. De Heilige Geest drukt dan als het ware een stempel in onze ziel. Met een wat meer technische term zeggen we dan dat er een onuitwisbaar merkteken wordt aangebracht in onze ziel. We hebben dan het sacrament ontvangen en het kan nooit meer weggehaald worden. Zelfs wanneer mensen van het geloof zouden afvallen, blijven ze nog steeds gedoopt, gevormd of gewijd. Daarom kunnen deze drie sacramenten ook nooit herhaald worden. Voor God geldt, eens gegeven, blijft gegeven.
Zo zegt het ook de heilige Cyrillus van Jeruzalem, wanneer hij zegt: Moge hij u tekenen met het zegel van de Heilige Geest, dat nooit in de eeuwigheid verwijderd kan worden. Wij hebben nu reeds gezien hoe het sacrament wordt toegediend. Dan stelt zich nu de vraag wie het sacrament kan ontvangen. Maar vooraleer we daarmee verder gaan, zullen we even een korte pauze inlassen en naar wat muziek luisteren.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Geloofsvorming. We spreken vandaag over het tweede initiatiesacrament, het sacrament van het heilig vormsel. We hebben het sacrament reeds ingeleid en we hebben gesproken over hoe het sacrament wordt toegediend. En nu gaan we verder met de vraag wie het sacrament kan ontvangen. Enkel wie gedoopt is, kan het heilig vormsel ontvangen. Want het doopsel is immers de poort naar de hemel en naar de andere sacramenten. En eveneens mag men nog niet het heilig vormsel ontvangen hebben, want het vormsel kan slechts één keer toegediend worden. Dus de gedoopte die het vormsel nog niet ontvangen heeft, die kan het sacrament ontvangen. Niet alleen mag men het vormsel ontvangen, men hoort het zelfs te ontvangen. Zo zegt de catechismus: iedere gedoopte die nog niet gevormd is, kan en moet het sacrament van het vormsel ontvangen. Uit het feit dat het doopsel, het vormsel en de eucharistie een eenheid vormen, volgt dat de gelovigen gehouden zijn aan de verplichting dit sacrament tijdig te ontvangen. Want zonder het vormsel en de eucharistie is het sacrament van het doopsel wel geldig en werkzaam, maar blijft de christelijke initiatie onvoltooid. Ook dient de vormeling van tevoren gebiecht te hebben. Want, zegt de catechismus, om het vormsel te ontvangen moet men in staat van genade zijn. De catechismus leert ons dus dat de gelovigen het sacrament tijdig dienen te ontvangen. Maar wanneer is dat dan, tijdig? De catechismus noemt voor de Latijnse, dus voor de Westerse kerk, als richtpunt de jaren van verstand. De term jaren van verstand wordt verder toegelicht in de Codex voor het kerkelijk recht. Die zegt, na de voltooiing van het zevende jaar wordt gepresumeerd dat hij over het gebruik van zijn verstand beschikt. Dus vanaf 7 jaar zou iemand het sacrament van het vormsel kunnen ontvangen. Verder zegt de Codex voor het kerkelijk recht, in kanon 891, het sacrament van het vormsel dient aan de gelovigen toegediend te worden rond het bereiken van de jaren van verstand, tenzij de bisschoppenconferentie een andere leeftijd vastgesteld heeft, of tenzij het stervensgevaar aanwezig is, of volgens het oordeel van de bedienaar een ernstige reden anders wenselijk maakt. In Nederland heeft de bisschoppenconferentie besloten dat de geschikte tijd om het sacrament van het vormsel toe te dienen als algemene norm rond het 12e levensjaar ligt, waarmee ruimte gelaten wordt om het vormsel aan het einde van het basisonderwijs, dan wel aan het begin van het voortgezette onderwijs, toe te dienen. Al dus de toepassingsbesluiten van de Nederlandse bisschop. De vraag stelt zich echter of in de huidige tijd nog steeds diezelfde richtlijn aanhouden wenselijk geacht dient te worden. Sommige stemmen weerklinken om de leeftijd te verhogen, opdat het heilig vormsel niet gereduceerd zou worden tot een overgangsrite van de basisschool naar de middelbare school, maar een daadwerkelijke en persoonlijke keuze voor Christus wordt. Zo wordt in sommige andere landen het heilig vormsel pas toegediend rond het 15e of 16e levensjaar. Dit geeft dan ook meteen de gelegenheid om de sacramentenvoorbereiding naar een iets hoger niveau te tillen, omdat men nu eenmaal op een meer volwassen manier kan spreken met iemand van 15 dan met iemand van 12. Deze argumentatie lijkt mij ook steek te houden, hoewel ze natuurlijk nog verder afstaat van die leeftijd van 7 jaar waarop het kind tot de jaren van verstand gekomen is. Echter kunnen we ook zeggen dat een vroege toediening van het heilig vormsel ook van belang is. En een grote verdediger van een vroegere leeftijd vinden we in de persoon van Robert Kardinaal Sarra, die gerenommeerd is om zijn spirituele boeken.
In zijn boek Catechismus van het Geestelijke Leven schrijft hij hierover het volgende. En nu volgt een iets langer citaat. Het is van groot voordeel om het sacrament van het vormsel zo vroeg mogelijk te ontvangen, al in de kindertijd, zoals de gewoonte is in de orthodoxe kerken. De aanwezigheid van de Heilige Geest in het hart van het kind verhindert Satan daarin plaats te nemen en zich te installeren. En het begunstigt de vorming van de waarlijk persoonlijke en intieme betrekkingen met Jezus. Door op te groeien in gezelschap van de Heilige Geest verwerft het kind zich een sterkere en betrouwbaardere christelijke rijpheid. Laten we dus niet wachten tot de geest van de jongeren diepgaand is aangetast en bedorven door onze materialistische en goddeloze maatschappij. Maar hun de ongehoorde gaven van de Heilige Geest bieden in het sacrament van het vormsel. Jezus heeft ons gewaarschuwd na het doopsel van de ziel alles met de... Jezus heeft ons gewaarschuwd na het doopsel dat van de ziel alle smetten afwast. Wanneer de onreine geest een mens verlaat, gaat hij rondzwerven in dorre streken op zoek naar rust. Vindt hij die niet, dan zegt hij: ik keer terug naar mijn huis dat ik verlaten heb. Bij zijn komst vindt hij het schoongemaakt en op orde. Dan gaat hij 7 andere geesten erbij halen, nog slechter dan hij zelf. Ze trekken erin en gaan daar wonen. Het laatste is voor die mens nog erger dan het eerste. Het ontvangen van dit sacrament moet met zorg worden voorbereid. Het feit dat talrijke jongeren afhaken van de godsdienstige praktijk kort na het vormsel, moet ons attent maken op de noodzaak van een meer gefundeerde en diepergaande catechese, juist zoals voor de eerste communie van de kleine kinderen, in de geest van het decreet quam singulari van Paus Pius X. Aldus kardinaal Serra. Voor beide opties valt iets te zeggen. Het vormsel op heel jonge leeftijd, het vormsel op een iets oudere leeftijd. Het heilig vormsel op latere leeftijd toedienen legt meer de nadruk op een gedegen vorming. Het eerder toedienen legt dan weer meer de nadruk op de werkzaamheid van de genade van het sacrament. Mij lijkt, maar dit is mijn privé mening, dat wanneer een kind omringd wordt door een gelovige entourage en opgevoed wordt in het geloof, men het heilig vormsel vaak eerder kan toedienen, maar dat in veel gevallen een langere voorbereiding noodzakelijk is vanwege een gebrek aan de nodige geestelijke bagage in onze huidige samenleving. Misschien valt deze discussie het beste samen te vatten in een gedachte van de heilige Thomas van Aquino, die zegt: de leeftijd van het lichaam is niet op zichzelf bepalend voor de ziel. Zo kan de mens zelfs als kind de volmaaktheid van de geestelijke leeftijd verkrijgen, waarvan de wijsheid zegt: het aanzien van de ouderdom berust niet op een lang leven en wordt niet afgemeten naar het aantal jaren. Zo hebben vele kinderen, dankzij de kracht van de Heilige Geest die zij ontvangen hadden, dapper voor Christus gestreden, tot het geven van hun bloed toe. Aldus de heilige Thomas van Aquino. En we kunnen inderdaad zeggen dat sommige kinderen geestelijk al veel rijper zijn dan sommige volwassenen. En misschien dat we dan op een meer individuele manier moeten kijken naar de noden van de concrete persoon. Deze redenering omtrent de leeftijd gaat overigens enkel op voor de kerk in het Westen, voor de Latijnse kerk. In de Oosterse kerken wordt immers meteen bij het heilig doopsel ook al het heilig vormsel en de Allerheilige Eucharistie ontvangen. De wijsheid hiervan schuilt dan in de nadruk op de eenheid van de 3 initiatiesacramenten. Meteen na het doopsel wordt men dan gezalfd met het muron, wat bij ons het heilig chrisma heet. En ontvangt het kind of de volwassene een druppel van het kostbaar bloed.
Deze aandacht voor de eenheid van de drie sacramenten van initiatie zien we na de liturgiehervorming in de Latijnse kerk ook weer terugkomen, wanneer het gaat om het initiëren van volwassenen in het geloof. Wanneer een volwassene nu het heilig doopsel ontvangt, zal hij eveneens meteen het heilig vormsel ontvangen en voor de eerste keer deelnemen aan het eucharistisch offer. Daarom is het in de Oosterse kerken ook gebruikelijk dat de priester het heilig vormsel toedient en niet de bisschop. Dit is een groot verschil met de Westerse kerk. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de Oosterse kerken in deze meer aansluiten bij de oorspronkelijke kerkelijke traditie. In de eerste eeuwen werden namelijk ook de initiatiesacramenten samen toegediend door de bisschop in de bisschopskerk in de stad. De oorspronkelijke bedienaar van het sacrament van het vormsel is dan ook de bisschop. De bisschop is namelijk een directe opvolger van de apostelen. En net zoals de apostelen de Heilige Geest hebben ontvangen en doorgegeven, geven nu de bisschoppen die Heilige Geest door in het sacrament van het heilig vormsel. Dat is hoe het oorspronkelijk gaat. Het doopsel en het vormsel en de eucharistie toegediend door de bisschop in de stad. Maar naarmate het geloof zich verder verspreidt en er steeds meer kerken komen op het platteland, wordt het steeds moeilijker voor de bisschop om alle doopsels toe te dienen. Dit leidt langzamerhand tot een verandering van de traditionele praktijk. In het oosten kiest men ervoor om de drie sacramenten van initiatie bij elkaar te houden en ze te laten toedienen door de priester die dan het heilig vormsel toedient met de olie die door de bisschop gewijd is. In het westen, bij ons dus, kiest men ervoor om de drie initiatiesacramenten van elkaar te scheiden, opdat de gedoopten het sacrament van het vormsel dan wel uit de handen van de bisschop ontvangen. Daardoor komt namelijk de band met de lokale bisschop en de apostolische oorsprong van de kerk beter tot uitdrukking. Daarom kan in de Westerse kerk ook geen priester zomaar het heilig vormsel toedienen. De priester kan dit alleen in het geval van het doopsel van volwassenen of in stervensgevaar. De bisschop kan echter in bijzondere situaties, bijvoorbeeld wanneer hij zelf ziek is of te druk is vanwege de pastorale arbeid of door ouderdom verzwakt is, of uit pastorale noodzaak vanwege een huwelijk dat zich aandient, wel priesters delegeren om in zijn naam het heilig vormsel toe te dienen. Zonder delegatie van de bisschop is hetgeen wat de priester doet ongeldig. Maar dus als de priester gedelegeerd is door de bisschop, kan hij het heilig vormsel toedienen. De pastorale ervaring van de praktijk leert dat in Nederland en ook in België de bisschoppen nogal snel zijn met het delegeren van priesters om het heilig vormsel toe te dienen. En hoewel dat natuurlijk niets afdoet aan de geldigheid of de werking van het sacrament, is het misschien toch wel jammer te noemen, omdat men dan enerzijds niet de eenheid van de initiatiesacramenten heeft, zoals in de Oosterse kerken, en anderzijds ook niet de zichtbare rechtstreekse verbondenheid heeft met de bisschop. En dus combineert men dan eigenlijk het slechtste uit het oosten met het slechtste uit het westen. Desalniettemin blijft natuurlijk het sacrament zijn werking uitoefenen. En uiteindelijk is het steeds Christus zelf die het sacrament heeft, viert. Dus wat dat betreft hoeven we natuurlijk niet te treuren. Het sacrament van het vormsel is sowieso een grote genade. We zullen nog even naar wat muziek gaan luisteren en dan gaan we dadelijk verder met te spreken over de vruchten van het sacrament van het vormsel en over de missie die het sacrament van het vormsel inhoudt.

Welkom terug, beste luisteraars, in het derde deel van het programma Geloofsvorming. We spreken vandaag over het sacrament van het heilig vormsel. We hebben een inleiding gegeven op het sacrament. We hebben gesproken over degene die het sacrament kan ontvangen en de bedienaar van het sacrament. Over de verschillen tussen de Oosterse kerken en de Westerse kerk. En we willen nu in het derde deel verder gaan met de vruchten van het sacrament en de missie die dit sacrament inhoudt voor ons. Als we spreken over de vruchten van het sacrament van het vormsel, dan moeten we zeggen dat we opnieuw de Heilige Geest ontvangen, net zoals de apostelen die opnieuw ontvingen en die opnieuw uitgestort werd op het feest van Pinksteren. En de Heilige Geest komt dan als onze goddelijke gast in onze ziel. Hij komt in ons wonen als de goddelijke helper. De genade die we bij het heilig doopsel hebben ontvangen, wordt bevestigd en voltooid in dit sacrament. Op die manier worden we sterker met Christus en de kerk verenigd en ontvangen we de kracht om moedig ons geloof te belijden en te verdedigen als kleine aposteltjes. En tot slot worden opnieuw de gaven van de Heilige Geest versterkt in ons uitgestort. Zo zegt ook de heilige bisschop Ambrosius van Milaan: herinner u dan dat ook gij het zegel van de Heilige Geest hebt ontvangen. De geest van wijsheid en inzicht, de geest van beleid en sterkte, de geest van kennis en ontzag voor de Heer, de geest van heilige vrees. En bewaar wat gij ontvangen hebt. God de Vader heeft in u het zegel gedrukt en Christus de Heer heeft u gesterkt en u de geest als onderpand in uw hart gelegd. Aldus Sint Ambrosius. Paus Benedictus XVI verklaarde de vruchten van het sacrament in zijn boodschap voor de Wereldjongerendagen in Sydney in 2008. En hij zegt: het vormsel geeft ons een speciale kracht om van God te getuigen en hem te verheerlijken met heel ons leven. Het geeft ons een innerlijk besef van ons toebehoren tot de kerk als het lichaam van Christus, waarvan wij de levende ledematen zijn, in solidariteit met elkaar. Door zich te laten leiden door de Geest kan elke gedoopte zijn eigen bijdrage leveren tot opbouw van de kerk dankzij de charismata, de genadegaven die hij geeft. Want aan ieder wordt een bijzondere openbaring van de geest geschonken tot welzijn van allen. En wanneer de geest werkt, schenkt hij inwendig zijn vruchten, welke zijn liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid. Met die vruchten moeten we natuurlijk ook iets doen. Die vruchten krijgen we niet louter en alleen voor onszelf. Nee, de rijkdom die we ontvangen in de sacramenten, die wordt alleen maar groter naarmate we die rijkdom meer verdelen. Hoe meer we van onze rijkdom van God uitdelen, hoe rijker we worden, omdat dan ook die rijkdom in andere vrucht mag gaan dragen. En dus is het heilig vormsel tegelijkertijd voor ons een missie om de kerk te vertegenwoordigen en Christus overal present te stellen waar wij gaan. Want als wij door de Heilige Geest Christus in ons hart dragen, dan komt de Heer daar waar wij zijn. Op ons werk, in de familie, op straat, in de supermarkt, overal. Daar waar wij komen, komt Christus. Want wij zijn zijn ledematen en hij is ons hoofd. Kardinaal Sarah voegt er nog aan toe, en hier volgt een langer citaat: het ontvangen van het sacrament van het vormsel is een dringende uitnodiging om het innerlijke leven te ontdekken en een machtige hulp om ons onder te dompelen in het mysterie van het gebed, dat erin bestaat dat wij in aanwezigheid blijven van de onzichtbare vriend
door hem ons hart, ons leven, allen die wij lief hebben, de hele wereld en al haar noden op te dragen. Het vormsel is een sacrament dat in onze zielen het vuur van dat innerlijk leven zou moeten doen ontbranden. Hoe kunnen wij staan als vreemden tegenover God, die in ons zijn woning komt maken, die nog intiemer in ons is dan wij zelf? Het vormsel verleent ons die innerlijke aanwezigheid op een blijvende en volkomen wijze. Daarom zou het ontvangen van dit sacrament altijd voorbereid moeten worden door een opleiding in het stille, persoonlijke gebed, de intieme dialoog met de innerlijke gast. Dat is het gunstige moment om de gewoonte aan te leren van het in zichzelf keren en het stille gebed. Die inwijding zou een belangrijk deel moeten uitmaken van de voorbereiding op het vormsel. Aldus kunnen we samenvatten dat de missie van het vormsel erin bestaat enerzijds onszelf te heiligen door het gebed en gebruik te maken van die gaven van de Heilige Geest die in onze ziel zijn uitgestort. En vanuit dat gebed, vanuit die liefde, vanuit het feit dat wij ons laten vullen door God, van daaruit ook naar anderen toe te gaan en hen die vreugde van het evangelie te leren kennen, hen kennis te laten maken met Christus zelf. En ik zou vandaag willen eindigen met de woorden van paus Benedictus XVI, die hij sprak in de homilie van de Wereldjongerendagen in Sydney, waar hij zelf ook het heilig vormsel toediende. En in enkele regels heel scherp de kern van het sacrament wist samen te vatten. En hij zegt dan tegen de jongeren die daar zijn: de Heilige Geest zal over de vormelingen neerdalen. Ze worden bezegeld met de gaven van de Geest en uitgezonden om getuigen van Christus te zijn. Wat betekent het om het zegel van de Heilige Geest te ontvangen? Het betekent onuitwisbaar getekend worden, voor altijd veranderd, een nieuw schepsel zijn. Voor hen die deze gave hebben ontvangen, kan niets meer ooit hetzelfde zijn. Gedoopt zijn in de ene geest betekent in vuur en vlam staan van liefde tot God. Gegeven te drinken van de geest betekent vernieuwd te worden door de schoonheid van Gods plan voor ons en voor de wereld en hierdoor een bron van geestelijke vernieuwing te worden voor anderen. Bezegeld te zijn met de geest betekent niet bang te zijn om op te komen voor Christus, de waarheid van het evangelie te laten doordringen in de wijze waarop we zien, denken en handelen. En wanneer we werken voor de triomf van de beschaving van de liefde. Aldus paus Benedictus XVI in 2008. Ik wil hiermee graag besluiten met dit tweede deel van de mini-reeks over de sacramenten binnen het programma Geloofsvorming. En misschien kunnen we nog eindigen met een laatste aansporing, want ik heb gemerkt dat er heel veel mensen zijn die het doopsel nog wel ontvangen hebben en de eerste communie, maar dan het vormsel nooit meer ontvangen hebben. En dat is eigenlijk jammer. En mocht u nu aan het luisteren zijn en ontdekken: ik heb zelf eigenlijk het vormsel ook nooit ontvangen, of ik weet het eigenlijk niet zeker, zoek het dan een keer uit. U kan uw doopbewijs vragen in de parochie waar u gedoopt bent en daar staat het dan bijgeschreven of u het heilig vormsel heeft ontvangen. En mocht u nu het heilig vormsel nog niet ontvangen hebben, ga dan naar uw pastoor en zeg hem gewoon: als kind heb ik het nooit ontvangen, maar ik zou ook nu graag nog het heilig vormsel ontvangen. Ik heb een verlangen naar die gave van de Heilige Geest om echt helemaal ten volle te worden opgenomen in de christelijke initiatie en in het lichaam van de kerk. En dan kan dat nog steeds. Het is niet omdat u misschien geen 12 jaar oud meer bent dat u het vormsel niet kan ontvangen.
Het kan ook op latere leeftijd. En ontvang het dan met alle liefde tot God. En ontvang het met het doel om Christus van meer nabij te mogen volgen. Hiermee eindig ik voor vandaag. En volgende keer zullen we het dan hebben, logischerwijze, over het sacrament van de Eucharistie.

En beste luisteraars, het is bijna 12:00. We gaan zo meteen ook het middaggebed bidden. En ik wil graag de bladzijdenummers doorgeven. Vandaag is het maandag 8 juni. De hymne vindt u op bladzijde 759 in het Grootgetijdenboek. 759. De antifon, de psalmen en verder vindt u op bladzijde 906. 906. In het Kleingetijdenboek vindt u de hymne op bladzijde 58. Bladzijde 58. En de rest van het gebed vanaf bladzijde 179. 179. We wensen u een goede devotie toe.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, heilige moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Waarachtig God in uw bestuur. Rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult. De middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat. Neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voor goed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Gelukkig die naar het woord van God luisteren en het onderhouden. Laat mij nu, Heer, uw erbarming ontvangen. Uw heil, zoals gij hebt beloofd.
1: Dan zal ik te woord staan die mij honen. Omdat ik vertrouw op uw woord.
0: Ontneem aan mijn mond niet het woord der waarheid. Op wat gij bepaald hebt, stel ik mijn hoop.
1: Uw wet zal ik altijd trouw onderhouden. Te allen tijden in eeuwigheid.
0: Dan zal ik voortgaan langs brede wegen. Want ik verlang slechts wat gij beveelt.
1: Ik zal verkondigen wat gij verordent.

0: Voor vorsten voel ik mij niet beschaamd.
1: Ik vind mijn genoegen in uw geboden. Ik heb ze van harte lief.
0: Naar uw geboden strek ik mijn handen. En nooit vergeet ik wat gij hebt beschikt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Gelukkig die naar het woord van God luisteren en het onderhouden. Mijn spijs is het de wil te doen van mijn Vader. Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt. En hij sloeg acht op mij.
0: Hij heeft geluisterd naar mijn roepen. Mij uit de modderpoel van leed gered.
1: Mijn voeten zette hij op vaste grond. Hij gaf mijn schreden kracht.
0: Hij legde in mijn mond een nieuw gezang. Een lied voor onze God.
1: Nu zullen allen die het zien God vrezen en hopen op de Heer.
0: Gelukkig hij die op de Heer zijn hoop stelt, niet op verwaanden en bedriegers let.
1: Hoe talrijk zijn uw wonderdaden, Heer mijn God, hoe groot de zorg die gij aan ons besteedt. Niemand is u gelijk.
0: Als ik het heel en al verhalen moest, het zou te veel zijn om te noemen.
1: Gij hebt geen offer of geschenk gewild. Gij hebt mijn oor geopend.
0: Gevraagd geen brandoffer, geen zoenoffer van mij. Dus zei ik, ja, ik kom.
1: Want in de boekrol staat van mij geschreven dat ik uw wil volbreng.
0: Mijn God, dat is het wat ik wil. Uw wet staat in mijn hart geschreven.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn spijs is het de wil te doen van mijn Vader.
1: Al ben ik ook armoedig, de Heer draagt zorg voor mij. Aan velen heb ik uw rechtvaardigheid bekendgemaakt. Ik hield mijn lippen niet gesloten, Heer, gij weet het.
0: Nooit heb ik uw rechtvaardigheid verborgen in mijn hart. Uw trouw, uw bijstand heb ik steeds verkondigd.
1: Ik maakte geen geheim van uw barmhartigheid, nog van uw trouw waar vele mensen waren.
0: Onthoud mij dan niet uw erbarming, Heer. Laat uw genade en uw trouw mij steeds omringen.
1: Want rampen zonder tal bedreigen mij. Mijn zonden houden mij gevangen, zonder uitzicht.
0: Het zijn er meer dan haren op mijn hoofd. De moed is mij ontzonken.
1: Gewaardig u mij te verlossen, Heer. Heer, haast u mij te helpen.
0: Laat jubelen van blijdschap die u zoeken en steeds getuigen, groot is God, die uitzien naar uw heil.
1: Al ben ik ook ellendig en armoedig, de Heer draagt zorg voor mij.
0: Mijn helper en mijn bevrijder zijt gij toch? Mijn God, blijf dan niet talmen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Al ben ik ook armoedig, de Heer draagt zorg voor mij. Ik sluit met mijn volk een eeuwig verbond. Ik keer mij nooit meer van hen af en blijf hen goed doen. De eerbied voor mij leg ik in hun hart, zodat ze mij nooit meer verlaten.
1: Bij God ligt mijn heil en mijn eer.
0: Mijn sterkte is Hij en mijn toevlucht.
1: Laat ons bidden. Heer van de wijngaard en van de oogst, die de taken verdeelt en aan ieder zijn loon schenkt, help ons in overgave aan uw wil de last en de hitte van de dag te dragen. Door Christus onze Heer.
0: Amen.
1: Loven wij de Heer.
0: Wij danken God.

En beste luisteraars, we gaan zo de rozenkrans bidden over enkele minuten. En voor de rozenkrans is er een meebidder nodig. Wilt u dus meebidden, belt u naar het telefoonnummer 073 687 2001.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: En beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans op deze maandagochtend. Pardon, maandagmiddag al. We gaan zo bidden, we gaan zo beginnen. En bij iedere tientje is er een meebidder nodig. Dus voor dit tientje heb ik wel al een meebidder. En degene die nog wilde meebidden, er zijn nog kansen bij iedere tientje. En u kunt natuurlijk nog intenties doorgeven via WhatsApp of anders via de telefoon als er muziek op de radio klinkt. Ik wens u een goede devotie toe. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We bidden in het eerste tientje voor de intentie van de paus voor de maand juni, dat sport een instrument mag zijn voor vrede, ontmoeting en dialoog tussen culturen en naties en dat zij waarden als respect, solidariteit en persoonlijke groei mag bevorderen. We bidden om zegen over Radio Maria. Uit dankbaarheid voor de vele luisteraars bidden ze weldoeners, voor de zielenrust van overleden luisteraars. Om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven. Om krachtige genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. En dat er vrede mag komen in Oekraïne, in het Midden-Oosten en alle andere oorlogsgebieden. Ons gebed is ook gevraagd. Uit dankbaarheid voor alle dierbare familie en vrienden. Voor een genadevolle sacramentsprocessie, uit dankbaarheid voor een genadevolle sacramentsprocessie in Mirakelstad Amsterdam. We bidden voor enkele gezinnen en moeilijkheden en voor een zieke persoon om kracht en sterkte en dat er spoedig een opvang komt voor haar. Voor twee zieke zussen en een zwager, dat onze lieve Heer ze bijvult in alles wat zij nodig hebben. Om verhoring van een bijzondere intentie en uit dankbaarheid. We bidden voor de zielerust van een neef die vandaag begraven wordt. Voor hulp en bijstand van moeder Maria en de heilige Jozef bij vele moeilijkheden. voor een goede gezondheid van een zoon en een positieve uitslag komende donderdag. Voor zegen, gezondheid en bescherming van kinderen en kleinkinderen en van een luisteraar. Voor de bescherming van een gezin. Het eerste blijde geheim. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: En beste luisteraars, we hebben zojuist de eerste tientje gebeden. U kunt bellen tijdens de muziek om intenties door te geven. En ook om een tientje op de radio mee te bidden. Het telefoonnummer is 073-687-2001.

0: We gaan, beste luisteraars, in dit tientje bidden voor dat er vrede mag komen in Oekraïne en het Midden-Oosten en alle andere oorlogsgebieden. Dat alle betrokkenen zich hiervoor mogen inzetten, uit dankbaarheid en voor een goed herstel van een bisschop. Ook bidden we voor zegen, gezondheid en bescherming van kinderen en kleinkinderen en ook voor een luisteraar zelf. En we bidden ook voor een fijne vakantie naar Colombia voor een vriendin. Het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons hedels, dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: En beste luisteraars, we gaan zo het derde tientje bidden. U kunt bellen om intenties door te geven. En u bent ook van harte welkom om een tientje op de radio mee te bidden. Het telefoonnummer is 073-687-2001.

0: Mensluisteraars, in het derde tientje bidden we voor de wereldvrede. Voor een aantal kennissen die ernstig ziek zijn. Voor krachtgenezing en goede moed. Dat hun zoon mag slagen voor zijn rijbewijs. En voor alle mensen die op zoek zijn naar houvast in hun leven, dat zij God mogen vinden. Ook bidden we voor een jongen van 20 dat moeder Maria hem uit zijn coma doet ontwaken en dat hij weer gezond wordt. Voor een zieke neef. We bidden voor een moeder die haar bovenbeen is gebroken. We bidden voor een goede genezing. Voor een jonge dochter die hulp nodig heeft, maar het niet wil aannemen. Dat haar geest geraakt mag worden door uw liefde. En dat zij zich mag openstellen voor alle hulp die ze nodig heeft. Uit dankbaarheid voor de veilige thuiskomsten. We bidden ook voor een bijzondere intentie. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En beste luisteraars, we gaan zo het vierde tientje bidden. U kunt bellen om intenties door te geven. En u kunt ook een tientje op de radio meebidden. Het telefoonnummer is 073-687-2001.

0: Beste luisteraars, we bidden in het vierde tientje voor een ernstig zieke midden in een verhuizing. We bidden voor kracht. Voor een meneer die Alzheimer heeft, voor een goede woonplek. En voor zijn vrouw, voor sterkte en troost. Voor tieners die het moeilijk hebben op school, dat Jezus hen kracht geeft. Op voorspraak van de Heilige Maagd. We bidden ook voor een goed aflopen van een eindexamen. We bidden voor mevrouw die een turbulente tijd meemaakt. We bidden voor haar schoonzoon dat hij weer innerlijke motivatie vindt. En voor een nieuwe baan. Ook voor verlichting van pijn in de benen en andere problemen. Ons gebed is ook gevraagd voor twee priesters uit Nigeria. Om zegen, gezondheid en bescherming. En ook van de kinderen en kleinkinderen en van een luisteraar. Het vierde blijde geheim, Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En beste luisteraars, we gaan zo het laatste tientje bidden. U kunt bellen om intenties door te geven. En u kunt een tientje op de radio meebidden en ook de litanie van het Heilig Hart. Het telefoonnummer waar u kunt bellen is 073-687-2001.

0: We bidden, beste luisteraars, in het laatste tientje voor een baas met hartproblemen, dat hij mag herstellen en genezen en onkracht. Ook bidden we voor een oud-bisschop van Suriname, dat zijn ziel in vrede mag rusten. Voor die te maken hebben met verslaving en voor de gemeenschap Cenacolo, die zich voor hen inzet. We bidden uit dankbaarheid een voorspraak van het heilig hart en het onbevlekte hart. En we bidden voor alle intenties van degene die met ons aan het meebidden zijn. Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weergevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En we bidden ook de litanie van het Heilig Hart van Jezus in deze juni maand, de maand van het Heilig Hart. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader,
1: ontferm u over ons.
0: God, Zoon, verlosser van de wereld,
1: ontferm u over ons. ontferm u over ons.
0: God Heilige Geest.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, Zoon van de Eeuwige Vader.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, door de Heilige Geest en de schoot van de Moedermaagd gevormd.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, wezenlijk verenigd met het woord van God.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, oneindige majesteit.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, heilige tempel van God.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, woontent van de Allerhoogste.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, huis van God en poort van de hemel.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, gloeiende oven van liefde.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, schatkamer van gerechtigheid en van liefde.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, vol goedheid en liefde.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, pijnloze diepte van alle deugden.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, alle lofprijzingen overwaardigd.

0: Hart van Jezus, koning en middelpunt van alle harten.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin alle schatten zijn van wijsheid en van wetenschap.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin alle godheid in alle volheid woont.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin de Vader zijn welbehagen heeft gesteld.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, dat ons alle deelgenoot hebt gemaakt van uw oneindige rijkdom.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, verlangen van de eeuwige heuvelen.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, geduldig en groot in barmhartigheid.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, mild voor alle die u aanroepen.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, bron van leven en van heiligheid.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, verzoening voor onze zonden.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, van versmadigen verzadigd.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, om onze misdaden gebroken.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, gehoorzaam geworden tot de dood.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, met een lans doorstoken.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, bron van alle troost.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, ons leven en onze verrijzenis.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, onze vrede en onze verzoening.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, slachtoffer voor de zondaars.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, heil van hen die op u hopen.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, hoop van hen die in u sterven.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, hoogste vreugde van alle heiligen.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus, zachtmoedig en nederig van hart.
1: Maak ons hart gelijkvormig aan het uwe.
0: Laat ons bidden, God, in het hart van uw Zoon, dat om onze zonde gewonnen werd, schenkt gij ons genadig de rijkdom van uw liefde. Geef dat wij hem onze eerbiedige hulde brengen en zo onze plicht tot pasend herstel vervullen. Door Christus onze Heer. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen.
0: En beste luisteraars, hartelijk dank voor het meebidden van de Rozenkrans op deze maandagmiddag. Ik wens u een gezegende middag toe. En voor wij naar muziek gaan luisteren, wil ik u nog vertellen wat u vandaag van ons kunt verwachten. Zo kwart over één hoort u het verhaal van de heilige van de dag. Om 13:30 hoort u weer een aflevering van het boek over priester Poppen. Om 14:00 begint het programma De Lader van Jacob met Theo Parlevliet over Arvo Paart en een nieuwe weg. Om 15:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. Om 16:30 hoort u het programma Aan tafel met, vandaag met Wim Peters. Die schreef een boek, Terug naar het midden. Om 17:00 bidden we de Rozenkrans en om 17:30 met de Vespers. Om 17:05 is er een lezing uit het archief over de vruchten van een zomerkamp met pastoor Hans Pauw. En beste luisteraars, ik wens u van harte een gezegende middag toe en tot horens.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: In het programma De Heilige van de Dag lezen wij u vandaag voor over het leven van Melania de Oudere. Melania werd rond het jaar 342 geboren uit het Romeinse adellijke geslacht der Antonii. Om u enig idee te geven van de tijd waarin zij leeft, Melania is zo'n 12 jaar ouder dan de beroemde bisschop Augustinus. Toch zal ze hem, naar alle waarschijnlijkheid, niet zijn tegengekomen in Rome. Zij huwt met de stadsprefect van Rome, Valerius Maximus. Ze krijgen 3 zonen. Dan breekt er een besmettelijke ziekte uit. En binnen een paar weken verliest Melania haar man en 2 van haar zonen. Ze is pas 22 als ze weduwe wordt. Het geld en de goederen die zij bezit bieden geen troost. Melania hoort dat er in Palestina mannen in de woestijn wonen die zich van alle materiële dingen hebben losgemaakt en alleen nog maar leven voor God. Deze monniken of kloosterlingen doen niets anders dan bidden en in leven blijven. Zij maken zich volkomen vrij voor God en stelden al hun tijd beschikbaar om zich met bezinning en gebed bezig te houden. Zij noemden dat vacare, vrij zijn. Daar is eigenlijk ook ons woord vakantie van afgeleid. Vacare Deo, vrij zijn voor God. Vanaf dat moment wenst ook Melania haar leven te wijden aan gebed en ascese. Ze trekt langs een aantal monniken in de woestijn van Egypte en Palestina en geeft ze rijke schenkingen. Ten slotte sluit zij zich te Jeruzalem aan bij leerlingen van Rufinus van Aquileia en sticht er zowel een kloostergemeenschap voor mannen als één voor vrouwen. En voor de arme bevolking zou zij, zo gaat het verhaal, in 3 dagen tijd voor 5000 mensen voedsel hebben geregeld. Door haar afkomst en ook sterke karakter kan Melania haar invloed soms ten goede aanwenden. Zij bezoekt en schrijft kennissen en vrienden om te getuigen van het geloof en met name het belang van het gebed. Ze wijst hen op een te grote gehechtheid aan aardse goederen en spoort hen aan hun geld aan te wenden om armen te helpen. Rond het jaar 400 keert ze terug naar Rome om haar zoon te bezoeken die getrouwd is met de dochter van een belangrijke senator. Hun dochtertje, Melania de Jongere, zou haar grootmoeder opvolgen in het religieuze leven. Als de Visigoten, een Germaans volk dat het Romeinse Rijk aanvalt, in 410 ook Rome binnenvallen, vluchten Melania en het gezin van haar zoon naar Sicilië. Vandaar trekken ze naar het landgoed dat de familie bezit in Tagaste in Noord-Afrika. Na 7 jaar, vermoedelijk op uitdrukkelijk verzoek van Melania, trekken ze naar Jeruzalem, waar Melania rond het jaar 417 sterft. Haar leven staat beschreven in de Historia Lausiaca van Palladius Helenopolis. Heilige Melania, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Hoofdstuk 4. De eucharistische kruistocht. 3a. Het ontstaan en de groei van de eucharistische kruistocht. Ontstaan van de kruistocht. In de communiedecreten van Paus Pius X zul je de woorden eucharistische kruistocht niet tegenkomen. Toch heeft Paus Pius X met zijn decreten voor de dagelijkse communie en het verlagen van de leeftijd van de eerste communie naar 7 jaar de basis gelegd voor de eucharistische kruistocht. Pius X wilde heel duidelijk de goed verzorgde eucharistie opwaarderen. Dit was de toon van zijn pontificaat, zijn eerste zorg. De strijd tegen het modernisme is later gekomen en heeft volgens sommigen al het andere in de schaduw geplaatst. Pius X wordt niet voor niets de paus van de eucharistie genoemd, omdat hij sterk geloofde in de bovennatuurlijke kracht die uitgaat van de eucharistie. Zonder deze kracht is christelijk leven eenvoudigweg niet mogelijk. Het idee van de eucharistische kruistocht komt van de Franse jezuïet Albert Bessières. Noot van de schrijver. Albert Bessières, jezuïet, 1877 tot 1952, was doctor in de politieke en sociale wetenschappen. La Livre de la Croisade Eucharistique in 1911 en La Croisade des Enfants in 1917. Hij legde samen met de andere jezuïeten de grondslag. Inhoud en statuten komen van hen. Het is een Belgische jezuïet, pater Lintelo, die van 1919, hij startte al in 1906 met een actie om de veelvuldige communie te promoten, die heeft dit idee meegebracht uit Frankrijk en het in België uitgeprobeerd te werken in het spoor van de jezuïtische actie Het Apostolaat van het Gebed. Het zullen echter de paters van Averbode zijn die het schip te water laten. Zij hebben een tijdschrift voor kinderen, Zonneland, dat zij een uitgesproken eucharistische koers willen doen varen. Hoe is Edward Poppe in het vizier gekomen van pater Basiel van Malen, die de eucharistische kruistocht zal starten? De eerwaarde heer Jozef Danens, leraar wiskunde aan het Sint-Lievenscollege te Gent, die van Malen suggereert om Poppe aan te spreken voor deze nieuwe actie. Eerwaarde pater, zo schreef Danens, met uiterste voldoening vernamen wij dat gij op het punt zijt binnenkort een eucharistische werking aan te vatten in Zonneland en in andere tijdschriften. Ik wens u het volgende mee te delen. Mijns inziens wilt gij volkomen zeker zijn dat die werking, vooral onder de kleinen, grote vruchten zal afwerpen, dan moet gij u koste wat kost de medewerking trachten te verzekeren van de eerwaarde heer Poppe, rector te Moerseke. Het is een heilig priester, zoals er wellicht weinig zijn. Hij zou de man zijn bij uitmuntendheid om u bij te staan in de werking voor de kleinen. Aldus de brief van Jozef Danens, begin maart 1920. Pater Basiel van Malen, premonstranter, laat er geen gras over groeien en vraagt de medewerking van Poppe voor het nieuwe project. Op 15 maart 1920 geeft de zieke poppen aan Van Malen een positief antwoord. Eerwaarde pater, uw uitnodiging om mee te werken goed ontvangen. De eucharistische kruistocht laat mij niet onverschillig, integendeel. Schrijf me dus wat u van mij verlangt, ik zal doen wat ik kan. Doch ik ben nog altijd ziek en arbeid slechts bij pozen van op mijn bed. Ik werk dus mee, maar vrij en niet regelmatig. Ik bid voor uw onderneming en zeg u mijn beste hulp toe. Poppe beseft in welk avontuur hij zich stort en welke vlucht deze onderneming zal nemen. Zonneland telt in maart 1920 zo'n 20.000 abonnees. Op 21 maart 1920 maakt Zonneland het grote nieuws bekend dat er een nieuwe bond is opgericht in Averbode die Eucharistische Kruistocht heet. Het doel is de verspreiding van de veelvuldige communie en de bevordering van Jezus' belangen door het machtige wapen van het gebed. De statuten van Eucharistische Kruistocht, die op Palmzondag 1920 in Zonneland openbaar worden gemaakt, stemmen Poppe tot grote vreugde. Een oude wrevel omtrent de geloofsopvoeding van de jongeren op de katholieke scholen lijkt hiermee van tafel geveegd. Poppe ziet onmiddellijk in dat Eucharistische Kruistocht een speler van formaat zal worden in de geloofsopvoeding van de Vlaamse jeugd. Hij is in zijn nopjes en hij schrijft aan zijn geestelijk leider: Jezus en Maria werken goed door. De Eucharistische Kinderkruistocht gaat iets worden dat u gaat bevredigen, namelijk een Eucharistisch kinderleven uitwerken door Eucharistisch inrichten van de katholieke school, de geest, praktijk, tucht tot in de lessen toe. Een brief was dit van Poppe aan Pater van Oot, Goede Week 1920. Zoals altijd komt ook nu bij Poppe het bovennatuurlijke eerst. Aan zuster Elisabeth van de Drie-eenheid van de Lokerse Karmel schrijft hij: De kruistocht van de kinderen, eucharistische kruistocht van gebeden, versterving en communies, werd uit Frankrijk naar België overgebracht en geniet de zegen van paus Benedictus de XV en van kardinaal Mercier en is bezig een grote, bovennatuurlijke en zeer opvoedkundige actie te worden. Ik vraag u echter met aandrang, ik heb uw hulp nodig. Jezus moet betaald worden voor het succes van deze kruistocht. Aldus een brief aan zuster Elisabeth van de Drie-eenheid op 11 februari 1920. Vanaf de start is het voor Poppe duidelijk hoe hij de Eucharistische Kruistocht ziet. Eucharistische Kruistocht moet een alles overkoepelende functie vervullen en moet met de eerbiediging van de identiteit van elke beweging een pastorale service aanbieden met een breed spectrum die alle bestaande werken van nut kan zijn. Het is geen beweging naast de andere, maar ten dienste van de andere. Op zondag 2 mei 1920 verschijnt het eerste artikel van Poppe in Zonneland. Hij wil de kleintjes inlichten en warm maken voor Eucharistische Kruistocht. Voortaan zal hij elke week een artikel schrijven voor de kleine kruisriddertjes. In totaal zal hij er 103 schrijven. In mei 1920 komt het tot een eerste persoonlijk contact tussen Edward Poppe en pater van Malen in Moerseke. Poppe ligt in bed met de wonderbare glimlach op zijn lippen van een in God geworteld leven. Van Malen schrijft: na een eerste kennismaking en een devoot weesgegroetje gingen we spoedig aan het werk. Gedurende de korte uren van dit eerste samenzijn werd de hele eucharistische kruistochtwerking, zoals ze toen al bestond, met zorg nagezien en overwogen, en althans in hoofdlijnen het plan opgemaakt van wat eucharistische kruistocht moest worden. Eucharistische kruistocht zou een vormende eucharistische beweging zijn. De leden ervan dienden gebracht tot het volledig eucharistische leven. Ze moesten de grote genadebron ten volle leren benutten om te komen tot gelijkvormigheid met Christus. Maria moest er haar grote rol in spelen als middelares. De eucharistische kruistocht moet zijn voorwacht van bidders die de hemel gedurig lastig zouden vallen. Eerst dan zou de eucharistische kruistocht de zielen der kleintjes tot Jezus brengen. Aldus pater van Malen in Een kwart eeuw eucharistische kruistocht leven, Averbode, 1945, pagina 11. Deel 3b. Het insigne van de eucharistische kruistocht. Eucharistische kruistocht moest uiteraard een insigne hebben. Het werd op het internationaal congres van het apostolaat van het gebed van 13 tot 16 april 1920 in Parijs beslist. Frankrijk, Spanje, Zwitserland, Italië, Engeland, Mexico en ook België zouden voortaan allen hetzelfde kenteken dragen. Het werd een kelk met hostie, met een kruis erachter. Het was een wit kruis, want de eucharistie is de onbloedige vernieuwing van het kruisoffer. Het opschrift luidt Ecce Panis Angelorum. Zie daar het brood van de engelen. En het wil het volgende beduiden. 1. De kinderen moeten hun voedsel zoeken in de eucharistie, vanaf de tijd dat ze nog engeltjes zijn. 2. De kinderen zullen door het eucharistische brood zuiver blijven, of zuiver worden, zoals engelen. 3. Om aan te geven dat ze de eucharistie met de meest verhevene gesteltenis tot zich moeten nemen. 4. Panis, brood, om aan te geven dat de hostie voedsel is en geen beloning. Voedsel neemt men zoveel men kan.
0: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppe en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
1: Beste luisteraar, u kunt De Ladder van Jacob voortaan ook als podcast beluisteren op een van de bekende podcastplatforms. Op Spotify kunt u bijvoorbeeld een abonnement nemen door de knop volgen in te drukken. Beste luisteraar, welkom bij De Ladder van Jacob. U gaat luisteren naar de derde aflevering van de serie programma's over de hedendaagse componist Arvo Pärt. Deze aflevering draagt de titel Een nieuwe weg. In de vorige aflevering deed ik u uitvoerig verslag van de tumultueuze première van het stuk Credo. Ik vertelde u hoe Credo voor de componist vooral een voorlopig muzikaal eindpunt betekende. Vanaf 1968 begon Pärt het modernisme als een doodlopende weg te zien. In 1972 doorbrak Pärt met zijn derde symfonie voor het eerst na 1968 weer de compositorische stilte. Hij is in dit stuk wanhopig op zoek naar een eigen stem. Het is weer Neeme Järvi die de première van het stuk dirigeerde met het Ests Televisie- en Radiosymfonieorkest. In zijn boek Componist van de Stilte schreef Twan Geurts over deze derde symfonie het volgende. De componist verdiepte zich in de oude muziek, in het Gregoriaans, de vroege polyfonie en de muziek uit de vroege renaissance. Daar vond hij zijn muzikale voorbeelden en ideale klankcombinaties die de voedingsbodem vormden voor zijn jarenlange zoektocht naar een eigen muzikale taal. De derde symfonie klinkt heel anders dan zijn eerdere composities. Minder rusteloos. Zij is een verademing na de conflictueuze collages. De harmonieën en melodieën doen denken aan koormuziek uit de 14e en 15e eeuw, maar dan in een hedendaags idioom. Pärt stelde zich de structuur voor als een stad met kleine, talrijke centra die zich uitbreiden tot ze elkaar raken en een eenheid vormen. Ik was erin geslaagd om in mezelf een brug te slaan tussen gisteren, een gisteren van al enkele eeuwen oud, en vandaag. De derde symfonie is een filmische, verhalende compositie met veel schallende trompetten en rollende paukenslagen. Ze zijn niet meer modernistisch, maar ook nog geen tintinnabuli. Het zit tussen die twee stijlen in. Het is een overgangsstuk. Ik laat u het tweede deel van deze derde symfonie horen, dat hier onder leiding van zoon Pave Järvi wordt uitgevoerd.

Aan het eind van de vorige aflevering hoorden we nog hoe belangrijk een toevallige kennismaking met het Gregoriaans in een platenwinkel geweest moet zijn. Een tweede belangrijke bron waaruit Bert putte om uiteindelijk tot die eigen stijl te komen, is de oude muziek van na de middeleeuwen. Net als de moderne westerse muziek was ook deze oude polyfonische muziek niet erg geliefd bij de communistische cultuurautoriteiten, vooral door het sterk religieuze karakter van die muziek. Hoewel we later nog uitvoerig het geestelijk belang van de orthodoxe traditie voor Pet zullen bespreken, is het een misverstand te menen dat zuiver muzikaal gezien de orthodoxe kerkmuziek een van de bronnen geweest is waaruit Pet als componist geput heeft. Muzikaal zijn het vooral westerse bronnen die van belang zijn geweest, het Gregoriaans en de westerse polyfone stijl. Maar naast het Gregoriaans en de westerse polyfone stijl van Josquin des Prez en de zijne, hield Pet ook van de oude Essen volksmuziek. Tijdens zijn jarenlange compositorische zwijgen van na 1968 had Pet veel contact met de jonge violist Andres Moestonen, die in Tallinn een ensemble voor oude muziek had opgericht, Hortus Musicus. Pet woonde regelmatig repetities bij en liet haar eigen probeersels uitvoeren. Het ensemble betrok een pand aan een smalle steeg in de oude binnenstad. Jan Brokke bezocht op zijn speurtocht naar de achtergrond van Pet dat pand en schrijft in zijn boek: ik bezoek dat huis. Het staat vol oude instrumenten, oude klaversymbols, oude spinetten, oude trommels en gamba's. Aan de muren hangen prenten van het middeleeuwse Tallinn. Ik begrijp dan pas dat Hortus Musicus doelbewust terug wilde naar de oertijd van Estland. Naar het allereerste begin. Naar de tijd dat de Denen verslagen werden bij de slag om Tallinn. En de bouw van de stad op de heuvel aan de Oostzee begon. Het was allemaal slim bedacht door Moestonen en de muzici van Hortus Musicus. Zij gingen niet lijnrecht tegen de Sovjet-autoriteiten in, maar schreven een nieuwe geschiedenis door bij het begin van de oude aan te knopen. Hortus Musicus bestaat nog steeds. Zij hebben hun repertoire wel veel breder uitgebouwd. U hoort hier Ave Donna.

Een tijd lang was Pert zo intensief verzonken in zijn zoektocht naar nieuwe klanken, dat hij zelfs niet meer naar andere muziek wilde luisteren. Zijn vrouw Nora vertelde later: Arvo wilde deze mysterieuze bron in hemzelf vinden en liet de klanken vrijelijk uit hemzelf vloeien. Hij probeerde allerlei informatie te verzamelen die hem daarbij zou kunnen helpen. Hij las een psalm en probeerde onmiddellijk daarna in één beweging, zonder bewuste sturing, een melodische lijn te schrijven, alsof hij blind was, om zo in staat te zijn de indrukken van het lezen onmiddellijk naar muziek te transformeren. Pat vult haar dan aan: ja, ik las een psalm en vulde een hele pagina met noten, zonder er veel over na te denken, in de hoop dat er een soort verbinding zou zijn tussen wat ik las en wat ik opschreef. En dan begon ik vervolgens aan de volgende psalm. Ik ben er nu zeker van dat er tussen de psalm en mijn melodie geen enkel verband bestond. Tenminste, ik voelde er niets van. Maar ik hoopte op een soort osmose. En zo ging ik door en herhaalde hetzelfde proces met 150 psalmen. En dan vult Nora hem weer aan. Arvo wilde zijn spontaniteit ontwikkelen en niet alleen met zijn experiment met de psalmen. Ik herinner me dat hij groepen vogels observeerde en ze in een schetsboek tekende en naast die tekening een melodie opschreef. In andere gevallen gebruikte hij foto's van bergen als inspiratie om een muzikale frase te vinden. Hij had het gevoel dat het gehoorzamen aan koude, dode regels gedurende lange jaren zijn eigen, vrije, scheppende impuls had gesmoord. In die periode was hij bezig die impuls weer te bevrijden. Het is interessant te zien dat Arvo zich later weer regels oplegde, hoewel van een geheel andere soort. En dan zegt Pat: ja, dat is inderdaad waar. Met de Tintinnabulu-stijl keerde ik terug naar regels. Nora: je kunt je niet voorstellen hoe belangrijk deze periode was. Al die bladzijden met oefeningen en psalmen. Hij wist niet of hij überhaupt iets gevonden had. En zo ja, wat dat dan was. Maar hij zou zeker het componeren hebben opgegeven als hij niets gevonden had. Ik was erg bezorgd over hem en zag hoe hij leed. Ik wist dat hij niet in staat was verder te leven zonder die muziek. De muziek vormde de echte inhoud van zijn leven. Ik zag dat hij dreigde in te storten en wist niet of hij erin zou slagen deze arbeidszame kwellingen tot een gelukkig einde te brengen. In het midden van de jaren 70 begon Pat stukken te schrijven in een stijl die hij zelf aanduidde met het woord tintinnabuli. Muziek die als het geluid van bellen of klokken klinkt. U heeft daar in het begin van aflevering 1 al een paar voorbeelden van gehoord. Kale muziek die uit simpele harmonieën, drie klanken of een enkele noot bestaat. Muziek die velen associëren met tijdloosheid en met stilte. Een veel aangehaalde uitspraak van Pat is deze: ik ontdekte dat het genoeg is wanneer één enkele noot mooi wordt gespeeld. Deze ene noot, of een enkel geluid of een moment van stilte, biedt mij troost. Ik werk met weinig elementen, met één stem, twee stemmen. Ik bouw met primitieve materialen. Met de drieklank, met één specifieke tonaliteit. De drie noten van de drieklank lijken op bellen. In essentie hoort de luisteraar in deze tintinnabulu-stijl twee stemmen. Eén melodische stem en daarnaast één stem die er gebroken drieklanken omheen speelt.
Luistert u nu naar een stuk uit 1978 in de oorspronkelijke versie voor piano en viool. De titel van het stuk, Spiegel im Spiegel, roept het beeld op van spiegels die tegenover elkaar staan en elkaar eindeloos weerspiegelen. De titel suggereert zo tijdloosheid. En dat zal voor veel luisteraars ook door de muziek worden opgeroepen. U hoort een dalende vioollijn en die lang aangehouden noten worden op de piano omspeeld. Het geheel beweegt zich voort in een langzaam en meditatief tempo. Spiegel im Spiegel.

In 1999 gaf Pat in een vraaggesprek zelf een uitleg die als sleutel voor een zeker begrip van deze Tintinnabuli muziek zou kunnen dienen. Hij zei toen: "Ik word slechts muzikaal bekoord wanneer ik iets onbekends ervaar, iets dat nieuw en betekenisvol voor me is." Het lijkt er echter op dat dit onbekende gebied eerder bereikt wordt door middel van reductie dan door groeiende complexiteit. Reductie is zeker niet hetzelfde als simplificatie. Het is veel meer de weg naar de meest intense gerichtheid op de essentie der dingen. We keren nu terug naar een dramatische episode uit zijn leven. Het is 1980. Dat was het jaar waarin Pat en zijn familie Estland moesten verlaten. De muziek van Arvo Pärt is op bescheiden wijze enigszins bekend geworden in het Westen. Een zekere mate van bekendheid en succes in het Westen betekende voor kunstenaars in de Sovjet-Unie vaak animositeit en vervolging. In de herfst van 1980 kwam een belangrijk lid van het centrale comité van de partij in Estland bij de familie Pärt langs met het dringende verzoek om te emigreren. Een uitreisvisum voor Israël had deze meneer in de aanbieding wegens de Joodse achtergrond van Nora Pärt. Snel na dit bezoek werd Arvo dringend geadviseerd het componistengilde te verlaten. De familie kreeg enkele weken om hun appartement te verlaten. Nora vertelde later: "Er was geen tijd voor nostalgie of emoties. Al onze vrienden kwamen naar onze flat en Andres Mustone kwam met zijn hele orkest. Toen openden we alle deuren en het hele trappenhuis vulde zich met muziek en tranen. Ik herinner me een grote en sterke man die huilend afscheid kwam nemen en zei dat we elkaar nooit meer terug zouden zien. Een van mijn tantes kwam uit Georgië om ons te helpen met inpakken. Zij hielp ons ook met geld, want we hadden niet genoeg om zo'n reis te betalen. We moesten voor onze verbanning namelijk ook nog een behoorlijk bedrag betalen, bijna om onze vrijheid te kopen. In het grensstation bij Brest-Litovsk speelde zich nog iets opmerkelijks af. Toen we daar aankwamen met onze kinderen en een kleine hoeveelheid koffers, vroeg de douanebeambte ons: 'Waar is jullie bagage? Is dit alles?' De andere reizigers hadden een enorme hoeveelheid bagage bij zich, inclusief meubels. Iemand had zelfs een piano meegenomen. Wij hadden maar een paar koffers bij ons en zelfs die waren maar half vol. Maar we moesten die koffers toch openmaken. En zo verschenen enkele cassettebandjes met opnames van de eerste werken van Arvo. Toen zei een douanebeambte: 'Oh, jullie zijn muzikanten. Ik heb ook muziek gemaakt in Estland.' En toen wilden ze meteen de cassettebandjes met onze tape recorder afspelen. En zo hoorden we de Missa Syllabica, dan Arbos en dan zelfs Cantus. De stationshal was een gigantisch gebouw met een koepeldak zo hoog als in een kerk. Inmiddels stonden we met de grenspolitie nog als enige in deze enorme ruimte. Daar kon ik werkelijk het effect voelen dat muziek op mensen kon hebben. Plotseling was alles zo ontspannen, zo normaal, zo mooi. Onze Michael lag in de wieg. Een vriendin had een prachtig nieuw jasje voor hem gebreid. En al de vrouwelijke leden van de grenspolitie probeerden het patroon over te nemen. Een vrouwelijke politieagent bracht ons naar een kamertje waar zij Michael uitkleedde om te controleren of we iets verborgen hadden in de kleren die hij droeg.
van alle iconen die we thuis hadden, hadden we er maar één meegenomen, die zo klein was dat we het konden verbergen in één van Michaëls zakken. Ze hebben het niet gevonden. Michaël begon te huilen en een politieman liet ons hem wat koekjes geven. Het was een onvergetelijke scène. Vooral omdat alles omlijst werd met Arvo's muziek. Alles liep goed af en na een korte tijd konden we de trein naar Wenen nemen. Aldus Pets verslag van dit surrealistische tafereel. Ter afsluiting wil ik u die drie stukken laten horen. Een van die stukken die in die lege nachtelijke stationshal uit dat cassette-recordertje van Pet weer klonk, was Cantus in Memory of Benjamin Britten. Een meeslepende klaagzang die Pet schreef ter nagedachtenis aan de door hem zeer bewonderde Engelse componist Benjamin Britten. Het was in 1977 in Tallinn in première gegaan. Een jaar later zou het in Londen, onder leiding van Gennady Rozdestvensky, uitgevoerd worden. Maar omdat de Sovjet-autoriteit de Pert niet naar Engeland wilde laten vertrekken, heeft de dirigent toen geweigerd daar op te treden. Het kon verkeren in de Sovjet-werkelijkheid. Eerst werd een reis naar het buitenland verboden en 3 jaar later moest hij onder dwang zijn vaderland verlaten.

U hoorde het orkestwerk Cantus in Memoriam Benjamin Britten. Ik laat u hier ook nog het Kyrie uit de Missa Syllabica horen. Ook dit stuk werd via die tape recorder in die enorme stationshal afgespeeld. De Missa Syllabica was een van de eerste tintinnabuli-stukken waarbij de componist een tekst als uitgangspunt nam. Zoals de titel suggereert is de muziek in syllaben gecomponeerd, in lettergrepen. Uit zijn dagboeken blijkt dat hij die methode voor het eerst toepaste toen hij probeerde een melodische lijn te genereren voor een orthodox gebed. Hij telde het aantal lettergrepen, komma's en accenten in de liturgische tekst en gaf elke lettergreep een eigen noot. De toonhoogtes leidde hij af van de lengte van de woorden. De ritmes en de pauzes liet hij voortvloeien uit de structuur van de tekst. De muzikale toonzetting van elk woord moest van boven of van beneden naar een centrale toonhoogte stromen die voor dat segment was gekozen.

hoorde het Kyrie uit de Missa Syllabica, uitgevoerd onder leiding van Teunu Kaljuste. En tenslotte het stuk Arbos. Van dit stuk bestaan inmiddels verschillende versies. U hoort hier een bewerking voor blaasensemble.

Bert heeft kort in Wenen gewoond, waar het gezin de Oostenrijkse nationaliteit verkreeg. En daarna vestigde het gezin zich in Berlijn. Pas na 30 jaar, in 2010, keerden Arvo en Nora Pert met hun kinderen in het jaar 2011 definitief terug naar Estland. De volgende aflevering draagt de titel Componist van de Stilte. En dan probeer ik in te gaan op de geestelijke achtergrond van Pert's muziek. Gegevens over de muziekfragmenten vindt u zoals altijd in de programmatoelichting van deze aflevering op de site van Radio Maria en op de podcastplatforms waar u zich ook kunt abonneren op De Ladder van Jacob. U kunt alle door mij gebruikte muziek met die gegevens ook heel gemakkelijk op Spotify terugvinden. Beste luisteraar, u kunt De Ladder van Jacob voortaan ook als podcast beluisteren op een van de bekende podcastplatforms. Op Spotify kunt u bijvoorbeeld een abonnement nemen door de knop volgen in te drukken. Beste luisteraar, ik dank u voor uw gewaardeerde aandacht. U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.

0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid, zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazendwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondergrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uithield.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goed gunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.
2: Van harte welkom hier bij het programma Aan tafel met. En vandaag mag ik verwelkomen een heel dierbare gast ook. Iemand die ik al lang ken. En dat is Wim Peters. Wim, van harte welkom.
3: Dankjewel.
2: Ja, en het is meteen duidelijk waarom ik je en jij en ook andersom we dat zeggen. Wij kennen elkaar, ik heb het niet eens uitgerekend, maar van de tijd dat we allebei bij Katholiek Nieuwsblad werkten.
3: Ruim 30 jaar. Dus
2: ja, dat is ongelooflijk. Ja. Ja, dat is waar. Ruim 30 jaar geleden. Jij bent zoals jij zelf zegt op het boek wat ik hier in mijn handen houd en waar ook dit gesprek over zal gaan, een boomer. Een babyboomer, zoals dat heet. Geboren in 1950. En je hebt een boek geschreven. Dat heet Terug naar het midden. Herinneringen van een katholieke boomer. Daarom heb ik jou uitgenodigd om hier in het programma te komen. We gaan over het boek hebben. Natuurlijk wat erin staat, maar vooral bepaalde aspecten die steeds door alles heen spreken. En een heel simpele vraag is natuurlijk, Wim Peters, in het gesprek wordt duidelijk wie ben je, maar toch even kort. Hè? Wie is Wim Peters? En eigenlijk meteen de vraag, ja, waarom heb je dit boek geschreven?
3: Nou, ik ben Wim Peters en ik ben van 1950, zoals je zei, geboren in Venlo. Ik heb klassieke talen gestudeerd, heb gewerkt als leraar klassieke talen. Ben toen in de journalistiek gekomen bij het Katholiek Nieuwsblad. En tenslotte ben ik bij het Bisdom Haarlem, met name bij Monsieur Bomers, eerst en later Monsieur Punt, als perschef en woordvoerder terechtgekomen. Totdat ik in 2013 wegens ziekte alles moest opgeven.
2: Ja, ja. Maar goed, 13 jaar later, gelukkig, ben je er nog steeds. Want je bent inderdaad heel ziek geweest. Heel ziek. En, maar goed, je bent dus op een gegeven moment dat een boek gaan schrijven. En hoezo?
3: Nou, ik werkte dus in Haarlem. En ergens zo rond 2003, 2004 was ik met Monsieur Punt aan het praten. Toen kwamen we er eigenlijk op, allebei, we zijn ongeveer even oud. En we hebben allebei als kind en als puber meegemaakt dat er dus allerlei dingen binnen het katholieke wereldje aan het schuiven gingen. En wat we vooral hebben meegemaakt is dat zoveel, laat ik het anders zeggen, dat we vanuit een volkomen katholieke wereld, die je als kind ervaart, terecht zijn gekomen eigenlijk in een, ja, een beetje in een heidense wereld nu, waarin de katholieke gemeenschap een klein eilandje is. En dat is het. En we hebben ons dus afgevraagd, hoe komt dat? En Monsieur Punt die stelde voor dat ik daarover zou gaan schrijven. En toen heb ik gezegd, ja, dat wil ik wel, maar dan moet ik ofwel vrij krijgen, of ik moet wachten. En ik besloot dus om te wachten tot na mijn pensionering. Maar ja, dat heb ik dus niet gehaald. En toen is het toch een zaak van lange adem geworden. En ik ben heel blij dat het boek er nu wel is. Ja. Want het heeft me heel wat moeite gekost.
2: Ja, dat zal. Ja. Dat zal. Kijk, we gaan niet heel in detail over wat er nou precies allemaal in staat. Maar toch even goed om een soort van schets te geven. Want jij En corrigeer me of neem het vooral over, hè? als jij het wil aanvullen. Je schetst die periode van jou, eigenlijk jouw jeugd, ja. Maar ook verder, hè? De jaren dat je werkzaam bent geweest. En dan heel duidelijk gekoppeld aan de ontwikkeling van de kerk in Nederland, maar ook grote wereldse gebeurtenissen. En internationaal natuurlijk de kerk, de wereldkerk.
3: Ja.
2: Ja. Ja, dat is een bewuste keuze geweest, neem ik aan.
3: Ja, dus de bedoeling was eigenlijk om te laten zien hoe heeft het leven, het kerkelijk leven zich ontwikkeld. Nou, en dan schrijf je nog niet echt een geschiedenis. Maar wat ik gedaan heb is mijn eigen herinneringen, die heb ik dus proberen weer te geven. Maar natuurlijk tegen de achtergrond van wat er in de wereld gebeurde. Ja, want dit is natuurlijk nooit een autonoom proces. Ja, dingen staan met elkaar in verband. En dus dat heb ik proberen te laten uitkomen. Bijvoorbeeld heb ik op een gegeven moment met enige nadruk het jaar 1962-63 genoemd. Dan zou je kunnen zeggen, ja, waarom dat jaartal? Op zich niet zo belangrijk. Maar omdat het voor mij in mijn waarneming en in mijn herinnering een enorme concentratie van gebeurtenissen was. Van de Cuba-crisis en van de hele strenge winter en van de opkomst van de Beatles en allerlei andere dingen. Robinson met zijn boek Honest to God. Al die dingen en nog veel meer die staan, heb ik dan op een rijtje gezet. En voor mij als jonge jongen, want ik was toen een jaar of 11, 12... dat heeft op mij heel veel indruk gemaakt.
2: Ja.
3: Dat ben ik helemaal. Dat heb ik helemaal onthouden eigenlijk.
2: Ja, ja.
3: Dat
2: ja,
3: blijkt dan wel dat het veel indruk maakt.
2: Ja. Ja, want het was natuurlijk, hè, je zegt dat al meteen, ja, het begin jaren 60 ja. was nog maar een start ja. van een enorme omwenteling. Ja. In niet alleen de kerk, maar ook in de wereld.
3: Ook in de wereld.
2: Ja, ja.
3: Precies. Een soort. Er was een. In de katholieke kerk was een soort. Nou, revolutie niet, maar was dus een enorme. Opschoning als het ware aan de gang. He, dus zoals het concilie wilde, wat ook van 62 is, het begin in diezelfde tijd. Een beide tijd brengen zoals Johannes de 23e dat wilde. Maar die opschoning die betekende voor een kind dat alles natuurlijk totaal anders werd. En dat heb ik eigenlijk willen laten zien. Niet dat ik heimwee heb naar dingen die er niet meer zijn, integendeel. Maar wel dat het voor ons in die jaren bijna onmogelijk was om zeg maar de dingen een beetje bij elkaar te houden. Je was al gauw geneigd om in die wereld waarin dus ook heel veel dingen gebeuren, waar echt een culturele revolutie aan de gang was,
2: ja.
3: om daarin mee te gaan.
2: Ja.
3: Dat was natuurlijk heel aantrekkelijk.
2: Ja,
3: en dat heb ik dus ook volop gedaan.
2: Ja, ja. Ja, want jij bent, dat beschrijf je op een gegeven moment ook in de jaren dat je 17 op een gegeven ja. moment was, 18, ja. dacht je van nou, ik ga hier weg uit ja. Venlo, want ja. Alles was, de wereld lag aan je voeten, zou
3: nou,
2: je kunnen
3: anders,
2: zeggen.
3: Het is niet helemaal wat je zegt. Nee, dat was in 67. Het was niet, ik ga weg uit Venlo. Integendeel, ik ga naar Venlo toe. Want ik zat toen op kostschool. Wat aanvankelijk klein seminarie. Maar eigenlijk was dat er al vanaf. Maar dus, en dan vandaar ging ik dus naar, gewoon naar huis terug.
2: Ja, ja.
3: En dus in het stadje Venlo, waar ik geboren ben en getogen ben. Ja, en daar heb ik dus ook, zeg maar, de jaren 60 beleefd.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja. En je beschrijft ook, en dat komt ook later in het boek natuurlijk terug, dat het katholiek zijn, dat het iets is wat je ook in een cultuur ja. eigenlijk moet. Ik gebruik niet graag het woord moeten, maar toch wat je toch in een cultuur eigenlijk beleeft. Anders wordt het iets, nou ja, wat apart gezet wordt en misschien wat je in de kerk beleeft en in leuke gesprekken. Maar het is iets wat door je gehele leven aanwezig eigenlijk.
3: Ja, het is misschien kan ik dat een beetje verduidelijken. Dus wij hebben vaak het idee dat een overtuiging of een geloof. Dat is iets, dat is een zaak van een persoon. En een relatie met God. Dat is in feite wat je in elke godsdienst tegenkomt. En ook in het christendom natuurlijk. Maar het bijzondere van het christendom is dat het niet de mens is die op zoek is naar God. Maar het is God die op zoek is naar het mens. En die beide ontmoeten elkaar in Christus. Dus wat wij zeggen in de kerk. Mm-hmm. Ja, want wij geloven dat Christus, dat de kerk, de levende aanwezigheid van Christus in deze wereld is. En dat betekent dus dat je met jouw overtuiging niet alleen staat, maar omgekeerd zelfs, dat je met die overtuiging niet alleen kunt staan. Je kunt hem alleen beleven in een gemeenschap. Hij moet letterlijk vlees en bloed worden. En het is alleen gegeven aan bepaalde oude, wijze kluizenaars, woestijnmonniken. Die kunnen misschien in hun eentje. Maar die gaan ook elke week, gaan ze op de zondag terug naar hun klooster om daar samen de Eucharistie te vieren. Maar dus het christelijk leven moet per se gestalte krijgen in een levende gemeenschap. Ja. Het is niet zoals sommige protestanten zeggen, het is alleen de Bijbel. Dat is alleen de Bijbel is veel te weinig. Alleen het geloof is veel te weinig. Alleen de genade is te weinig. Het is altijd ook die andere component.
2: Ja, ja.
3: En dat maakt dus zeker het katholieke geloof zo bijzonder, maar ook zo kwetsbaar.
2: Ja, ja.
3: Maakt het dus heel kwetsbaar.
2: Ja, en zeker in natuurlijk, hè, we zitten nu in 2026, ja. Vergeleken met 1950,
3: ja.
2: Is er natuurlijk heel veel verdwenen. Ja. Er is heel veel komen ook dingen weer terug, omdat mensen blijkbaar dat ook toch zoeken.
3: Ja.
2: Dat samen beleven, dat samen. Toch? Zeg ik dat goed?
3: En die vorm, ja, zeker. En de vorm is dan niet zo belangrijk. Dus die dingen die ontwikkelen zich. Kijk, we hebben natuurlijk de vaste, de vaste genademiddelen van de kerk. Dat zijn natuurlijk de sacramenten.
2: Mm-hmm.
3: En ook die kunnen van vorm veranderen. Hè? Dat is wat je ook regelmatig ziet. Maar daarnaast heb je natuurlijk dat hele devotionele leven van de gelovigen. En dat kan allerlei vormen hebben. Dus dat is niet gebonden aan een bepaalde vorm. Maar het is wel zo, je mag het niet straffeloos aan de kant schuiven. Je kunt het niet straffeloos aan de kant schuiven. Want dan verliezen de mensen. Dan verliezen de mensen hun hart, zo gezegd.
2: Ja, ja, ja.
3: Dan kunnen ze niet verder.
2: Nee.
3: Nee.
2: Nee, en je ziet bijvoorbeeld, nou, we hebben nu net sacramentszondag mogen vieren, dat ook de sacramentprocessie, ja. dat ook weer toch op meer plekken wordt opgepakt. Ja. Dus dat is ook wat jij bedoelt, denk ik, hè? Dat soort devotionalia, maar dan naar buiten toe.
3: Ja, ik bedoel, niet alleen devotionalia, maar inderdaad ook allerlei manieren van zich manifesteren.
2: Ja,
3: dat kan van alles zijn.
2: Ja, ja. Ja. Je had het er net over dat in jouw tijd, hè, er ging heel veel schuiven, zowel in de kerk als in de wereld. Dat betekent dat de werkelijkheid om jou heen heel erg verandert. En we hebben het van tevoren eventjes ook over gehad van de werkelijkheid. Wat, hè? Jij zei ook van wat is dan de werkelijkheid?
3: Dus de werkelijkheid is, heel simpel gezegd, de werkelijkheid is alles wat door God geschapen is. Dus de werkelijkheid is zowel de zichtbare als de onzichtbare schepping. Dat hoort allemaal dat is allemaal samen de werkelijkheid. Dus een enorm, je zou kunnen zeggen, een enorm bouwwerk wat God heeft gemaakt. En die werkelijkheid, daarin leven wij, maar die is zo rijk en zo veelkleurig. En dat we hebben wel een gids nodig om in die werkelijkheid om daarin te kunnen leven. En die gids, dat is de waarheid. En de waarheid is dus niet een papiertje waarop staat zo en zo is het. Maar de waarheid is een persoon. De waarheid is Christus die in de wereld gekomen is. God is in de wereld gekomen om ons de weg te wijzen. En natuurlijk is hij gekomen om ons te verlossen. Hij is ook gekomen om ons de weg te wijzen. In die rijke, maar ook zo voor ons onoverzichtelijke werkelijkheid.
2: ja, die dus ook heel erg kan veranderen.
3: Die verandert voortdurend
2: eigenlijk. Precies, ja. Maar doordat, wat je eigenlijk zegt, is van doordat het de levende Christus is, kunnen we dus ook iedere keer die nieuwe werkelijkheid die zich aan ons voordoet, daarin kunnen we onze weg vinden.
3: Ja.
2: Mooi. Ik ga daar nog graag nog even op door direct. Ja. Maar ik denk dat het een mooi moment is om even naar muziek te luisteren. Ja. Nou heb jij een aantal liederen uitgekozen. Een Ave Maria, maar ook The Things That I See. Ja. Misschien is dat wel een hele mooie om die nu te draaien.
3: Ja, dat is heel kort gezegd. Dat is dus het lied van de blindgeborene.
2: Ja. Dus
3: De blindgeborene die een prachtig voorbeeld is van het nuchtere oordeel van iemand die zegt, ja, ik weet het niet, misschien is het een boef, misschien is het een zondaar. Ik weet één ding, dat ik blind was en dat ik nu kan zien. Dus het respecteren van wat er gebeurt.
2: Ja.
3: En je niet ideologisch laten beïnvloeden, hij zal wel slecht zijn. Nee, ja. Dit heb ik meegemaakt.
2: Ja, dit is mijn werkelijkheid.
3: Het is de werkelijkheid, maar het is niet jullie ideologie.
2: Ja.
3: Daar bemoei ik me verder niet mee. Ja. Ik constateer dit en ik zeg, ik was blind en nu kan ik zien.
2: Ja, we gaan er naar luisteren. The Things That I See door de Bay Ridge Band wordt het gezongen.

0: Ja, u bent in de uitzending van Aan tafel met, waarin we in gesprek zijn met Wim Peters en over zijn boek Terug naar het midden. Nou, we hadden net voor de muziek al een heel aardige gesprek over inderdaad de werkelijkheid die God aan ons presenteert eigenlijk, die hij heeft gemaakt.
1: En die wij zelf ook zijn. Wij zijn ook deel van die werkelijkheid.
0: Ja, tuurlijk. Klopt, ja. Ja. Nou zeg je een paar keer in jouw boek dat de kern van het christelijke geloof is: alles is goed, want alles komt van God. Ja. Ik kan me zo voorstellen. Natuurlijk, dat staat dan in een context. Maar dat mensen toch wel zoiets hebben. Alles is goed. Hallo, kijk eens om je heen. Ja. En die argumenten zijn er altijd al geweest.
1: En dat
0: natuurlijk
1: is ook terecht. Ja. Want dat is ook, als je het vanuit ons perspectief alleen bekijkt, dan zeg je, ja, er zijn heel veel dingen die gaan mis. Maar we moeten het anders omdraaien. We moeten zeggen, het is allemaal schepping van onze lieve Heer. Die heeft alles gemaakt. Die heeft het gemaakt voor ons. Dus van daaruit geredeneerd, dan moet je zeggen, hij kan niet anders dan het goede doen. Ja, zoals de heilige Therese van het kindje Jezus, van Lisieux, die zegt ook, men zal heel goed zien dat alles van de goede God komt. En dat is haar stellige overtuiging. En dan kun je natuurlijk tegenwerpen, ja, maar ik zie zoveel ellende in de wereld. Op de eerste plaats, als mensen slechte dingen doen, dan moeten wij zeggen, dat zijn schepselen van God, die dus van God een ziel en lichaam hebben gekregen en die op zich uitstekend zijn. Maar het allerbelangrijkste van de schepping, het geheimzinnigste en het en misschien ook wel het meest dwarse van de schepping is dat wij allemaal vrijheid hebben. Wij hebben allemaal onze vrije wil. En dat maakt dat het goede niet vanzelfsprekend is. Want om een of andere rare reden zijn wij net als Adam en Eva, ja, maar dat is misschien ook wel heel aantrekkelijk. En je zou de zonde zou je kunnen omschrijven als een soort afleiding. Wat is zonde? Zonde is afgeleid zijn.
0: Ja, precies.
1: Dus
0: ja.
1: Niet meer de aandacht op op de oorzaak en het doel van je leven. Zo zou je de zonde kunnen omschrijven. En daarin gaat de mens heel ver. En bovendien wordt hij daarin gesteund, in die slechtheid, gesteund door die goede geesten van God, die engelen, die op een gegeven moment ook gezegd hebben, nee, wij hebben een ander project. Wij hebben niet het project van een mens die God wordt, of een God die mens wordt, sorry, van een God die mens wordt en die wij moeten aanbidden.
0: Ja.
1: Dat willen wij niet. Dat is niet. Die duivel, die werkt mee met, die probeert ons ook af te leiden. Ons in het ongereden te brengen.
0: Ja.
1: De diabolos, hij die de dingen door elkaar gooien.
0: Ja,
1: gooit.
0: Precies. Een tweedracht. In jouw boek, je komt ook op meerdere momenten, zeg maar, want het is een chronologisch eigenlijk verhaal, hè, wat jij vertelt. Maar goed, daartussendoor komen heel veel mooie beschouwingen en ook de gedachtes over bijvoorbeeld dit. Je noemt natuurlijk op diverse plekken daar waar ofwel in de kerk of in de wereld mensen dus die andere weg gekozen hebben en die heel veel moeilijkheden, ellende veroorzaakt hebben. Ja. Je hebt het ook meerdere keren over ideologieën. Net heb je het woord ook al een keer gebruikt. Kun je omschrijven een ideologie? Wat maakt dat nou? Er lopen heel veel mensen achter allerlei ideologieën aan. Maar waarom is dat nou? Of wat is dan het grote verschil, het onderscheid tussen een ideologie of een geloof?
1: Het geloof.
0: Het geloof
1: is de oriëntatie op God. Op de bron van onze wereld. de bron van onze werkelijkheid. Een ideologie is een poging om zelf, als het ware, een verklaring te geven voor de werkelijkheid, maar ook sturing daaraan te geven. Dus elke ideologie die heeft niet de ogen wijd open naar alle kanten, maar die schermt zijn blik als het ware voor een gedeelte af en vernauwt zijn blik. Je zou het simpel kunnen zien met het eenvoudigste voorbeeld van een ideologie, dat is het vooroordeel. Dan kun je het heel gemakkelijk, dan kun je het heel gemakkelijk aanzien. Wat is een vooroordeel? Een vooroordeel is bij voorbaat een opinie die ik heb over een persoon of over een situatie. Zonder dat ik nog de eigenlijke confrontatie ben aangegaan, weet ik al, oma die is zo. Oma die is zo. Die is links en die is rechts. Dat is een vooroordeel. Nou, dat is een ideologie ook. De ideologie die zegt, deze mensen zijn slecht.
0: Ja.
1: Deze rijke mensen zijn slecht. Of deze Joodse mensen zijn slecht. Noem maar op. Dit soort, dat doet die ideologie.
0: Ja.
1: Want je hebt natuurlijk goed en slecht nodig.
0: Ja.
1: Want de ideologie zegt niet, alles is goed zoals wij dat zeggen.
0: Ja.
1: Met voorbehouden.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, en dat is natuurlijk iets wat generaties die nu opgroeien, die groeien bijna alleen maar op met ideologieën, zou je kunnen zeggen. Ja. Want het geloof is meer en meer, en ook de kerk is meer en meer naar de, nou ja, naar de periferie.
1: Een voorbeeld is de bijvoorbeeld die hele genderideologie nu. Ja, die stoelt nergens op, maar die wordt langzamerhand wel een beetje. Of die is langzamerhand ook in het onderwijs helemaal geïncorporeerd. Dus die heeft helemaal bezit genomen ook van het onderwijs. Dus onze kinderen, onze kleinkinderen, die leren deze dingen alsof het werkelijk zo is.
0: Ja.
1: En niet meer alsof het een mening is van een bepaalde groepering.
0: Ja, ja.
1: Dat is ideologisering.
0: Ja, ja. Nou noem je onderwijs. En dat is natuurlijk ook een onderwerp wat zeer na aan jouw hart ligt. Je bent zelf leraar geweest een aantal jaar. Daarna als journalist eigenlijk weer. Want dat was je ooit al. Maar het is een journalistieke vak opgepakt. Hoe wezenlijk, hoe belangrijk is onderwijs? En wat is de kern van onderwijs eigenlijk?
1: Dus onderwijs zou je kunnen zeggen is een verdichte vorm van opvoeding. Verdicht in de zin van bijna geconcentreerd. Het is wat de ouders doen. Een kind binnenleiden in de werkelijkheid. Dat is het, kort gezegd de opvoeding. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Het kind binnenleiden in, heb je weer dat woord werkelijkheid. Maar ik kan het niet anders zeggen. Je leidt het kind binnen in de werkelijkheid. Dat doe je als ouders. En op een gegeven moment bereiken die kinderen een leeftijd waarop het beter is voor ze om dat met elkaar te doen, te krijgen, die instructie. En daarvoor bestaat de school. Dus de ouders die kiezen de school, of die maken de school, en dan laten ze de kinderen daar, vertrouwen ze hun kinderen daaraan toe. En nou, dat is eigenlijk de essentie van het onderwijs. Dus invoeren in de werkelijkheid. Op allerlei niveaus.
0: Ja,
1: natuurlijk.
0: Ja.
1: En dat gaat heel ver door tot en met de universiteit toe. Maar dat is de kern van het onderwijs, ja. Denk ik.
0: Nou zeg je ook in jouw boek, hè, dat er toch ook veel verloren is gegaan in het onderwijs. Ja. Waar je zelf nog als docent ook aan hebt mee mogen werken. Komt het ooit nog goed, Wim?
1: Natuurlijk. Het komt altijd goed. Het is nu al. Het is. Kijk, als het op een moment, als het op enig moment ergens niet goed is, dan betekent dat niet dat een. Dit is geen proces van. Een autonoom proces waarmee we allemaal naar de afgrond rollen. Zo is het echt niet. Het gaat erom dat ouders weer zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid, maar ook van hun bevoegdheid. Mm-hmm. Dus we hebben een beetje.

0: we hebben een beetje de neiging sinds de, zeg maar, vooral sinds de 19e eeuw, sinds het nationalisme. We hebben de neiging om de staat een soort instantie boven ons te zien. Maar de staat is niets anders dan de overeenkomst die wij met elkaar hebben gesloten om het leven leefbaar te houden. Hè, en om bepaalde taken gezamenlijk uit te voeren. Hè, zoals veiligheid, verdediging, infrastructuur, dat soort dingen. Dat doen we allemaal samen. En dat is de staat.
1: Ja.
0: Maar de staat is een soort super... supermens geworden.
1: Een superopvoeder.
0: In dit geval een superopvoeder ja. geworden. En dat kan natuurlijk niet.
1: Nee.
0: En daar zullen mensen altijd, zullen mensen dat zich op een gegeven moment gaan realiseren. Dus wat dat betreft heb ik goede hoop dat het...
1: Nee, want onderwijs moet toch eigenlijk ook zijn om je te leren onafhankelijk te denken.
0: Ja, dat is het. Ja. Dat is dat, binnenvoer ja. in die werkelijkheid. Ja.
1: Kunt u nog veel meer over lezen in het boek, want dat staat er allemaal in. Die chronologische zeg maar gang in jouw boek heeft het natuurlijk ook over de vele reizen die je hebt mogen maken. Ja. Met name natuurlijk toen je voor Katholiek Nieuwsblad werkte. Het is te veel om op te noemen, maar... heb jij, of kun je misschien zo wat dingen eruit plukken die jou dan opgevallen zijn in al die landen? Ja. Hè? Want je bent eigenlijk in alle werelddelen ben je geweest.
0: Behalve Oceanië.
1: Oh ja, Oceanië. Ja. Ja, nou. Maar goed, in bijna alle werelddelen ben je geweest. Die jou hebben getroffen of waar je juist iets van hebt geleerd.
0: Oh.
1: Ja, dat is heel veel natuurlijk.
0: Is,
1: ja.
0: Als het goed is, heb ik behoorlijk wat geleerd. Maar op verschillende plaatsen. Nou, één ding wat heel erg eruit springt... en wat je telkens en telkens weer tegenkomt... dat is dat bij de uiterlijke verschillen die er zijn... dat het frappant is hoezeer christenen, waar ook ter wereld... zeg maar, op dezelfde manier leven, op dezelfde manier eenzelfde belangstelling hebben. Dus dat je over de grenzen van de cultuur heen christenen overal herkent. Dat is heel bijzonder. Ik heb daar een voorbeeld van gegeven. Dat was dan wel een hele letterlijke herkenning. Dus toen was ik bij het Eucharistisch Congres in Seoul in Zuid-Korea. Hele grote, moderne stad. Hele grote stad. En ik was daar ergens... Om een of andere reden liep ik midden in het centrum in mijn eentje. En toen was ik de weg kwijt. Wat zo kan gebeuren. Want het merkwaardige daar is dat alles, ik weet niet of het nog zo is, maar toen... alles wat je zag, de prachtigste, de grootste reclames en alle aanduidingen... die waren allemaal in het Koreaanse schrift, waar ik dus geen letter van kon lezen. En dus ik liep daar en toen kwam er een meneer naar mij toe... En die zei, are you Christian? Ik zei, yes. En toen vertelde ik dus wat ik wil. En toen nam hij mij onmiddellijk mee naar de ingang van de metro. Nou, toen kon ik verder wel vinden. Maar dus de aardigheid, de alertheid en de attentie. En ja, dus dat heb ik heel vaak meegemaakt.
1: Sorry dat ik je onderbreek. Maar wat je daarmee wil zeggen is dat... Christenen, in welke cultuur ook... toch
0: elkaar herkennen en ook een beetje hetzelfde zijn. Zelfs tot in hoge mate hetzelfde. Dus dat al die zogenaamde verschillen, dat is ook vaak opgeklopt. En wordt ook vaak door de politiek wordt dat enorm aangezet.
1: Ja, ja.
0: Men zet als het ware mensen en bevolkingsgroep tegen elkaar op.
1: Ja.
0: Maar zeker... Christenen onder elkaar, dat is echt heel erg... Er zijn hele grote, mooie overeenkomsten.
1: Ja, ja. En dan maakt het dus eigenlijk niet uit in wat voor land of cultuur je leeft.
0: En wat je dan wel soms ziet, waar je dus wel een beetje voor schaamt... is dat er dus landen zijn die dus eigenlijk helemaal al zeg maar christelijke christenen zijn... waar verschrikkelijke sociale misstanden en tegenstellingen zijn. Dat je denkt, ja, het is wel... het blijft wel mensenwerk. Ja. En dat is toch wel... Ja, dat is af en toe wel vreemd.
1: Ja, ja. En ook daar waar natuurlijk... waar het christelijke geloof of echt tegengewerkt wordt. Ja. Wat natuurlijk ook... dat maken wij nu

0: eigenlijk ook mee. Ik zit even naar de klok te kijken. Ik denk dat een mooi lied dat daar misschien wel bij past... is een Italiaans lied dat je uitgekozen hebt. En toch even aan jouzelf de uitleg. Hè? Zo van wat je net zei. Van het maakt ook niet uit wat je om je heen daarover hoort. Als bijvoorbeeld kind... He, want je blijft trouw aan datgene wat je eigenlijk hebt meegekregen. Dus Martino, ja. Imperatore.
1: Ja, dat is.
0: Ik weet niet of ik het goed zeg.
1: Ja, Martino en de keizer. Dus Martinus en de keizer. En de titel verwijst naar een fresco van, ik denk van Giotto.
0: Ja.
1: Waarop je dus ziet hoe de heilige Martinus een gesprek heeft met. Een van de Caesaren, een van de keizers van het Romeinse Rijk in de 4e eeuw. En dat gaat over, en dat is een heel beroemd thema gebleven in het christendom. Dat gaat over de scheiding van kerk en staat. Dus in de 4e eeuw zie je dat christendom ineens wordt succesvol. Iedereen wil christen worden. He, dus, en iedereen wil meteen ook mooie baantjes erin en zo. Elke familie wil zijn bisschop. Dus dat is een hele rare situatie. Maar daarin overeind te blijven. En dus je eigen christendom als het ware proberen dat daar buiten te houden.
0: Politieke spelletjes.
1: Die warboel,
0: ja.
1: die daarvan gemaakt wordt. En het is dus het verhaal van een vader die tegen zijn pasgeboren zoontje zegt: wie weet wat er straks gebeurt. Ze zullen je misschien voor gek verklaren. En je zult ze zullen zeggen dat je vader een idioot revolutionair was. En dat je moeder gek was. Echt zo'n christin die alleen maar kon. Die alleen maar kon huilen als het niet goed ging. En een hele opsomming van menselijk tekorten. Die wordt beschreven. En dan zegt hij: één ding, hou je vast aan mijn hand, ook als er niet meer zal zijn. En dat is een hele mooie omschrijving, vind ik, van wat het geloof eigenlijk is. Dus het geloof is eigenlijk, op grond van de liefde die je hebt ervaren, is het een trouw. Dus de trouw in het huwelijk, de trouw van de ouders aan de kinderen en omgekeerd. En natuurlijk de trouw aan onze lieve Heer.
0: Ja.
1: Die alleen maar trouw kan zijn, ja, aan ons.
0: Oké, okay. Nou mooi. Mooie toelichting. We gaan er naar luisteren en in dit geval wordt het door Gruppo Zafra gezongen.

0: U luistert naar Aan tafel met, waarin ik in gesprek ben met Wim Peters over zijn boek. En nou ja, eigenlijk ook jouw leven en al jouw, en jouw overtuiging, Wim. We hadden het over het onderwijs. Daar gingen we nog even over verder, ook in de pauze. Dat katholieke onderwijs, wat ooit bestond, zeg maar, dat is er eigenlijk niet meer.
1: Dat, niet alleen dat niet... Dat bestond ooit, maar dat met kop en schouders boven alle andere onderwijs uitstak.
0: Ja.
1: Juist omdat het als enige niet ideologisch was.
0: Ja.
1: Want zelfs ook protestantse scholen met de Bijbel,
0: ja,
1: die zijn in niet ideologisch, maar in die zin maar wel heel beperkt tot, zeg maar, tot wat er in de Bijbel staat. Terwijl voor ons, voor een katholiek, is alles interessant.
0: Ja.
1: Alles. Alles is mooi. Om nog even terug te komen.
0: Ja.
1: En dus we hadden een heel goed en sterk onderwijs. En op een rampzalige dag in 1966... toen hebben Nederlandse bisschoppen bij monden van kardinaal Alsfrink gezegd... het is uw zaak, tegen de leken gezegd. Het is uw zaak. En dat was dus concreet... tegen de Nederlandse Katholieke Schoolraad NKZ. Vanaf dat moment moesten de leken het zelf doen. En toen kwam al snel de nadruk te leggen op organisatie. En je kreeg autonome processen. Scholen zoals de OMO in Brabant, het grote katholieke onderwijsvereniging, die begonnen eigen catechese uit te geven, kwamen in botsing met de bisschoppen en zo. Dus men heeft dat uit handen gegeven. Dat was echt een blunder. Het was een pastorale blunder, maar het kon ook helemaal niet volgens het kerkelijk recht. Dus hoe dat nou, hoe het precies zit, heb ik nooit begrepen. Maar ik mag wel als huisvader. En ook als oude leerling,
0: ja,
1: en als huisvader en als opa kan ik wel zeggen, het is een echte blunder geweest.
0: En ook als oud docent.
1: Je en ook als oud docent.
0: Ja, precies. Ja. Ja, ja,
1: ja, ja. Ja. Dus dat is jammer. En dat is, ja, maar dat past natuurlijk wel een beetje in de sfeer van toen. Ik heb het idee dat het concilie voor... Misschien niet voor de bisschoppen, maar zeker ook voor de priesters in Nederland, om even van de leken te zwijgen, maar een maatje te groot was.
0: Ja.
1: Dus wij waren zo goed georganiseerd als kerk in Nederland. Alles liep perfect. Dus dat kon niet misgaan. En het ging dus helemaal mis, want de kerk is geen mensenwerk. Dus als je niet elke dag weer erkent, ons lieve Heer, u moet het doen, helpt u mij. En als je niet... elke dag zo zit, hè, met je handen uitgestrekt, van alsjeblieft, hè, de mens is een bedelaar, zegt Jezani. En dat is ook zo. Dat is ook de enige reële houding, menselijke houding. Wij zijn bedelaars. Zoals het kind bedelt bij de ouders,
0: ja,
1: zo bedelen wij bij de vader. En als je dat loslaat, hè, en je gaat het zelf allemaal, je bent zelf autonoom, dan gaat het goed mis.
0: Ja.
1: En dat is dus in het onderwijs heel sterk gebeurd.
0: Ja, ja. En niet alleen in het onderwijs. Hè? Want
1: nee,
0: we spreken natuurlijk over, ja, de jaren 60, 70,
1: ja,
0: en 80. Grote polarisatie natuurlijk. De paus die naar Nederland kwam en waartegen vooral ook heel veel geageerd werd. Ja. Maar ook in de liturgie heel veel losgelaten. De mensen die dachten het zelf te moeten doen. Ja. Misschien nu nog. Dat beschrijf je ook, ja, allemaal in je boek. Nou, daar gaan we niet heel specifiek op in. Maar het is wel, ja, natuurlijk kenmerkend voor die periode waar jij zelf dus ook... ja, ook je weg in moest vinden.
1: Ja. Ja.
0: Hoe heb je dat gedaan? Je noemde even de naam Jezani. Ik denk dat er veel mee te maken heeft.
1: Nou,
0: misschien kun je dat even toelichten.
1: Ja. Het is zo dat ik... ik ben dus van huis uit katholiek natuurlijk. Hè. Gewoon zoals iedereen, zal ik maar zeggen. Zoals alle katholieken zijn het altijd van huis uit. Ja, tegenwoordig heb je veel bekeerlingen. Maar vroeger was het toch vooral een zaak van opgroeien in een katholiek gezin. En ik ben eigenlijk... altijd wel katholiek gebleven. Dat wil zeggen dat ik dus jarenlang niet heb gepraktiseerd. Dus echt weg ben gebleven. Maar het was niet zo dat ik iets tegen het geloof had. Ik heb altijd geleefd met een zin van de heilige paus Paulus VI. Ook al is er op deze wereld niemand meer die de waarheid aanvaardt, dan betekent dat niet dat de waarheid niet bestaat.
0: Ja.
1: En dat heb ik mij toch altijd wel aan vastgehouden. En ik had dus het grote geluk dat ik al vroeg na mijn schooltijd en na mijn eerste jaar bij een plaatselijke krant, voor ik ging studeren, ontmoette ik mijn vrouw. Dus die nu mijn vrouw, maar toen dus alleen nog maar een onbekend meisje. En nou ja, dat is dus een van de godsgeschenken die ik heb mogen ontvangen. En wij hebben met z'n tweeën, hebben wij, denk ik, als het ware het midden gezocht. Dat midden wat eigenlijk, waarvan je ziet dat de samenleving het kwijtraakt. En dus je probeert altijd weer dat midden te vinden. En dat betekent, want dat wil ik wel even uitleggen, maar het is natuurlijk een moeilijke titel, terug naar het midden. Het betekent dat je niet dat je in starre, rechtlijnige weg gaat, maar het betekent dat je een midden houdt tussen twee uitersten die allebei ook zo zijn, die allebei waar zijn. Dat is het typische van het katholieke geloof, dat het dat alles ook is. Dus inderdaad, Jezus is God, maar hij is ook mens.
0: Mm-hmm.
1: De Eucharistie is brood, maar het is ook het lichaam van Christus. En nou ja, zo kun je dus enorm veel dingen noemen, maar dat is dus in het leven ook zo. Dus het is nooit, het is niet zo dat zeg maar dat de wat je vroeger nog wel bij katholieken tegenkwam. Ja, als we dan toch buiten de christelijke partij stemmen, dan moet het maar VVD zijn. Nee, dat is onzin. Het is allebei zo. Dus het VVD heeft hele goede dingen, maar ook de wat vroeger dan PvdA was, heeft dus zowel links als rechts hebben hele goede dingen, maar hebben niet de wijsheid in pacht en hebben zeker ook niet de waarheid. Dus die waarheid ligt in het midden. En die ligt dan niet per se bij het CDA, want dat is ook reclame. Integendeel, maar die hebben wel de meeste, hoe heet het? Die hebben wel de beste voorwaarden om ergens in dat midden te blijven. En dat, ja, dat is heel belangrijk. Maar het is nog veel belangrijker om dat in je persoonlijke leven ook steeds te doen. Dus het is, ja, het is niet je kinderen een totale vrijheid geven in de opvoeding. Het is ook niet ze met een
0: vastbinden aan de stoel. Aan de stoel precies. Ja.
1: Maar het is allebei.
0: Ja.
1: Het is wat Suzanne noemt het risico van de opvoeding.
0: Ja, ja, klopt. Dus, ja. En dan kom ik even op die naam, want ja, je noemde hem nu weer. Ja. En dat komt natuurlijk van de beweging die jullie, ja, jullie op een gegeven moment ook hebben leren kennen. Ja. En waar jullie je heel erg thuis voelen. En dat is gemeenschap en bevrijding. In de Nederlandse vertaling. Ja.
1: En het bijzondere daarvan is, vind ik, dat was ook het eerste wat ik tegen Annette zei toen ik daar op de meeting in Rimini was, die zij organiseerde. Dat was mijn eerste eigenlijke kennismaking ermee. En het bijzondere was, ik zag daar ouders met kinderen en grootouders bij elkaar.
0: Ja.
1: Dus dat was een doorgeven van de traditie, wat je hier eigenlijk nauwelijks meer zag. En dat heeft mij dus enorm aangesproken. Dus als vader, en dus ook als moeder, als ouders ben je steeds op zoek naar wat is goed voor de kinderen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik dacht, als het werkt, dan is het goed. Ja, je kijkt naar het effect. En je kijkt niet naar of de, wat je soms bij sommige katholieke groeperingen wel ziet, als het vaandel maar mooi hangt, of als de kaars maar goed brandt. Nee, je kijkt naar het resultaat. En ik mag dus wel zeggen, daar ben ik wel heel erg blij om. En ik bid er ook elke dag voor dat het goed blijft. Maar onze kinderen, die zijn alle acht, staan die in de kerk.
0: Ja, ja.
1: En actief in de kerk en bewust in de kerk. En dat is mede, dat is te danken aan onze Lieve Heer. En aan de voorspraak van zoveel heiligen en misschien grootouders in de hemel. Maar het is ook te danken aan Giussani en zijn manier van zijn opvoeding,
0: ja,
1: zijn
0: ja.
1: pedagogie.
0: Ja, precies. Die jullie helemaal hebben omarmd en inderdaad ook vorm gegeven in jullie leven.
1: Ja,
0: en ook in hoe je.
1: Maar vooral ook in, zeg maar, in wat zij aanbieden. Wat binnen die beweging wordt aangeboden. Wat ik heel aantrekkelijk van hun vind, is dat alles altijd in vrijheid gebeurt. Dus je hoeft geen dingen te doen. Het gaat niet om het resultaat, maar het gaat erom dat de mens zich in vrijheid ontwikkelt. Ja. Vrijheid is echt heel, heel wezenlijk.
0: Heel wezenlijk, ja. Wim, wij gaan nog heel eventjes, want de tijd die gaat door. We gaan direct afsluiten nog met een lied. Maar daarvoor nog eventjes. Je omschrijft in jouw boek dus een ontwikkeling van de katholieke kerk, van jouzelf, wat je allemaal hebt gedaan. Een aantal grote gebeurtenissen ook in de wereld. Toen jij het boek aanbood, kort geleden aan Monsieur Punt, toen zei hij, want ik vroeg hem daarnaar, wat zou dit boek nou kunnen betekenen? En hij zei, er is zo weinig geschreven over de ontwikkeling van de katholieke kerk, zeg maar, na het Tweede Vaticaanse Concilie tot nu. Natuurlijk zijn er wel allerlei meningen en opinie en dergelijke, maar gewoon hoe dat in het leven van iemand ook is geweest. Daar staan echt schitterende dingen in. Ik vond het zelf heel erg interessant en mooi om te lezen. Wat is voor jou nou inderdaad de als je al zegt van ik wil er iets mee doorgeven, hè, wat is dan van jouw boek de boodschap? Wat hoop je dat mensen eruit meenemen?
1: Nou, in elk geval, de bedoeling is dus dat ik wil dus aan mijn kinderen en aan mijn kleinkinderen en aan hun generatiegenoten wil ik iets duidelijk maken van de situatie waarin ze nu leven. Wat ik heel belangrijk vind, dat is dat ze ook zien dat in allerlei schijnbaar heel moeilijke en hopeloze omstandigheden, dat daar op de meest onverwachte momenten het licht doorbreekt. Ik heb het voorbeeld gegeven van mijn leraar Engels, die in 68 zei, in augustus 68, inval in Praag. Ik vertelde in de klas dat wij hadden een demonstratie in Venlo. En toen zei hij, wat heeft dat voor zin? Want uiteindelijk zal de dictatuur winnen. Dat was helemaal. En 11 jaar later komt er dus een, of 10 jaar later komt er een paus uit Polen. En die zegt, we beleven het einde van de ideologie.
0: En de muur viel en de dictatuur.
1: Als een donderslag bij heldere hemel. Iedereen dacht, dat kan niet. Maar het is wel gebeurd. Er is dus een werkelijkheid die wij niet kennen. Wij kennen de werkelijkheid. Maar er is veel meer in de schepping. En er is veel meer wat God bewerkt. En wat wij niet zien. En dat wil ik ook dat mensen kunnen zien. Daarom eindig ik ook met een jongen die vanuit het niets als het ware tot het geloof komt. En zegt, hier ben ik. En dat gebeurt dagelijks. En dat is zeer hoopgevend. En dat is ook heel reëel. Want zo is het christelijk leven ook.
0: Ja.
1: Zo was het ook in de Gulag. En zo is het ook in Chinese heropvoedingskampen. Op hele moeilijke plekken. Daar is toch steeds is daar de aanwezigheid van Christus.
0: Ja, ja, ja. En die jongen die zegt ook, en dat is ook iets wat je natuurlijk eerder al aanhaalt, de woorden van Paus Johannes Paulus II, de heilige grote Paus Johannes Paulus II, dat hij is geworden wat hij is.
1: Ja.
0: He, dus het zit al in je DNA, dat wij geschapen zijn naar zijn beeld en gelijkenis.
1: Precies.
0: Ja. Ja. Wim, we gaan afsluiten. Ik bedoel, we hebben lang nog niet alles kunnen bespreken. Misschien koppelen we er nog wel een keer een gesprek aan vast. Maar het laatste lied wat jij graag wil laten horen is over Maria. Of in de titel, Maria. Ja. Waarom?
1: Het is een eenvoudig Maria-lied, maar Voor mij heeft het een grote betekenis. Zeker ook toen ik ziek was. Als ik dat dan kon horen. Een van de kernzinnen is... Maria, maak dat niemand wegloopt. Dat niemand weggaat. En dat is eigenlijk... Ja, dat is eigenlijk een bede die je als ouders, als grootouders, altijd hebt. Maak dat niemand weggaat. En ja, dus dat heb ik in dit lied, vind ik dat heel verder. Is het ook een prachtig lied. Een mooie melodie ook. Maar deze zin vind ik echt, dat is eigenlijk ja, een gebed bij uitstek
0: ja.
1: van ouders.
0: Ja. Ja.
1: Maak dat niemand weggaat.
0: Nou, we gaan er naar luisteren ter afsluiting van deze Aan tafel met Wim Peters. Ontzettend veel dank. Het boek Terug naar het midden, herinneringen aan een katholieke boemer, is verkrijgbaar bij De Boog. Hè? Dus naar de website van De Boog. En dan kunt u het vinden. Nogmaals, heel veel dank Wim.
1: Dank je wel.

Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de tiende week door het jaar luidt de tekst van het inleidingsgebed: Wij gedenken uw goedheid, Heer, hier binnen uw heiligdom. Zover als uw naam reikt, God, weerklinkt ook uw lof, tot aan het uiteinde van de aarde. Al wat komt uit uw hand is gerechtigheid. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus. Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het rijk der hemelen. Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het rijk der hemelen. Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt en lastelijk van allerlei kwaad beticht om mijnentwil. Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. Dit is het woord van God. Bidden is een vorm van evangelische zaligheid. Je ontdoet jezelf van allerlei bezigheden om je geluk alleen in God te zoeken. Op hem moet ik mijn geest dan ook meteen al richten. Eerst de geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed blijf ik een ogenblik staan. De blik omhoog, zien hoe hij mij ziet. Als Jezus spreekt, moet ik me voorstellen dat hij mij aanziet. Hij sloeg nu zijn ogen op, keek zijn leerlingen aan en sprak: Zalig gij die arm zijt, want aan u behoort het koninkrijk Gods. Lucas 6:20. Dan maak ik een gebaar van eerbied. Ik maak me klein voor hem in een gebaar van aanbidding. Ik neem de houding van het gebed aan, de houding die mij het meeste helpt het besef van zijn heilige tegenwoordigheid vast te houden. Liggend, zittend of geknield, maar niet bewegen, zodat ik er beter op kan letten hoe ik bewogen word. Want in het gebed ben ik het niet zelf die mijn geluk maakt. Ik word er gelukkig gemaakt door God. In die houding vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Nu ga ik de ruimte binnen van Gods openbaring in tijd en plaats, toen en daar. Eerst toen, door me de geschiedenis te binnen te brengen. De menigte gaat naar Jezus toe. Grote volksmenigten uit Galilea en Decapolis uit Jeruzalem en het Overjordaanse sloten zich bij hem aan. Maar toen Jezus deze menigte zag, keerde hij zich eerst van hen af. Hij keerde ze de rug toe. Hij gaat de berg op naar God toe. Het gebeuren van de kerk gaat uit van Jezus als hoofd van het lichaam. En Jezus gaat uit van God. Vanuit de plaats van God, de berg, verkondigt Jezus als een tweede Mozes een geluk van Gods wegen. Want de zaligheid is een geluk van Gods wegen voor mensen die vanwege de mensen ongelukkig zijn. De plaats. De berg, een verhevenheid in het landschap,
vanwaar mensen en dingen beneden in de vlakte kleiner en de harde geluiden zachter en tenslotte zelfs onhoorbaar worden. Maar voor God blijkt het juist andersom. Wat groot is, ziet hij over het hoofd. Wat klein en onzienlijk is, arm en vervolgd, bezoekt hij met zijn hemelse troost. God is groot in zijn aandacht voor de kleinen. Want zo spreekt de Hoogverhevene, staat er bij Jesaja 57. Die troont voor eeuwig, wiens naam de Heilige is. Ik ben de Heilige die woont in den Hoge, maar ook in het geslagen en diep vernederd gemoed. Hier kan ik geen stap zetten uit eigen kracht. Dus vraag ik eerst om de bijzondere genade dat ik Jezus mag leren kennen. Want Hij is de zaligsprekingen in eigen persoon. Als ik Hem leer kennen, zal ik ook het ware geluk hebben. Alle mensen zoeken naar geluk. Weinigen schijnen te weten waarin het ware geluk bestaat. De mensen komen naar Jezus toe met velerlei ziekten en pijnen. Bezetenen, lijders aan vallende ziekten en lammen. Ze zoeken genezing van hun kwalen. En Jezus komt hen daarin tegemoet en hij genas hen. Maar meer nog, Jezus gaat nu de berg op om te openbaren wat de eigenlijke inhoud van zijn zending is. Een zending van Gods wegen en een geluk van Gods wegen. Daarom bestijgt Jezus de berg om vanaf die heilige plaats zijn woord tot ons te richten. Voordat hij het woord tot hen richt, gaat hij eerst zitten. Dat is de houding waarin de leraren in de oudheid met gezag onderrichten. Eerst moet ik zelf de houding van een leerling aannemen. Dat is een wezen dat een en al oer is om voor hem er te zijn, ik een en al oer, voor hem die het woord is. Eerst moet ik wel goed weten wie het is die hier gaat spreken, voordat ik ga horen wat hij zegt. Want Jezus is de zaligsprekingen in eigen persoon. Zelf is hij om onzentwil arm geworden. Zelf was hij bedroefd, ik ben bedroefd tot stervens toe. Zelf was hij zachtmoedig, zie uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezel. Jezus is wat hij zegt. We kunnen de zaligsprekingen pas begrijpen wanneer we Jezus voor ons zien, hangend aan het kruis, of terwijl hij aan zijn leerlingen verschijnt en wijst naar de wonden in zijn handen en zijn zijde. Zalig betekent niet gewoon gelukkig of happy. Dat is een aards, een binnenwereldse vorm van gelukkig zijn. De zaligheid van de zaligheden is een vorm van religieus geluk. Een gezegend zijn door God. En dat kan heel goed samengaan met zogenaamd ongelukkige omstandigheden. Het evangelie gaat nou helemaal niet over al die dingen die ons verzadigen en verzaligen, die wij zalig vinden, waarmee wij elkaar dan ook zalig prijzen, of zegenen, of het goede toewensen, het ga je goed, goede reis, vaarwel en wel thuis, en het beste ermee, en veel succes enzovoort. Daar hebben we het evangelie niet voor nodig. Het evangelie begint waar wij ophouden. Daarom is het juist een blijde boodschap. Want als niemand er meer iets in ziet, God ziet er nog iets in. God houdt niet op waar wij eindigen. Zalig de armen van geest, zalig die zich in hun geest voelen zoals een arme zich voelt. Waarin bestaat dan die zaligheid? In God. Dat zij zich rijk voelen met God. Als je arm bent, heeft Jezus nog een geluk voor je. Waar iedereen je voor ongelukkig houdt, is er een aanbod van evangelisch geluk.
Ken ik mensen die in vrede zijn bij hun ongeluk, bij ziekte, ouderdom, tegenslag? Dieters Brandsma verwoordde dat geluk in zijn Scheveningse cel als volgt. O Jezus, als ik u aanschouw, dan leeft weer dat ik van u hou. En dat ook uw hart mij bemint, nog wel als uw bijzondere vriend. Ga dan nu op zoek naar uw eigen armoede. De pijn en het vernederende ervan willen voelen, durven te doorvoelen in het geloof dat Hij weet van je pijn en je niet alleen bent met je ongeluk. Zoals Mozes destijds, van God hoorde, ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien, de jammerklachten om zijn onderdrukkers gehoord. Het gewekelaar van de Israëlieten is nu tot mij doorgedrongen. Ik heb gezien hoezeer de Egyptenaren hen onderdrukken. Exodus 3. Daar ligt het begin van het nieuwe geluk. Weten dat Hij van je ongeluk weet. Geloof ik dat? Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. De hongerigen zullen verzadigd worden. De barmhartigen zullen barmhartigheid ondervinden. De zuiveren van hart zullen God zien. Zijn de zaligsprekingen dan een wissel op de toekomst? Een wissel op de hemel voor het aardse failliet? Of zijn het psychologische suggesties, je voelt je wel niet gelukkig, maar in feite ben je het wel? Nee, de zaligsprekingen zijn toezeggingen. Ga daarnaar op zoek en je zult het vinden. In die zin zullen de bittere smaak van je armoede zal veranderen in het hoogste zoet. Daar keer je terug naar het verloren paradijs. Want wat was de opperste zaligheid van het paradijs? Die heerlijke vruchtbomen? De vrede met de dieren? Met het milieu? De onderlinge harmonie? Ja, dat alles. Maar gegrondvest op de harmonie met God. En die wordt uitgedrukt in het wandelen van God met Adam en Eva in het middaguur. Die vertrouwelijkheid met God. En toen deze vertrouwelijkheid wegviel, viel alles weg. En andersom, als een mens alles ontveldt wat aan zijn natuur bevalt, of hij ontzegt zich dit alles vrijwillig, zoals de monnik in de kloosters, dan keert hij terug naar het aardse paradijs. Tenminste, wanneer dit beleefd wordt in een geest van armoede. In armoede van geest. Zo herstelt Jezus de oorspronkelijke gerechtigheid, het originele plan van God met de mensen. Jezus zegt niet, zalig de armen, want aan hen behoort het rijk der aarde. Maar aan hen behoort het rijk der hemelen. Niet de aarde en haar schatten wordt de armoede in het vooruitzicht gesteld, maar de hemel en haar rijkdommen. Jezus kondigt niet de machtsovername aan door één bepaalde sociale klasse. De burgers nemen het over van de adel en de arbeiders die nemen het dan weer over van de burgers. Nee, hij kondigt de machtsovername aan door God. En dat is geen sociale revolutie, maar een totale revolutie, een totale ommekeer die reikt tot in de wortels van het bestaan. Wat Jezus in het vooruitzicht stelt is, God komt, God is in aantocht, zijn heerschappij begint vorm te krijgen. En daardoor wordt alles anders. Alle menselijke verhoudingen worden erdoor op hun kop gezet. Niet dat de armen meteen rijker worden, of de rijken armer, de bedroefden blij en de vervolgden vrij. Nee, de verandering die Jezus bedoelt, grijpt veel dieper in. Het arm zijn zelf begint van aard te veranderen. In plaats van iets negatiefs,
waarvan men zo snel mogelijk bevrijd moet worden, krijgt armoede iets positiefs, iets zaligs. Want armoede trekt God aan. God heeft neergezien op de kleinheid van zijn dienstmaagd in het Magnificat, Lucas 1. Aan het eind ben ik beter in staat om met Jezus te spreken en me door Jezus te laten toespreken. Daarom eindigen met gesprekjes met Jezus zelf, die zelf heeft geleefd als een arme, zonder iets waar hij zijn hoofd op kon laten rusten. Hij werd geplaagd door honger en dorst. Hij heeft geweend over Jeruzalem, aan het graf van Lazarus, in de Hof van Olijven. En hij werd gehaat, uitgestoten, beschimpt en uit de samenleving gebannen, buiten Jeruzalem gezet. Ze brachten hem buiten de stad. Te onheilig was hij voor de heilige stad. En me dan door Jezus naar de Vader laten brengen, mijn hart uitstorten bij hem, bij wie Jezus het ten einde toe is blijven zoeken. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan besluiten met een Onze Vader.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: En de Heilige Geest. Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden.

0: brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, vol van genade. Dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Willen we dit rozenhoedje bijzonder bidden voor de volgende gebedsintenties. Voor de kerk, onze paus, alle bisschoppen en de parochies. Voor de nieuwe evangelisatie en roepingen. Voor de wereld en de wereldvrede. Voor de bekering van de zondaars. En we overwegen het eerste blijde geheim. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor

0: door het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede blijde geheim, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon,
0: en de Zoon,
1: en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Dank u wel voor het meebidden. Dank wel ook u thuis, misschien bent u elders of onderweg. Ook dank voor het meebidden. Het mooie gebed van het Rozenhoedje.

0: En inmiddels is het 5:30 en dat betekent dat we hier bij Radio Maria het kerkelijk avondgebed gaan bidden, de Vespers. En daar nodigen we u natuurlijk van harte voor uit om die met ons mee te bidden. Ik geef u graag daarvoor de pagina's uit het Groot en het Klein Getijdenboek, zodat u, u kunt aansluiten in gebed. De hymne die gaan we direct in het Groot Getijdenboek bidden op pagina 703. En daarna vindt u de psalmen en verder op bladzijde 910 of vanaf bladzijde 910. In het Klein Getijdenboek is het heel eenvoudig. Daar begint het op pagina 183 met de hymne. En u kunt vanaf daar ook gewoon mee verder bidden, want de psalmen komen daar meteen achteraan. En als u de Getijden-app heeft, ja, dan is het ook makkelijk, want dan staat ook alles achter elkaar. Ik wens u heel veel devotie.
1: God, kom mij te hulp.
0: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Gij die der wereldschepper zijt, de hemel van de aarde scheidt en welft de grote hemelzaal en stelt de wateren perk en paal.
0: Waar gij omhoog en samen drijft, of loop en stroom op aarde omschrijft, zodat de grond verzadigd wordt en niet in het zonnevuur verdort.
1: Zend nu op ons, o trouwe Heer, de stromen van uw zegen neer, opdat de oude dwaling niet over ons hart opnieuw gebiedt.
0: Geef dat er in ons hart een licht zo stralende staat opgericht, dat er geen ijdelheid, geen waan, geen leugen in ons kan bestaan.
1: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Geen mens is u gelijk in edele gestalte. Beminnelijk is uw gelaat. Een dichter woord stijgt uit mijn hart omhoog. Ik zing mijn lied nu voor de koning. Mijn tong gaat als een snelle pen.
0: Geen mens is u gelijk in edele gestalte. Beminnelijk is uw gelaat. Gods zegen rust op u bestendig.
1: Omgod u met uw zwaard vermaakte held. Leg aan uw schitterende wapenrusting.
0: Trek zegevierend op voor trouw en recht. Uw hand zal uw verdiende roem verwerven.
1: Uw pijlen scherp, de volken aan uw voeten. De koningsvijanden ontzinkt de moed.
0: Uw troon staat als de troon van God voor eeuwig. Uw koningsscepter is gerechtigheid.
1: Gij wilt rechtvaardigheid en haat het onrecht. Daarom zijt gij door God gezalfd. Met heerlijkheid die allen overtreft.
0: Uw kleding geurt van mirre en lavendel. Uit het ivoorpaleis klinkt vrolijk snarenspel.
1: Prinsessen komen u daar tegemoet. En naast u staat de koningin getooid met goud uit Ophir.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Geen mens is u gelijk in edele gestalte. Beminnelijk is uw gelaat.
1: Daar is de bruidegom. Trekt hem tegemoet. Nu luister, dochter, wees aandachtig. Vergeet uw volk. Vergeet uw vaderhuis.
0: Uw schoonheid wekt de liefde van de koning. Breng hem uw hulde, want hij is uw heer.
1: Van Tyrus komt men uw geschenken brengen. De adel van het volk dingt naar uw gunst.
0: Daar treedt de koningsdochter binnen in haar schoonheid. Haar klederen van goud doorweven stof.
1: In kleurenpracht gehuld leidt men haar tot de koning. Met haar gevolg van maagden komt zij dicht naderbij.
0: Men haalt hen in met blijdschap en gejuich. Zij treden binnen in de koninklijke woning.
1: Uw zonen nemen eens de plaats in van uw vader. Gij zult hen vorsten maken over heel het land.
0: Zo blijft uw naam beroemd bij komende geslachten. En zullen volkeren u prijzen voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Daar is de bruidegom, trekt hem tegemoet.
1: God heeft de beslissing genomen ter verwezenlijking van de volheid der tijden, het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend, met elke geestelijke zegen.
0: In hem heeft hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.
1: In liefde heeft hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil,
0: tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons heeft begiftigd in zijn geliefde Zoon.
1: In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving der zonden.
0: Dankzij de rijkdom van zijn genade, die hij ons heeft meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht.
1: Want hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die hij in Christus had genomen, ter verwezenlijking van de volheid der tijden,
0: het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Alle wezens in de hemelen en alle wezens op de aarde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. God heeft de beslissing genomen ter verwezenlijking van de volheid der tijden, het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Wij danken God zonder ophouden dat gij het goddelijk woord der prediking van ons hebt ontvangen en aanvaard. Niet als een woord van mensen, maar als wat het inderdaad is, het woord van God zelf. En het blijft ook werkzaam in u die gelooft.
1: Heer, luister naar mijn stem. Laat mijn bidden opstijgen tot u.
0: Heer, luister naar mijn stem. Laat mijn bidden opstijgen tot u.
1: Als wierook voor uw aanschijn.
0: Laat mijn bidden opstijgen tot u.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Heer, luister naar mijn stem. Laat mijn bidden opstijgen tot u.
1: Laat mijn ziel, Heer God, u altijd hoog verheffen. Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
0: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
1: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
0: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent.
1: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
0: Machtige haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudige brengt hij tot aanzien.
1: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
0: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
1: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Laat mijn ziel, Heer God, u altijd hoog verheffen.
1: Christus heeft de kerk lief. Hij voedt haar en omringt haar met zijn liefdevolle zorg. Laten wij hem prijzen en vol vertrouwen bidden.
0: Heer, vervul de wensen van uw volk.
1: Heer, laat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen.
0: Heer, vervul de wensen van uw volk.
1: Bescherm onze paus Leo en onze bisschop Johannes en alle bisschoppen. Sta hen bij en schenk hun uw kracht.
0: Heer, vervul de wensen van uw volk.
1: Help hen die zoeken naar werk en het niet vinden. Laat hen met vreugde en zonder zorgen door het leven gaan.
0: Heer, vervul de wensen van uw volk.
1: Wees een toevlucht voor ongelukkigen, een bescherming voor allen in tijden van nood.
0: Heer, vervul de wensen van uw volk.
1: Wij bidden u voor allen die een kerkelijk ambt hebben vervuld en die gij uit dit leven hebt weggeroepen. Laat hen u prijzen in eeuwigheid.
0: Heer, vervul de wensen van uw volk.
1: En hier kunt u bidden voor uw persoonlijke intentie.
0: Heer, vervul de wensen van uw volk.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Almachtige God, gij hebt vandaag uw onnutte dienstknechten kracht geschonken bij hun werk. Aanvaard deze lofprijzing die wij u als een avondoffer brengen, vol dankbaarheid voor de gaven die wij hebben ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenk ons zijn zegen. Hij bewaar ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

Na dit kerkelijk avondgebed gaan we hier bij Radio Maria natuurlijk door met onze programma's. Verbonden in gebed is dat natuurlijk altijd heel fijn om zo de avond weer in te gaan. Zo direct zullen we ook het Angelus bidden om 6:00 en daarna is het tijd voor de luistertip. En die zal gaan over de vruchten van een zomerkamp. Een korte serie waarin diverse uitzendingen zullen worden uitgezonden tijdens Luistertip over zomerkampen. Dat is een mooie gelegenheid ook om na te denken of er misschien wel plekken, momenten, zomerkampen zijn voor uw kinderen of de kleinkinderen misschien, om je daarvoor op te geven. Dat is allemaal te vinden natuurlijk in Erka Activiteiten. Om 7:00 dan is de Eucharistieviering vanuit de Gerardus Majella Kerk. En daarna komen de diverse herhalingen voorbij van de programma's die we eerder vandaag ook al hebben mogen beluisteren. En dat is de Heilige van de Dag, geloofsvorming onder andere. Bisschop opent de week met Monsieur de Jong. Het gesprek aan tafel met dat vanmiddag hier in de studio was met Wim Peters. Enzovoort. En ook vannacht komen natuurlijk die onderwerpen, die programma's nog een keertje voorbij. Ik wens u een heel fijne, gezegende avond en tot morgen. Dag.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie, de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

0: Welkom beste luisteraars in deze uitzending van Kerk in Beweging. Fijn dat u luistert. We gaan in deze uitzending van Kerk in Beweging luisteren naar 3 gesprekjes met betrokkenen van het zomerkamp van het aartsbisdom Utrecht. Die gesprekjes hebben we gedaan op verschillende momenten. Te beginnen met het gesprekje met Anne Peters. Dat was voorafgaand aan het zomerkamp. Zij is de drijvende kracht achter dit kamp en ook de spil in de voorbereidingen en de organisatie van het kamp. Daarna horen we het gesprekje met 2 van de deelnemers aan het kamp, Tobias en Christina. Dat was tijdens het zomerkamp. En tot slot luisteren we naar het gesprek met vicaris Hans Pauw. Dat is nadien opgenomen en gaat veel meer over de rol en de betekenis van het zomerkamp en de catechese daarin. Al met al een pleidooi voor de evangeliserende kracht die uitgaat van dit zomerkamp. En daarbij bovendien een promotie voor het zomerkamp. Misschien kunt u het aanbevelen aan de kinderen die u kent. Zegt het voort. Aan de telefoon heb ik Anne Peters.
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Fijn dat je beschikbaar bent om even kort iets te vertellen over de zomerkampen. Want kun je vertellen van hoe dat zit? Wanneer die zijn, waar die zijn en waarom ze er zijn?
1: Dat kan. Ja, de zomerkampen vinden dit jaar plaats van 3 tot en met 8 augustus in Haarlem. Dat is een plek vlakbij Nijverdal. En daar hebben ze een mooie, 2 mooie accommodaties waar het kinder- en tienerkamp naast elkaar plaats kan vinden.
0: Ja, Haarlem ligt zo'n beetje tussen Deventer en Almelo, als ik het goed heb.
1: Ja.
0: En grenst aan het Nationaal Park Zallandse Heuvelrug.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, ik heb hier ook Google Maps voor mij, dat u niet denkt van, goh, hij heeft zijn topografie op orde. Maar het is...

0: Het is een prachtige plek. Ja, onze kinderen zijn er ook geweest vorig jaar en gaan ook dit jaar ook weer. En dus ik ben daar ook, ik heb ze toen gebracht. Het is een prachtige plek, hè?
1: Ja, zeker. Nou, inderdaad, de Zallandse Heuvelrug is mooi, daar gaan we ook wel naartoe. Maar ook de accommodatie aan zich, met een mooi speelveld eromheen, maakt dat we daar leuke activiteiten voor de kinderen kunnen doen.
0: Ja.
1: En met de kinderen kunnen spelen.
0: Ja, heel mooi. En dan heet het de zomerkampen van het bisdom Utrecht. Maar het zijn eigenlijk twee kampen.
1: Ja, dat klopt. Een kinderkamp voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. En een tienerkamp voor 13 tot en met 16 jaar. Dus afhankelijk van de leeftijd gaan de deelnemers met kinder- of tienerkamp mee.
0: Ja, en die vinden tegelijkertijd plaats, hè? Parallel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Parallel aan elkaar, ook op dezelfde locatie. We hebben wel twee gebouwen. Dus het zijn aan zich losse kampen, maar ook praktisch. Als de een de chocopasta op heeft, kun je snel naar de buren lopen. Voor hebben jullie nog.
0: Ja, kun je het samen delen.
1: Ja.
0: Handig. Ja, en dan het waarom. Wat is zeg maar de achterliggende gedachte van dit zomerkamp?
1: De achterliggende gedachte is om, om de kinderen een leuke week weg te geven. Waarbij het samen spelen centraal staat. En in de week zijn er verschillende momenten waarop er catechese gegeven wordt in, aan de kinderen of tieners. En er wordt ook de twee keer per week op kinderkamp, op tienerkamp, volgens mij ook een eucharistieviering gevierd met elkaar. Dus het samen vieren en samen spelen.
0: Samen vieren, en samen spelen, samen het geloof ook beleven in wezen.
1: Ja.
0: Ja. En jouw betrokkenheid, jij gaat zelf mee, toch?
1: Ja, klopt.
0: Ja. En je bent ook verantwoordelijk of de hoofdleiding, dus je bent ook nauw betrokken bij de hele voorbereiding.
1: Ja.
0: En hoe ben je daar zo bij terechtgekomen?
1: Al heel wat jaar geleden. Eigenlijk is het begonnen bij mijn moeder.
0: Mm-hmm.
1: Die is toen gevraagd door vicaris Pauw. Die was waarnemend pastoor bij ons in de parochie. En hij zocht nog een, iemand die mee ging helpen in de keuken. En daar is mijn moeder voor gevraagd. En toen hadden ze toch ook nog leiding nodig. Zo ben ik daarin gerold. En zo hebben we dat langzaamaan overgenomen van de vorige mensen die het organiseerden. En inmiddels is mijn moeder 2 jaar geleden overleden, maar heb ik het overgenomen. Dus zo zet ik het voort.
0: Ja, prachtig dat het dan zo in de familie blijft, hè? Een beetje zo, die hoofdleiding.
1: Ja.
0: Ja. Hartstikke mooi. En wat spreekt jou het meeste aan? Wat trekt jou het meeste zeg maar, om te zeggen van... goh, ik vind het zo mooi dat ik graag die hoofdleider, dat ik graag in de hoofdleiding wil deelnemen?
1: Om gewoon een mooie week te organiseren voor kinderen. Daar gaan ook geregeld wat kinderen mee met hoe we het zullen noemen, een rugzakje, zullen we het maar even noemen.
0: Mm-hmm.
1: En om die toch ook een hele mooie week te verzorgen. En wat ik al zei, het samen spelen. En eigenlijk zijn ze dus ook daarin heel erg bezig met hun geloof. Door die catechese momenten die verspreid over de week zitten er. En dan is de kampelaan daar, zo noemen we vicaris Pauw, tijdens het kamp. Is daar dan,
0: ja, prachtig.
1: Ja. die vertelt een verhaal over een verhaal uit de Bijbel. En aan de hand daarvan is er weer een activiteit. En zo ben je op een hele andere manier bezig met je geloof te leven dan op zondagmorgen in de kerk te zitten.
0: Ja. Ik kan me ook herinneren dat ik vorig jaar de kinderen bracht. En dat ik dan zo om me heen keek en van dat ik dacht van ja, ik ken niemand of zo, weet je wel. Dat is zo'n beetje zo'n onwennig gevoel. En dat dacht ik ook te herkennen in de ogen van sommige andere ouders. Maar toen begon het en toen was er een introductie van de kampelaan inderdaad. En nog een paar andere mensen, de leiders allemaal van het kamp. En nou, dat was zo mooi. Dat was zo leuk gedaan. Zoveel humor zat daarin dat er ook gelijk een soort van sfeer ontstond. Van ja, hier komen we voor. Hier komen we. Dit herkennen we wel van onze eigen zomerkampen van vroeger. Zoiets. Herken je dat ook? Dat gevoel?
1: Ja, nou ben ik zelf nooit als kind mee geweest op deze zomerkampen. Maar wel dat inderdaad bij het aanmelden ouders naar ons toe komen en zeggen, goh ja, het is toch best wel spannend. En of dat dan voor ouders of voor kinderen is, dat verschilt nog wel eens.
0: Ja.
1: Maar ik herken het wel en zeker ook, en dat is ook waarom we het zo openen, dat ouders ook zien en weten wie wij zijn. En dan dus ook met een iets meer gerust hart hun kinderen bij ons achterlaten.
0: Ja, ik herken dat ook. Ja, kijk, als je kind 7 jaar is en gaat voor het eerst mee, ja, dan is het ook als ouder even een moment van loslaten. Hè?
1: Ja.
0: Ja. En dat is fijn om dan te voelen dat vertrouwd is. Ja. En Anne, in de afgelopen jaren heb je natuurlijk heel wat meegemaakt. Al die verschillende zomerkampen. En is er iets wat je heel erg is bijgebleven? Iets bijzonders wat er gebeurd is tijdens zo'n zomerkamp?
1: Goeie vraag.
0: Overval ik je misschien mee?
1: Nou, ik denk toch wel dat je... En dat is dan... Het ene jaar is dat nog meer dan het andere jaar. Maar eigenlijk is het ieder jaar wel dat er... iedereen komt als individu binnen. Kent misschien hooguit 1 of 2 andere kinderen. Maar aan het eind van de week gaan ze wel als... In de loop van de week wordt het echt een groep. En als je dan ziet hoe ze afscheid nemen van elkaar. En als je dan hoort dat na de hand er ook gewoon echt nog vriendschappen ontstaan. Ja, dat vind ik wel heel mooi.
0: Ja, dat is prachtig. Ja, dan ontstaat er echt iets, hè, in zo'n zomerkamp.
1: Ja, en dat is... De tienerleeftijd heeft dat natuurlijk iets meer. Omdat, nou ja, als je ouder bent heb je vaak een mobiele telefoon, waardoor dat contact makkelijker is.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan is het contact als tieners onder elkaar. En de kinderen die hebben een leeftijd dat ze ook nog daarbij hun ouders nodig hebben, die dus hun van A naar B rijden bijvoorbeeld. Maar wel mooi om te zien dat dat dus ook gebeurt. Dat na zo'n kamp er ook nog contact is.
0: Ja, dat begrijp ik, ja. Mooi. Nou, Anne, is het zo... nu is er ook een programma, hè, voor de catechese. Zou je daar nog iets over kunnen vertellen? Is er een thema of hoe is het, zeg maar, ingestoken?
1: Ieder kamp heeft een thema. En dat is eigenlijk... En rondom dat thema worden de catecheses bedacht. Die worden vooral uitgewerkt door vicaris Paul.
0: Mm-hmm.
1: Dus inhoudelijk ook. Maar het thema van dit jaar van kinderkamp is ga mee op reis. En aan de hand daarvan worden er dus 3 verhalen uit de Bijbel uitgelicht. Wat dus over reizen gaat. Bijvoorbeeld Mozes die door de woestijn, door de zee en de woestijn trok.
0: Ja.
1: Dat is een verhaal dat centraal staat tijdens 1 catechese.
0: Mm-hmm.
1: En de roeping van Paulus op weg naar Damascus,
0: ja,
1: komt terug. En het verhaal van de roeping van Abraham komt ook daarin terug.
0: Ja, dus zowel Oude Testament als ook Nieuwe Testament.
1: Ja, klopt.
0: Ja, mijn centraal thema is dan reizen. Nu, we zijn een paar weken voor het kamp op dit moment. Waar zie je het meeste naar uit?
1: Eigenlijk ook gewoon wel het begin. Dan is alles van tevoren geregeld. Want daar komt ook best wel wat bij kijken. Maar als we daar dan eenmaal zijn en de kinderen komen aan... Nou, voor een aantal is het weer herkenning, want die zijn eerder mee geweest. Voor een aantal is het helemaal nieuw. En eigenlijk dat moment vind ik wel... als dat goed gaat, dan is de rest van de week ook goed.
0: Ja, nou, dat begrijp ik. Heel mooi. Ja, en heel veel succes met de laatste loodjes, met het voorbereiden. En natuurlijk een heel fijn zomerkamp toegewenst voor jou en voor alle kinderen en voor de andere leiding.
1: Nou, hartstikke bedankt.
0: Ja, dan hopen we natuurlijk dat we tijdens het zomerkamp misschien een paar van de kinderen heel kort te spreken kunnen krijgen. Een beetje een sfeerimpressie. En nadien misschien ook nog vicaris Hans Pauw. En dan gaan we kijken of dat we dat voor elkaar kunnen boksen.
1: Dat komt vast goed.
0: Dankjewel Anne voor je bijdrage. Anne Peters, hoofdleiding van de zomerkampen van het Bisdom Utrecht. Dat was het gesprekje met Anne Peters. Een heel belangrijk persoon in de organisatie in de uitvoering van het kamp. We gaan nu luisteren naar het kamplied van afgelopen zomer. En daarna het gesprekje met Tobias en Christina, die even tijd hebben vrijgemaakt tijdens hun kamp.

0: Hallo, met Anton van Radio Maria. Met wie spreek ik?
1: Met Anne.
0: Anne? En wie zijn er nog meer?
2: Tobias en Christina.
0: Dag Tobias en Christina en dag Anne. We zijn bezig met een programma over het zomerkamp. En daar zijn jullie nu. Mm-hmm. Wat vonden jullie tot nu toe het allerleukste aan het zomerkamp? En waarom?
1: Het zwemmen vanmiddag.
0: Ah, jullie hebben gezwommen. En het was natuurlijk heel mooi weer.
1: Ja.
0: Ja. En wat vond je, waarom vond je dat het allerleukste?
1: Nou, omdat dan word je lekker nat.
0: Lekker nat en elkaar lekker nat spetteren.
1: Ja.
0: Of is dat er niet bij?
1: Jawel. En mensen in het water gooien die niet in het water willen.
0: Ah, ja, dat kan ik me voorstellen dat dat leuk is, ja. En ja, wat heb je allemaal geleerd in dit kamp tot nu toe?
2: Nou, we hebben heel veel geleerd over de ontdekkingsreizigers, Abraham en Mozes.
0: Aha.
2: En waarom ze gingen reizen, want het thema is reizen. En we hebben ook een beetje geleerd over andere landen, wat ze daar het meeste doen. En daar spelen we dan spelletjes mee.
0: Hmm. Ja, en ik heb begrepen dat er verschillende teams zijn. Klopt dat?
2: Ja.
0: Oké, en in welke teams zitten jullie?
2: Ik zit in team geel.
0: Team geel?
2: En ik zit in team rood.
0: Team rood. Oké, nou, en wie is er aan de winnende hand?
1: Rood.
0: Rood is aan het winnen?
1: Ja.
0: Oh, en hoe komt dat? Waarom is het team rood zo goed dan?
1: Nou, omdat we gisteren hebben met een opdracht van blind vertrouwen hebben een race gewonnen. En daar kregen we 5 punten voor.
0: Een race? En dat heette blind vertrouwen?
1: Ja.
0: Oh, en hoe gaat dat dan?
1: Dan hadden twee mensen hadden een blinde kom en eentje moest hun leiden. En dan moest je een heel parcours afleggen.
0: Oké, klinkt leuk, ja. Klinkt ook spannend. En daar heeft Team Rood veel punten mee verdiend.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke mooi. Dan moet Team Geel en volgens mij het andere team is Team Blauw, toch?
2: Ja.
0: Ja, die moeten dan toch nog even extra hun best doen, denk ik.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja. Hey, en wat vinden jullie tot nu toe de leukste aspect of de leukste activiteit van het kamp?
1: Ik denk de bosactiviteit.
0: De bosactiviteit, wat was dat dan?
1: Dan kreeg je een Pokémon-muntje van jouw kleur. En dan had je een gebied afgezet met linten. En daar stond één team in. Die moest tikken. En als je getikt werd door een van hen, dan moest je een muntje aan hen afgeven. Maar als je daar doorheen kwam, dan moest je je bakje gaan zoeken van jouw kleur. En daar moest je dan je muntje in doen. En hoe meer muntjes je verzamelde in dat bakje, hoe meer punten ik kreeg. Maar ook degene die in het veld tussen de linden stonden, hoe meer muntjes die afpakten, hoe meer punten zij ook kregen.
0: Mm-hmm. Oké. En hebben jullie ook al nieuwe vrienden gemaakt op het kamp?
2: Ja.
0: Oké, mooi. En hoe gaat dat dan? Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
2: Het was gewoon eigenlijk tijdens het avondeten ging met elkaar praten. En ja, toen werden we vrienden.
0: Ah, wat leuk. En mm-hmm. Is dat dan ook voor het hele kamp zo, denk je?
2: Iedereen maakt vrienden op zijn eigen manier. Dus ja, ik denk bij de een is het denk ik ook wel zo gegaan. En bij de ander weer wat anders.
0: Hmm. Ja. Nou, en nog een laatste vraag. Wat is tot nu toe het meest grappige of bijzondere moment geweest dat je ook niet snel zult vergeten?
1: Dat ik de kampelaan heb vastgebonden aan een stoel.
0: De kampelaan. Ja, want de kampelaan, wie is dat?
1: Hans Pauw.
0: Hans Pauw. En Hans Pauw is de kampelaan en vastgebonden aan een stoel. Ja, dat kan ik me voorstellen dat het bijzonder is, want waarom moest dat dan?
1: Nou, dat heb ik Dat doe ik bijna elk jaar.
0: Oh, elk jaar. Oké, okay, nou gelukkig is die hopelijk ook wel weer losgekomen.
1: Ja.
0: Ja, nou hartstikke leuk. En wat gaan jullie vanmiddag verder doen? Of weet je dat nog niet?
1: We zijn nu aan het oefenen voor een show voor de Bonte Avond.
0: Hmm.
1: En we gaan nog een spel spelen met laven. En vanavond gaan we met de tieners in het bos een spel doen.
0: Ook alweer in het bos. Nou, hartstikke leuk. Klinkt als een hartstikke leuk en gezellig kamp. Dankjewel dat jullie daar kort over willen vertellen. En ik wens jullie nog heel veel plezier.
1: Dankjewel.

Dat was het gesprekje met Tobias en Christina. De kinderen kregen voor het naar bed gaan een lied te horen. In Manus Tuas Pater. Dat lied gaan we nu beluisteren en daarna sluiten we af met het laatste gesprekje. Dat was met de kampelaan, oftewel vicaris Hans Pauw.

0: Welkom vicaris Hans Pauw in de uitzending.
1: Dankjewel, Anton.
0: Ja, fijn dat we even samen een paar vragen over het zomerkamp kunnen doen.
1: Natuurlijk.
0: Want wat is uw betrokkenheid daarbij?
1: Nou, 15 jaar geleden werd ik vicaris jeugd en jongeren. Toen bestonden de kampen al. En een enthousiaste groep jongelui uit de omgeving van Amersfoort namen daar het voortouw in. En ik was op dat moment pastoor in Amersfoort voordat ik vicaris werd. Mm-hmm. Ik zeiden meteen van nou, als jij voor de jeugd en de jongeren moet gaan zorgen in een bisdom, dan is dit kamp iets voor jou om maar mee te gaan doen. En zo is het gebleven.
0: Nou, prachtig. En wat betekent dat, vicaris jeugd en jongeren?
1: Ik ben bisschoppelijk vicaris van het aartsbisdom Utrecht. Dat betekent dat ik de zorg heb voor parochies, collega's, besturen in de regio Arnhem, het Gelderse deel van het bisdom. Mm-hmm. En daarnaast heb ik een taak voor jeugd en jongeren, het jongerenwerk van het bisdom, zeg maar even, en voor de catechese. En wij hebben maandelijks activiteiten voor jongelui in ons bisdom. We doen natuurlijk ook mee aan Wereldjongerendagen en dergelijke. Aan landelijke dingen zoals de Katholieke Jongerendag of de Stille Omgang. En we organiseren zomerkampen voor tieners en voor kinderen, twee aparte kampen.
0: Ja, en die gaan hand in hand, hè? Want ze zijn tegelijkertijd en op dezelfde locatie.
1: Ja, nou ja, de tienerkampen zijn op een gegeven moment heropgericht, zal ik maar even zeggen. We hadden een groep kinderen die echt te oud werden voor het kinderkamp. En die hebben we bij elkaar geroepen. Dat was zo'n mannetje of 15, de laatste keer dat ze mee waren op kinderkamp. En toen heb ik gezegd, we willen jullie nooit meer mee hebben op kinderkamp, maar als we nu een tienerkamp gaan organiseren. Nou, daar waren ze toen heel blij mee. Mm-hmm. En we hebben toen een tweede locatie gehuurd. Bij de kampeerboerderij. En daar is een eigen tienerprogramma ontwikkeld.
0: Ja, en dat betekent dus dat de kinderen die tot 12 jaar in het kinderkamp mogen, die mogen daarna misschien zelfs promoveren tot het tienerkamp.
1: Nou, laten we het op doorstromen.
0: Doorstromen, ja.
1: En we zijn daar wel wat flexibel in, want het ene keer kind is er wat eerder aan toe dan het andere kind. Maar op een gegeven moment merk je, leeftijdsverschillen kunnen te groot worden. Dus dan wordt het echt wel tijd om het kinderkamp los te laten en op het tienerkamp verder te gaan.
0: Ja, heel mooi. Nou, en 15 jaar geleden bent u daarbij betrokken geraakt.
1: Ja.
0: Ja, en toen stond u te juichen dat u mocht meedoen.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Zeker. Het was mij niet helemaal vreemd. Ik heb in mijn eigen jongste jaren ook wel meegewerkt aan scoutingkampen en dergelijke.
0: Hmm.
1: Het kampgevoel had ik wel.
0: Ja.
1: Maar het was voor het eerst dat ik catechese ging geven, vieren ging op zo'n kamp en ook dagsluitingen verzorgen. Dat zijn de specifieke taken van wat we dan maar huiselijk noemen de kampelaan.
0: Ja, kampelaan. Fantastische term inderdaad. Ik moest ook erg glimlachen in mijn vuistje toen ik dat voor het eerst hoorde. En hoe is die term in het leven gekomen?
1: Ja, die bestond ook al een beetje. De priester die meeging, die was gewoon de kampelaan. Of pastoor was, of vicaris was, of hoe dan ook.
0: Ja.
1: Hij was de kampelaan.
0: Ja, mooi hè?
1: De priester voor het kamp, ja.
0: Nou, misschien dat juist ook uw ervaring al in uw eigen jeugd ertoe heeft bijgedragen dat u dat allemaal zo goed en zo mooi aanvoelt. Ik ben zelf, was ik aanwezig ook bij de opening weer van dit jaar van het kamp. En omdat onze kinderen ook meegaan. En prachtig hoe u dan opkomt, ook bij het lied en in tenue. En u vertelde ook zelfs dat dat uw eigen oom missionaris was. Klopt dat?
1: Klopt, ja.
0: Dat is niet zomaar een anekdote, dat is gewoon echt waar. Ja.
1: Nee, mijn moeder had vier broers bij de Broeders van Maastricht.
0: Mm-hmm.
1: En één van hen was missionaris in Malawi. Die zorgde daar als technische man voor de missie. Voor watervoorziening, elektriciteitsvoorziening. Die hield een ziekenhuis en verschillende scholen in de lucht. En dat was eerlijk gezegd wel een beetje een jeugdheld van mij.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, mooi. En in het afgelopen zomerkamp, dat is dus van de afgelopen zomer, toen was het thema op wereldreis gaan.
1: Ja, klopt.
0: En vandaar ook die link natuurlijk dat u dat vertelde, dat uw eigen oom ook missionaris was, want die is ook op wereldreis geweest.
1: Ja, zeker. Ik heb me maar verkleed als missionaris.
0: Ja.
1: voor het openingstoneelstuk en daar iets van vertelt. En in de catechesis is dat natuurlijk verder uitgewerkt. We houden altijd Bijbelse catechesis. De eerste ging over Abraham, trek weg uit je land, je stad, je familie. De tweede ging over Mozes en de doortocht door de Rode Zee. En de derde grote catechese ging over de reizen van Paulus. En zo hebben we het thema wereldreis maken, op reis gaan, hebben we met Bijbelse verhalen verder uitgelegd.
0: Ja, mooi. Abraham, Mozes en Paulus, drie heel inspirerende figuren ook natuurlijk. En waar dan de kinderen ook iets van leren. Ja. En ik veronderstel, voor mij associatief is dat dan ook van, dat je ook in het leven ook onderweg bent.
1: Precies.
0: En dat begint al, vanaf het begin. En dus ook als je kind bent.
1: Ja, de catechese met Abraham ging eigenlijk over, in vertrouwen op God je weg durven gaan, hè? De weg durven gaan die God jou wijst. En het verhaal van Mozes leert ons dat er altijd obstakels en moeilijkheden komen, maar God wil je daar juist ook doorheen helpen. En Paulus is ook een beetje de bekeerling, hè? Degene die soms de verkeerde wegen gaat, maar die uiteindelijk oneindig heeft gereisd om de blijde boodschap van Jezus verder te vertellen. En dat God iedereen daarin ook gebruiken wil om het goede nieuws verder te verspreiden.
0: Ja, prachtig en heel belangrijk ook, dat vertrouwen, ja. En hebt u dan ook de indruk, of laat ik zo zeggen, in hoeverre hebt u de indruk dat inderdaad het ook beklijft? Of dat de kinderen het begrijpen en het ook meenemen?
1: Nou, je krijgt heel vaak, als je met de kinderen één op één spreekt, ze komen wel naar je toe en dan stellen ze nog een vraag of ze vertellen iets wat ze mooi gevonden hebben. Ik merk door de jaren heen eigenlijk steeds meer aandacht. 15 jaar geleden had je nog wel eens kinderen die wat verveeld gingen kijken wanneer het over de Bijbel ging. En nu merk je dat je eigenlijk twee groepen kinderen op kamp hebt. Je hebt kinderen die behoorlijk kerkelijk gesocialiseerd zijn en die kindneverdiensten kennen, die het prima vinden om met de Bijbel aan de slag te gaan. En je hebt ook een groep kinderen die weten er eigenlijk helemaal niets meer van. En die vinden het toch wel heel interessant om die verhalen te horen. Die hebben soms wel eens iets gehoord, maar die willen zich daar ook wel echt in verdiepen. En dat valt me eigenlijk steeds meer op. Het catechese geven op het kamp, maar ook de vieringen doen op kamp en de gesprekken bij de dagsluiting. Die zijn eigenlijk in 15 jaar alleen maar beter en intenser geworden.
0: Ja, mooi. Dan gaat ook de ervaring meespelen, hè, misschien.
1: Misschien ook. Maar ik denk toch ook wel duidelijk de verandering van hoe ouders en kinderen daar zelf in staan in het geloof. Ik vind dat wel moeilijk te benoemen, maar het wat vanzelfsprekende van het geloof is voor veel mensen natuurlijk wel naar de achtergrond gegaan. En dat geeft aan de ene kant dat mensen veel bewuster kiezen, ook om met hun kinderen erin te groeien en bezig te zijn. Of dat er een soort onbekendheid is gegroeid die, laat ik maar zeggen, missionaire mogelijkheden biedt.
0: Ja, een mooi bruggetje ook, de missionaire. Want in hoeverre hebt u ook het gevoel dat zoiets als een zomerkamp, en er zijn allerlei kampen, hè, maar laten we even, omdat we het nu over dit zomerkamp hebben, als voorbeeld nemen, bijdraagt aan, laten we zeggen, het missionaire karakter van onze kerk?
1: Ja, ik denk dat het voor kinderen, tieners, jongeren heel erg belangrijk is dat zij andere leeftijdsgenoten ontmoeten die ook met het geloof bezig zijn. Het is toch anders wanneer je op zo'n kamp viert met jonge vrijwilligers van rond de 20 en leeftijdsgenootjes, dan wanneer je misschien met een enkel broertje en zusje in een kerk zit tussen allemaal mensen die 70, 80 jaar oud zijn, met alle respect en waardering.
0: Ja.
1: Ik denk dat die ervaring al heel erg belangrijk is en dat het goed is om ook samen met je leeftijdsgenoten over het geloof na te denken, te leren, te praten. Maar dat is de kant van de kerkbetrokkenen. Voor de andere categorie is het echt een eerste kennismaking met de Bijbel en uiteindelijk met de persoon van Jezus Christus. En hoe dat precies uitpakt, ik had mij verkleed als missionaris, memoreerden we al.
0: Ja.
1: Het is niet mijn primaire doel om alle kinderen meteen te bekeren, want daarvoor is het thuisfront ook veel te belangrijk. Hè? Ik zie die kinderen maar een week. Maar ik hoop dat ze met een goed gevoel teruggaan naar huis en dat ze iets hebben mogen merken van de vreugde en de waarde van het geloof. Ja. En dat dat ook in hun leven meer en meer een rol mag gaan spelen.
0: Ja, als betrokken ouder zie ik dat inderdaad op twee manieren. U zegt dat ook eigenlijk al. Enerzijds is er de catechese, de echte onderricht over het geloof. In dit geval over drie heel concrete figuren, belangrijke figuren uit de Bijbel. En over onderweg zijn.
1: Ja.
0: En anderzijds denk ik ook meer het impliciete wat er ook gebeurt. Namelijk dat je de kinderen met elkaar omgaan. Ja. Maar ook met de leiding, ook met de kampelaan dus. En de mensen die... Ja, in de eerste plaats liefde voor God hebben en voor hun geloof in de kerk. En ook de liefde voor hun naaste hebben. En dat uit zich op een manier die misschien niet zo opvalt direct of per se heel expliciet is. Maar die wel gebeurt ondertussen.
1: Ja. Ook in sport en spel of omgangssituaties wordt er wel terugverwezen naar die verhalen. Hè? Ook door de kinderen zelf. Bijvoorbeeld obstakels op je weg. Ja, dat betekent ook dat je elkaar moet helpen, dat je op elkaar moet kunnen rekenen en dat je, nou, om maar een populair thema te noemen, elkaar 's nachts ook wat moet laten slapen. Bijvoorbeeld.
0: Ja, dat is ook fijn dat ze een beetje kunnen slapen. Ja, ja.
1: Ja, dat een enorm obstakel op je weg kan worden. Als je 1 of 2 nachten niet goed slaapt, dan word je chagrijnig, heb je geen energie.
0: Maar dus ook in de zin van rekening houden met elkaar en dergelijke.
1: Ja. Aan het begin van het kamp, wanneer de kinderen nog niet zijn, houden wij met alle leiding een openingsviering, een eucharistieviering. En we hebben ook heel bewust het misformulier gebruikt om de gave van liefde te vragen. Om ook echt te vragen dat wij voor die kinderen en samen met die kinderen iets van Gods liefde gestalte zouden mogen kunnen geven. Dat is toch de kern, denk ik.
0: Ja, prachtig, ja. Ja, dat missionaire is heel mooi. De evangelisatie. Ik denk ook dat niet alleen natuurlijk de kinderen, die krijgen iets mee, maar ook de leiding. Ik denk dat het ook een heel mooi aspect is van zo'n zomerkamp. Want er is heel wat leiding. U bent leiding, maar er is ook hoofdleiding van Anne en Remco. En natuurlijk heel veel, ieder groepje heeft weer een eigen soort van subleiding en zo.
1: Ja.
0: Nou, dat zijn ook jonge mensen die zijn betrokken bij de organisatie van zo'n zomerkamp natuurlijk in de eerste plaats. Maar ook het omgaan met de kinderen en ook de catechese. En daar zit ook denk ik iets in van, dat zij dat willen doorgeven en dat zij daarvan ook groeien.
1: Ja. Het leuke is, na 15 jaar, dat ik verschillende leiding kan aanwijzen die ooit meegegaan is als kind.
0: Oh, ja.
1: Zowel bij de tieners als bij het kinderkamp. En dat is natuurlijk toch wel heel mooi, dat ze blijkbaar zo'n goede ervaring hebben aan het kamp en er zo graag bij betrokken blijven, dat ze ook later als leiding graag mee willen gaan.
0: Ja.
1: En er zijn een aantal mensen die ook de kant van het onderwijs uit willen, die al op de pabo zitten. En voor hen is natuurlijk ook zo'n kamp een uitgelezen gelegenheid om ervaringen op te doen.
0: Ja, heel mooi. In de afgelopen zomer was ook weer een heel mooi zomerkamp. En is er u nog iets bijgebleven? Iets wat u bijzonder is opgevallen of iets grappigs? Of iets wat u bijzonder is bijgebleven van de afgelopen zomerkamp?
1: Dat is een vraag, daarover val je een heel klein beetje mee. Dat zijn van die kleine cadeautjes die je soms wel ervaart. Hè? We hadden wat wisselend weer, we hebben op zich goed weer gehad. Maar er was 1 echt warme dag. En we moeten altijd een beetje kijken wanneer we naar het zwembad kunnen. We hebben een soort afspraak met een privézwembad daar in de buurt. En dan kun je niet altijd terecht, maar goed. Wij konden, ik geloof op dinsdagmorgen daar terecht. Dat paste niet helemaal in ons schema, maar goed, we doen het al op dinsdag. En uitgerekend dat was de mooiste en warmste dag van de week. Prachtig, en dat zijn altijd van die kleine cadeautjes waarvan ik denk, hey, wij doen ons uiterste best om voor deze kinderen goed te zorgen. God zorgt met ons mee. Gewoon met een hele kleine anekdote, maar zo beleef ik dat wel echt. Van,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja, de kinderen hebben er ook over verteld, ja, hoe leuk ze het vonden om elkaar nat te spetteren en dergelijke.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Heel mooi.
1: Wat ik mij nog herinner van vorig jaar, toen werd op de bonte avond door een aantal kinderen een soort pubquiz gehouden met allemaal vragen uit mijn catechesis.
0: Oh, okay.
1: En dat was natuurlijk voor mij als catecheet wel een beetje, ja, dat streelde het ego, zal ik maar even
0: zeggen. Dat snap ik.
1: Omdat ze heel veel goede vragen konden stellen en er ook heel enthousiast goede antwoorden werden gegeven. En toen merkte ik ook van, hey, het is geland. Ze zijn er zelf ook mee aan de slag. Ze zijn er enthousiast.
0: Vind je dat interessant? Ja.
1: En dat, ja, dat is heel mooi.
0: Dat is heel mooi, ja. Goed, nog één laatste vraag. Vicaris Hans Pauw. Natuurlijk de luisteraars, er zijn misschien kinderen bij. Er zijn misschien ouders bij, misschien grootouders. Wat zou u aan hun vandaag willen zeggen? Laten we zeggen, ter promotie van het zomerkamp. Die natuurlijk aankomende zomer ook weer zal zijn.
1: Zeker, ja, dat klopt. Wij maken het altijd vrij snel bekend. Vanaf kerstmis, januari, dan is de datum en het thema en alles staat weer vast. En kunnen mensen zich langzaam gaan inschrijven, omdat dat ook de periode is waarin mensen wat vakantieplannen maken. Ja, zeker voor grote kinderen is de vakantie best lang, 6 weken. Ja. Een aantal weken met vader en moeder met gezin optrekken, dat is heel mooi. Maar misschien is het ook heel mooi om je kind, om een tiener de gelegenheid te gunnen om een week lang met leeftijdsgenoten op te trekken en stil te staan bij belangrijke thema's in ons geloof. En zo met elkaar te leren.
0: Nou, dat lijkt me een hele mooie promo, hè, voor het zomerkamp. En als ik daar als ouder nog aan mag toevoegen, dat betekent ook dat papa en mama eventjes samen hebben voor hun tweetjes.
1: Ja.
0: Laten we dat niet vergeten.
1: Ook dat merk je wel eens. Je hebt natuurlijk ook wel gezinnen waarin het vaak heel erg druk is. En misschien de ouders niet altijd voldoende aan zichzelf toekomen. Of aan elkaar toekomen, moet ik zeggen. En dat is een heel mooie, bijkomstigheid.
0: Ja, een cadeautje is het echt. Ja, een huwelijkscadeautje. Ja.
1: Ja. Mooi.
0: Dus dat kan ik zeker beamen. Ja.
1: Oké, fijn.
0: Mochten nu luisteraars denken van, ik wil ook wel meer van weten of ik wil me gaan inschrijven. Hoe werkt dat?
1: Het makkelijkste is via de website van het aartsbisdom. En dan kan men daar de relevante informatie vinden voor het kamp. En dat zal eind van dit jaar, begin volgend jaar, zal dat weer operationeel zijn.
0: Ja, nou, ik heb de data al doorgekregen in de mail.
1: Mooi.
0: Ik heb het al in mijn agenda staan.
1: Kijk, helemaal goed.
0: Ja, dus de kinderen. En dan mag onze jongste ook mee. Dus dat is mooi.
1: Nou, hartstikke mooi.
0: Nogmaals dank, vicaris Hans Pauw. En hopelijk dat nog meer mensen zich gaan aanmelden.
1: Zeker. Ja, ze zijn welkom.
0: Ja, dank u wel. Fijne dag.
1: Dank je. Dag.

0: Tot zover het gesprek met de kampelaan. En dat was ook het laatste gesprek. We komen aan het einde van de uitzending. We hebben in deze uitzending van Kerk in Beweging geluisterd naar Anne Peters, Tobias en Christina en vicaris Hans Pauw. Deze gesprekjes zijn vooraf, tijdens en na het kamp opgenomen. We hebben ook het kamplied gehoord en het lied Immanus tuas pater, Ik leg alles in uw handen, Vader. Bedankt voor het luisteren.
1: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

De heilige mis vanavond op Radio Maria komt uit de heilige Gerardus Majella-kerk in Utrecht.

Wij gedenken uw goedheid hier binnen uw heiligdom. Zover als uw naam reikt, God, weerklinkt ook uw lof, tot aan het uiteinde van de aarde. Al wat komt uit uw hand is gerechtigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Broeders en zusters, belijden we onze zonden, bekeren we ons tot God om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maar, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, altijd blijft gij bezig binnen het verbond van uw Zoon, uit alle volkeren uw volk bijeen te brengen, dat in de geest tot eenheid groeit. Geef dat uw kerk

aan haar zending altijd samen met de mensheid optrekt als het zuurdeeg en de ziel in de menselijke samenleving, die in Christus vernieuwd en tot Gods eigen gezin herschapen moet worden. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.

Lezing uit het eerste boek der koningen. In die dagen zei Elia, de Tisbit in Gilead, tot Achab: Zowaar de Heer leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta. Er zal in de volgende jaren geen dauw of regen komen, tenzij op mijn woord. En het woord van de Heer kwam tot Elia: Vertrek van hier, ga naar het oosten. En ik houd u verborgen in het dal van de Kerit, die in de Jordaan uitmondt. Uit de beek kunt ge drinken, en aan de raven heb ik bevolen u daar van voedsel te voorzien. Elia deed wat de Heer gezegd had, en ging wonen in het dal van de Kerit, die in de Jordaan uitmondt. De raven brachten hem 's morgens en 's avonds brood en vlees, en hij dronk uit de beek. Woord van de Heer. Mijn hulp zal komen van God de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Mijn hulp zal komen van God de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Omhoog naar de bergen richt ik mijn ogen. Van waar kan ik hulp verwachten? Mijn hulp zal komen van God de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Mijn hulp zal komen van God de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zorgt dat uw voet niet struikelt. Hij slaapt niet, die waakt over u. Hij sluimert niet en hij suft niet, die over Israël waakt. Mijn hulp zal komen van God de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. De Heer is het die u behoedt. Hij staat als een wacht aan uw zijde. Bij dag zal de zon u niet deren, bij nacht doet de maan u geen kwaad. Mijn hulp zal komen van God de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. De Heer bewaart u voor onheil, uw leven houdt hij in stand. De Heer is bezorgd voor uw komen en gaan, op deze dag en altijd. Mijn hulp zal komen van God de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.

0: Wie het woord van de Heer bewaart, in hem is waarlijk Gods liefde volkomen.
1: De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus: zalig de armen van geest, want aan hen behoort het rijk der hemelen. Zalig de treurenden, want ze zullen getroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want ze zullen het land bezitten. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want ze zullen barmhartigheid ondervinden. Zalig de zuiveren van hart, want ze zullen God zien. Zalig die vrede brengen, want ze zullen kinderen van God genoemd worden. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het rijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om mijnentwil, verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. Zo immers hebben zij de profeten vervolgd die voor u geleefd hebben. Woord van de Heer.

hebben ze juist een mooi openingsgebed gehad, als ik het weer terugvind tenminste. Waar wij gebeden hebben dat... dat wij als christenen samen met de mensheid moeten optrekken. Samen met de mensheid optrekken. We moeten niet een samenleving opbouwen naast de mensheid. Sommigen zeggen dat vandaag, de Benedict Option. Zoals Benedictus zich terug te trekken in... als monnik in, van de samenleving en een aparte samenleving opbouwen. Dat is denk ik eerder een verleiding, behalve als je de roeping hebt tot het kloosterleven. Maar het is niet de roeping voor iedereen. Wij in het algemeen zijn geroepen om samen met deze mensheid op te trekken. De vraag is dan hoe? En het gebed zegt ons, als het zuurdeeg en de ziel in de menselijke samenleving. Zuurdeeg en ziel moeten wij zijn. Daartoe zijn wij als christenen geroepen. Hoe ben je zuurdeeg en ziel? Het evangelie vertelt het ons, de zaligsprekingen. De zaligsprekingen maken, als we die beleven, als we die serieus nemen, als we die in ons leven verwezenlijken, dan zijn wij die zuurdeeg. Dan zijn we dat wat smaak geeft aan de samenleving. Dan zijn wij degene die de samenleving van binnenuit veranderen, die haar en ziel geven. Want de samenleving van zichzelf, die is als een stok in het water die gewoon meedrijft met de vloed. En wij zijn geroepen om een ziel te zijn die een beetje de andere kant gaat, tegen de stroom in. Die bereid is om vervolgd te worden, om werkelijke vrede te brengen. Die barmhartig is, die hongert en dorst naar de gerechtigheid, die strijdt door zachtmoedigheid en niet door macht, enzovoort. Want de bedoeling, zo zegt ons dat gebed, dat wij aan het begin gehoord hebben, is dat wij in Christus vernieuwd tot Gods eigen gezin herschapen moeten worden. Tot Gods eigen gezin herschapen worden. De familie van God worden. Dat zijn wij kwijtgeraakt. Dat proberen we als kerk te beleven. En dat proberen we als kerk uit te dragen. Als familie Gods te leven met een vader in de hemel, aan wie wij gehoorzaam zijn. En met broeders en zusters die wij willen beminnen zoals Christus ons heeft bemind. De weg is de zaligsprekingen. Een familie Gods worden, dat gaat niet zo vanzelf. Dat gaat niet puur door goede wil of door wat het ik. Nee, we moeten bereid zijn de Heer na te volgen aan het, op zijn kruisweg. Op zijn weg van niet de geringste weerstand, maar het leven in de waarheid. Laten we de Heer vragen om dat aan te gaan, om de zaligsprekingen ons motto, levensmotto te laten zijn.

Wij vieren deze heilige mis voor de overleden ouders Broekman de Groot en voor overleden Ron T.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, aanvaard welwillend de gave die wij u aanbieden en laat uw kerk, die geboren is op het kruis, uit de zijde van de gestorven Christus, voortduren worden geheiligd in de viering van dit mysterie, om altijd een leven te leiden dat haar stichter waardig is, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Door uw beminde Zoon hebt gij de mens geschapen. Door hem hebt gij ons in uw goedheid tot nieuwe schepselen gemaakt. Terecht dient u de hele schepping, prijzen u alle verlosten en loven de heiligen u eensgezind. Daarom huldigen u ook wij u met alle engelen en zingen altijd vol vreugde het loflied. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend gij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. Ja, Heer, gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen. Want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft gij bezig u een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen. Want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. We hebben deze gave dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u ze te heiligen door uw geest en zijn lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie welwillend neer op het offer van uw kerk en willen uw Zoon in herkennen, door wiens dood ge ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttige van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Mogen hij ons maken tot een blijvende offergave voor u, dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt, samen met Maria de heilige maagd en moeder van God, met de heilige Jozef haar bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren, met de heilige Gerardus en met alle die in uw heerlijkheid zijn en daarvoor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof. Samen met uw dienaar Leo onze paus en Willem onze bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is en waarvan gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters hier, laat allen die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze Heer. In hem schenk gij alles wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. In gemeenschap verbonden met Christus durven wij vol vertrouwen bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heeren is altijd met u. Wens elkaar de vrede.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. God, gij hebt ons door dit sacrament gesterkt. Help ons zo in uw kerk te leven dat we trouw blijven in het breken van het brood en aan de leer van de apostelen. En mogen wij, gedragen door uw liefde, één zijn van hart en één van geest, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Zegen u de Almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu heen in vrede.

Mensen denken aan

Voor de viering van de heilige mis waren we verbonden met de heilige Gerardus Majella parochie in Utrecht. De geestelijke verzorging van deze parochie rust in handen van de broeders van Sint-Jan.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

In het programma De Heilige van de Dag lezen wij u vandaag voor over het leven van Melania de Oudere. Melania werd rond het jaar 342 geboren uit het Romeinse adellijke geslacht der Antonii. Om u enig idee te geven van de tijd waarin zij leeft, Melania is zo'n 12 jaar ouder dan de beroemde bisschop Augustinus. Toch zal ze hem, naar alle waarschijnlijkheid, niet zijn tegengekomen in Rome. Zij huwt met de stadsprefect van Rome, Valerius Maximus. Ze krijgen 3 zonen. Dan breekt er een besmettelijke ziekte uit. En binnen een paar weken verliest Melania haar man en 2 van haar zonen. Ze is pas 22 als ze weduwe wordt. Het geld en de goederen die zij bezit bieden geen troost. Melania hoort dat er in Palestina mannen in de woestijn wonen, die zich van alle materiële dingen hebben losgemaakt en alleen nog maar leven voor God. Deze monniken of kloosterlingen doen niets anders dan bidden en in leven blijven. Zij maken zich volkomen vrij voor God en stelden al hun tijd beschikbaar om zich met bezinning en gebed bezig te houden. Zij noemden dat vacare, vrij zijn. Daar is eigenlijk ook ons woord vakantie van afgeleid. Vacare Deo, vrij zijn voor God. Vanaf dat moment wenst ook Melania haar leven te wijden aan gebed en ascese. Ze trekt langs een aantal monniken in de woestijn van Egypte en Palestina en geeft ze rijke schenkingen. Ten slotte sluit zij zich te Jeruzalem aan bij leerlingen van Rufinus van Aquileia en sticht er zowel een kloostergemeenschap voor mannen als één voor vrouwen. En voor de arme bevolking zou zij, zo gaat het verhaal, in 3 dagen tijd voor 5000 mensen voedsel hebben geregeld. Door haar afkomst en ook sterke karakter kan Melania haar invloed soms ten goede aanwenden. Zij bezoekt en schrijft kennissen en vrienden om te getuigen van het geloof en met name het belang van het gebed. Ze wijst hen op een te grote gehechtheid aan aardse goederen en spoort hen aan hun geld aan te wenden om armen te helpen. Rond het jaar 400

0: hen te helpen. Rond het jaar 400 keert ze terug naar Rome om haar zoon te bezoeken die getrouwd is met de dochter van een belangrijke senator. Hun dochtertje, Melania de Jongere, zou haar grootmoeder opvolgen in het religieuze leven. Als de Visigoten, een Germaans volk dat het Romeinse Rijk aanvalt, in 410 ook Rome binnenvallen, vluchten Melania en het gezin van haar zoon naar Sicilië. Vandaar trekken ze naar het landgoed dat de familie bezit in Tagaste in Noord-Afrika. Na 7 jaar, vermoedelijk op uitdrukkelijk verzoek van Melania, trekken ze naar Jeruzalem, waar Melania rond het jaar 417 sterft. Haar leven staat beschreven in de Historia Lausiaca van Palladius Helenopolis. Heilige Melania, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de Katholieke Kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
3: Welkom, beste luisteraars, in het programma Geloofsvorming. Vandaag mag ik het woord staan, kapelaan Quinde Kerkhoffs uit Os. En we zullen het vandaag hebben over het sacrament van het heilig vormsel. Vorige keer zijn we begonnen met een kleine nieuwe reeks over de sacramenten binnen het programma Geloofsvorming. En dus vorige keer hebben we een inleiding gegeven over de sacramenten in het algemeen. En hebben we een aanvang gemaakt met het heilig doopsel. Het eerste van de initiatiesacramenten dat voor ons de poort naar de hemel en naar andere sacramenten vormt. Vandaag zullen we logischerwijze verder gaan met het tweede initiatiesacrament, het heilig vormsel. We hebben vorige keer reeds gezegd dat er 7 sacramenten zijn, die we vervolgens kunnen indelen in 3 groepen. De initiatiesacramenten, waaronder het heilig doopsel, het heilig vormsel en de Allerheilige Eucharistie. De sacramenten ten dienste van de gemeenschap, het heilig huwelijk en de heilige wijding. En tenslotte de sacramenten van genezing, de welke zijn de heilige ziekenzalving en de heilige biecht. De initiatiesacramenten leiden ons binnen in het leven met Christus. En dat begint allereerst met het sacrament van het doopsel, wat we vorige keer besproken hebben, waarin we kind van God worden, deel krijgen aan het mystieke lichaam van Christus dat de kerk is, en aan haar zending, waarin de Heilige Geest in ons wordt uitgestort en waarin de oude erfzonde van ons wordt afgewassen. In het heilig vormsel nu worden die gaven die we in het heilig doopsel hebben ontvangen opnieuw en definitief bekrachtigd en bezegeld wanneer de bisschop de handen oplegt en de vormeling zalft met de woorden: ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods. De catechismus van de Katholieke Kerk verwoordt het als volgt in het nummer 1285. Samen met het doopsel en de Eucharistie vormt het sacrament van het vormsel het geheel van de sacramenten van de christelijke initiatie, waarvan de eenheid onaangetast moet blijven. We moeten gelovigen dus uitleggen dat het voor de volheid van de genade van het doopsel nodig is dit sacrament te ontvangen. Inderdaad, in het sacrament van het vormsel, dat de gedoopten hechter met de kerk verbindt, ontvangen zij een bijzondere kracht van de Heilige Geest. En zij zijn daarom strenger gehouden om als waarachtige getuigen van Christus door hun werk en hun woord het geloof te verspreiden en te verdedigen. Aldus de catechismus. We zouden het sacrament van het vormsel bij uitstek het sacrament van de Heilige Geest kunnen noemen. Hoewel we de Heilige Geest reeds hebben ontvangen in het sacrament van het doopsel, wordt die gave nog steeds versterkt in het heilig vormsel. Als we deze merkwaardige dubbele gave van de Heilige Geest van naderbij beschouwen, komen we tot de ontdekking dat het eigenlijk niet zo vreemd is als dat het op het eerste gezicht lijkt. We zien namelijk dat ook de apostelen 2 keer de Heilige Geest ontvangen. De eerste keer ontvangen ze de Heilige Geest bij de eerste verschijning van Jezus aan de apostelen. Zo lezen we in het Johannesevangelie in het 20e hoofdstuk, In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren, uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: "Vrede zij u." Na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: "Vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u." Na deze woorden blies hij over hen en zei: "Ontvang de Heilige Geest. Aan wie je de zonde vergeeft, zijn ze vergeven. En aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven." We zien hier dat Jezus de volmacht geeft aan de apostelen om de zonde te vergeven. Maar we zien vooral dat de Heilige Geest hier komt als de goddelijke trooster, die de leerlingen verkwikt wanneer ze bedroefd en ten neergeslagen zichzelf opgesloten hebben na de dood van de Heer. Hij komt nu om hen te troosten en te bemoedigen. Dat is de eerste keer waarop de apostelen de Heilige Geest mogen ontvangen. De tweede keer waarop de apostelen de Heilige Geest ontvangen, zien we in de handelingen van de apostelen, bij het Pinksterfeest. Zo lezen we in het tweede hoofdstuk van de handelingen van de apostelen: "Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam er uit de hemel een gedruis, alsof er een hevige wind opstak, en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek, en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Ze werden allen vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naar gelang de Geest hun te vertolken gaf. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel. Toen dat geluid ontstond, liep het volk te hoop en tot zijn verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn eigen taal. Ze waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering: Maar zijn allen die daar spreken dan geen Galileërs? Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort in hun eigen moedertaal? Parten, Meden en Elamieten, bewoners van Mesopotamië, van Judea en Cappadocië, van Pontus en Azië, van Frigië en Pamphylië, Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene, door de Romeinen die hier verblijven, Joden zowel als proselieten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden. Allen waren buiten zichzelf, wisten niet wat ervan te denken en zeiden tot elkaar: Wat zou dit betekenen? Maar anderen zeiden spottend: Ze zijn zich aan zoete wijn te buiten gegaan. Petrus trad naar voren met de 11 en verhief zijn stem om het woord tot hen te richten. Gij allen, Joodse mannen en bewoners van Jeruzalem, weet dit wel en luistert aandachtig naar mijn woorden. Deze mensen zijn niet dronken, zoals gij veronderstelt. Het is immers pas het derde uur van de dag. Maar hier gebeurt wat door de profeet Joël gezegd is. Het zal geschieden in de laatste dagen, zegt God, dat ik mijn geest zal uitstorten over alle mensen. Uw zonen en dochters zullen profeteren, uw jonge mannen visioenen zien, de ouderen onder u zullen droomgezichten ontvangen. Ja, zelfs over mijn dienaars en dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten, en ze zullen profeteren. Aldus de lezing uit de handelingen van de apostelen, die we eveneens op het hoogfeest van Pinksteren horen. Nu, bij de neerdaling van de Heilige Geest op Pinksteren, komt de Geest niet louter als de trooster, zoals bij de eerste keer. Maar nu komt de Heilige Geest als de daadwerkelijke helper voor de apostelen in hun apostolische arbeid, waardoor ze tot ware missionarissen worden gemaakt en van de verrezen Heer gaan getuigen. Het vuur van de Heilige Geest dat ze ontvangen vertoont een gelijkenis met het vuur van het brandend braambos, zoals Mozes het ziet. Het brandt namelijk zonder te verteren. Zo verlicht de Heilige Geest het verstand van de apostelen en hij zet hun hart in vuur en vlam, zonder dat de vlam daarbij schade aanricht bij de apostelen. Datzelfde vuur van de Heilige Geest mogen wij op onze beurt ontvangen in het sacrament van het heilig vormsel. Concluderend zouden we dus kunnen zeggen dat het heilig vormsel ons persoonlijk Pinksteren is. Werden we opnieuw geboren door het heilig doopsel, dan worden we door het heilig vormsel volgroeide getuigen en missionarissen om het geloof ook uit te dragen en moedig te verdedigen. Nu stelt zich de vraag over het heilig vormsel, hoe wordt het dan toegediend? Eigenlijk heel eenvoudig, net zoals alle sacramenten eenvoudige woorden en handelingen hebben die ons de genade meedelen. Een sacrament wordt toegediend door de handoplegging en de zalving op het voorhoofd met het heilig chrisma. Het heilig chrisma, dat is de heiligste olie die er is, die door de bisschop wordt gewijd tijdens de chrismamis op Witte Donderdag. Beide tekens, de handoplegging en de zalving met olie, zijn tekens van de Heilige Geest die we ook bij de andere sacramenten tegenkomen. Echter, telkens wanneer het heilig chrisma gebruikt wordt, gebeurt er iets heel bijzonders. Het heilig chrisma wordt namelijk enkel gebruikt wanneer een voorwerp of persoon definitief aan God wordt toegewijd. Zo zien we het bijvoorbeeld gebruikt worden bij de kerkwijding en worden de muren gezalfd, alsook het altaar helemaal overgoten met het heilig chrisma. Zo zien we het ook gebeuren bij de drie sacramenten, het heilig doopsel, het heilig vormsel en de heilige wijding, die een onuitwisbaar merkteken veroorzaken. Bij het doopsel wordt de kruin van de pasgedoopte gezalfd. Bij het vormsel het voorhoofd. Bij de priesterwijding de handen. En bij een bisschopswijding wordt opnieuw de kruin gezalfd. De zalving is er om telkens aan te duiden dat de persoon die gezalfd werd op een bijzondere en exclusieve wijze aan God toebehoort en is een teken van de genade van de Heilige Geest die over hen uitgestort wordt. De Heilige Geest drukt dan als het ware een stempel in onze ziel. Met een wat meer technische term zeggen we dan dat er een onuitwisbaar merkteken wordt aangebracht in onze ziel. We hebben dan het sacrament ontvangen en het kan nooit meer weggehaald worden. Zelfs wanneer mensen van het geloof zouden afvallen, blijven ze nog steeds gedoopt, gevormd of gewijd. Daarom kunnen deze drie sacramenten ook nooit herhaald worden. Voor God geldt, eens gegeven, blijft gegeven. Zo zegt het ook de heilige Cyrillus van Jeruzalem, wanneer hij zegt: Moog hij u tekenen met het zegel van de Heilige Geest, dat nooit in de eeuwigheid verwijderd kan worden. We hebben nu reeds gezien hoe het sacrament wordt toegediend. Dan stelt zich nu de vraag wie het sacrament kan ontvangen. Maar vooraleer we daarmee verder gaan, zullen we even een korte pauze inlassen en naar wat muziek luisteren.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Geloofsvorming. We spreken vandaag over het tweede initiatiesacrament, het sacrament van het heilig vormsel. We hebben het sacrament reeds ingeleid en we hebben gesproken over hoe het sacrament wordt toegediend. En nu gaan we verder met de vraag wie het sacrament kan ontvangen. Enkel wie gedoopt is, kan het heilig vormsel ontvangen. Want het doopsel is immers de poort naar de hemel en naar de andere sacramenten. En eveneens mag men nog niet het heilig vormsel ontvangen hebben, want het vormsel kan slechts één keer toegediend worden. Dus de gedoopte die het vormsel nog niet ontvangen heeft, die kan het sacrament ontvangen. Niet alleen mag men het vormsel ontvangen, men hoort het zelfs te ontvangen. Zo zegt de catechismus: iedere gedoopte die nog niet gevormd is, kan en moet het sacrament van het vormsel ontvangen. Uit het feit dat het doopsel, het vormsel en de eucharistie een eenheid vormen, volgt dat de gelovigen gehouden zijn aan de verplichting dit sacrament tijdig te ontvangen. Want zonder het vormsel en de eucharistie is het sacrament van het doopsel wel geldig en werkzaam, maar blijft de christelijke initiatie onvoltooid. Ook dient de vormeling van tevoren gebiecht te hebben. Want, zegt de catechismus, om het vormsel te ontvangen moet men in staat van genade zijn. De catechismus leert ons dus dat de gelovigen het sacrament tijdig dienen te ontvangen. Maar wanneer is dat dan, tijdig? De catechismus noemt voor de Latijnse, dus voor de Westerse kerk, als richtpunt de jaren van verstand. De term jaren van verstand wordt verder toegelicht in de Codex voor het kerkelijk recht. Die zegt, na de voltooiing van het zevende jaar wordt gepresumeerd dat hij over het gebruik van zijn verstand beschikt. Dus vanaf 7 jaar zou iemand het sacrament van het vormsel kunnen ontvangen. Verder zegt de Codex voor het kerkelijk recht, in kanon 891, het sacrament van het vormsel dient aan de gelovigen toegediend te worden rond het bereiken van de jaren van verstand, tenzij de bisschoppenconferentie een andere leeftijd vastgesteld heeft, of tenzij het stervensgevaar aanwezig is, of volgens het oordeel van de bedienaar een ernstige reden anders wenselijk maakt. In Nederland heeft de bisschoppenconferentie besloten dat de geschikte tijd om het sacrament van het vormsel toe te dienen als algemene norm rond het 12e levensjaar ligt, waarmee ruimte gelaten wordt om het vormsel aan het einde van het basisonderwijs dan wel aan het begin van het voortgezette onderwijs toe te dienen. Al dus de toepassingsbesluiten van de Nederlandse bisschop. De vraag stelt zich echter of in de huidige tijd nog steeds diezelfde richtlijn aanhouden wenselijk geacht dient te worden. Sommige stemmen weerklinken om de leeftijd te verhogen, opdat het heilig vormsel niet gereduceerd zou worden tot een overgangsrite van de basisschool naar de middelbare school, maar een daadwerkelijke en persoonlijke keuze voor Christus wordt. Zo wordt in sommige andere landen het heilig vormsel pas toegediend rond het 15e of 16e levensjaar. Dit geeft dan ook meteen de gelegenheid om de sacramentenvoorbereiding naar een iets hoger niveau te tillen, omdat men nu eenmaal op een meer volwassen manier kan spreken met iemand van 15 dan met iemand van 12. Deze argumentatie lijkt mij ook steek te houden, hoewel ze natuurlijk nog verder afstaat van die leeftijd van 7 jaar waarop het kind tot de jaren van verstand gekomen is. Echter kunnen we ook zeggen dat een vroege toediening van het heilig vormsel ook van belang is. En een grote verdediger van een vroegere leeftijd vinden we in de persoon van Robert Kardinaal Sarra, die gerenommeerd is om zijn spirituele boeken.
In zijn boek Catechismus van het Geestelijke Leven schrijft hij hierover het volgende. En nu volgt een iets langer citaat. Het is van groot voordeel om het sacrament van het vormsel zo vroeg mogelijk te ontvangen, al in de kindertijd, zoals de gewoonte is in de orthodoxe kerken. De aanwezigheid van de Heilige Geest in het hart van het kind verhindert Satan daarin plaats te nemen en zich te installeren. En het begunstigt de vorming van de waarlijk persoonlijke en intieme betrekkingen met Jezus. Door op te groeien in gezelschap van de Heilige Geest verwerft het kind zich een sterkere en betrouwbaardere christelijke rijpheid. Laten we dus niet wachten tot de geest van de jongeren diepgaand is aangetast en bedorven door onze materialistische en goddeloze maatschappij. Maar hun de ongehoorde gaven van de Heilige Geest bieden in het sacrament van het vormsel. Jezus heeft ons gewaarschuwd na het doopsel van de ziel alles met de... Jezus heeft ons gewaarschuwd na het doopsel dat van de ziel alle smetten afwast. Wanneer de onreine geest een mens verlaat, gaat hij rondzwerven in dorre streken op zoek naar rust. Vindt hij die niet, dan zegt hij, ik keer terug naar mijn huis dat ik verlaten heb. Bij zijn komst vindt hij het schoongemaakt en op orde. Dan gaat hij 7 andere geesten erbij halen, nog slechter dan hij zelf. Ze trekken erin en gaan daar wonen. Het laatste is voor die mens nog erger dan het eerste. Het ontvangen van dit sacrament moet met zorg worden voorbereid. Het feit dat talrijke jongeren afhaken van de godsdienstige praktijk kort na het vormsel, moet ons attent maken op de noodzaak van een meer gefundeerde en diepergaande catechese, juist zoals voor de eerste communie van de kleine kinderen, in de geest van het decreet quam singulari van Paus Pius X. Aldus kardinaal Serra. Voor beide opties valt iets te zeggen. Het vormsel op heel jonge leeftijd, het vormsel op een iets oudere leeftijd. Het heilig vormsel op latere leeftijd toedienen legt meer de nadruk op een gedegen vorming. Het eerder toedienen legt dan weer meer de nadruk op de werkzaamheid van de genade van het sacrament. Mij lijkt, maar dit is mijn privémening, dat wanneer een kind omringd wordt door een gelovige entourage en opgevoed wordt in het geloof, men het heilig vormsel vaak eerder kan toedienen, maar dat in veel gevallen een langere voorbereiding noodzakelijk is vanwege een gebrek aan de nodige geestelijke bagage in onze huidige samenleving. Misschien valt deze discussie het beste samen te vatten in een gedachte van de heilige Thomas van Aquino, die zegt, de leeftijd van het lichaam is niet op zichzelf bepalend voor de ziel. Zo kan de mens zelfs als kind de volmaaktheid van de geestelijke leeftijd verkrijgen, waarvan de wijsheid zegt, het aanzien van de ouderdom berust niet op een lang leven en wordt niet afgemeten naar het aantal jaren. Zo hebben vele kinderen, dankzij de kracht van de Heilige Geest die zij ontvangen hadden, dapper voor Christus gestreden, tot het geven van hun bloed toe. Aldus de heilige Thomas van Aquino. En we kunnen inderdaad zeggen dat sommige kinderen geestelijk al veel rijper zijn dan sommige volwassenen. En misschien dat we dan op een meer individuele manier moeten kijken naar de noden van de concrete persoon. Deze redenering omtrent de leeftijd gaat overigens enkel op voor de kerk in het Westen, voor de Latijnse kerk. In de Oosterse kerken wordt immers meteen bij het heilig doopsel ook al het heilig vormsel en de Allerheilige Eucharistie ontvangen. De wijsheid hiervan schuilt dan in de nadruk op de eenheid van de 3 initiatiesacramenten. Meteen na het doopsel wordt men dan gezalfd met het muron, wat bij ons het heilig chrisma heet. En ontvangt het kind of de volwassene een druppel van het kostbaar bloed.
Deze aandacht voor de eenheid van de drie sacramenten van initiatie zien we na de liturgiehervorming in de Latijnse kerk ook weer terugkomen, wanneer het gaat om het initiëren van volwassenen in het geloof. Wanneer een volwassene nu het heilig doopsel ontvangt, zal hij eveneens meteen het heilig vormsel ontvangen en voor de eerste keer deelnemen aan het eucharistisch offer. Daarom is het in de Oosterse kerken ook gebruikelijk dat de priester het heilig vormsel toedient en niet de bisschop. Dit is een groot verschil met de Westerse kerk. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de Oosterse kerken in deze meer aansluiten bij de oorspronkelijke kerkelijke traditie. In de eerste eeuwen werden namelijk ook de initiatiesacramenten samen toegediend door de bisschop in de bisschopskerk in de stad. De oorspronkelijke bedienaar van het sacrament van het vormsel is dan ook de bisschop. De bisschop is namelijk een directe opvolger van de apostelen. En net zoals de apostelen de Heilige Geest hebben ontvangen en doorgegeven, geven nu de bisschoppen die Heilige Geest door in het sacrament van het heilig vormsel. Dat is hoe het oorspronkelijk gaat. Het doopsel en het vormsel en de eucharistie toegediend door de bisschop in de stad. Maar naarmate het geloof zich verder verspreidt en er steeds meer kerken komen op het platteland, wordt het steeds moeilijker voor de bisschop om alle doopsels toe te dienen. Dit leidt langzamerhand tot een verandering van de traditionele praktijk. In het oosten kiest men ervoor om de drie sacramenten van initiatie bij elkaar te houden en ze te laten toedienen door de priester die dan het heilig vormsel toedient met de olie die door de bisschop gewijd is. In het Westen, bij ons dus, kiest men ervoor om de drie initiatiesacramenten van elkaar te scheiden, opdat de gedoopten het sacrament van het vormsel dan wel uit de handen van de bisschop ontvangen. Daardoor komt namelijk de band met de lokale bisschop en de apostolische oorsprong van de kerk beter tot uitdrukking. Daarom kan in de Westerse kerk ook geen priester zomaar het heilig vormsel toedienen. De priester kan dit alleen in het geval van het doopsel van volwassenen of in stervensgevaar. De bisschop kan echter in bijzondere situaties, bijvoorbeeld wanneer hij zelf ziek is of te druk is vanwege de pastorale arbeid of door ouderdom verzwakt is, of uit pastorale noodzaak vanwege een huwelijk dat zich aandient, wel priesters delegeren om in zijn naam het heilig vormsel toe te dienen. Zonder delegatie van de bisschop is hetgeen wat de priester doet ongeldig. Maar dus als de priester gedelegeerd is door de bisschop, kan hij het heilig vormsel toedienen. De pastorale ervaring van de praktijk leert dat in Nederland en ook in België de bisschoppen nogal snel zijn met het delegeren van priesters om het heilig vormsel toe te dienen. En hoewel dat natuurlijk niets afdoet aan de geldigheid of de werking van het sacrament, is het misschien toch wel jammer te noemen, omdat men dan enerzijds niet de eenheid van de initiatiesacramenten heeft, zoals in de Oosterse kerken, en anderzijds ook niet de zichtbare rechtstreekse verbondenheid heeft met de bisschop. En dus combineert men dan eigenlijk het slechtste uit het oosten met het slechtste uit het westen. Desalniettemin blijft natuurlijk het sacrament zijn werking uitoefenen. En uiteindelijk is het steeds Christus zelf die het sacrament heeft, viert. Dus wat dat betreft hoeven we natuurlijk niet te treuren. Het sacrament van het vormsel is sowieso een grote genade. We zullen nog even naar wat muziek gaan luisteren en dan gaan we dadelijk verder met te spreken over de vruchten van het sacrament van het vormsel en over de missie die het sacrament van het vormsel inhoudt.

Welkom terug, beste luisteraars, in het derde deel van het programma Geloofsvorming. We spreken vandaag over het sacrament van het heilig vormsel. We hebben een inleiding gegeven op het sacrament. We hebben gesproken

Wormsel. We hebben een inleiding gegeven op het sacrament. We hebben gesproken over degene die het sacrament kan ontvangen en de bedienaar van het sacrament. Over de verschillen tussen de Oosterse kerken en de Westerse kerk. En we willen nu in het derde deel verder gaan met de vruchten van het sacrament en de missie die dit sacrament inhoudt voor ons. Als we spreken over de vruchten van het sacrament van het vormsel, dan moeten we zeggen dat we opnieuw de Heilige Geest ontvangen, net zoals de apostelen die opnieuw ontvingen en die opnieuw uitgestort werd op het feest van Pinksteren. En de Heilige Geest komt dan als onze goddelijke gast in onze ziel. Hij komt in ons wonen als de goddelijke helper. De genade die we bij het heilig doopsel hebben ontvangen, wordt bevestigd en voltooid in dit sacrament. Op die manier worden we sterker met Christus en de kerk verenigd en ontvangen we de kracht om moedig ons geloof te belijden en te verdedigen als kleine aposteltjes. En tot slot worden opnieuw de gaven van de Heilige Geest versterkt in ons uitgestort. Zo zegt ook de heilige bisschop Ambrosius van Milaan: herinner u dan dat ook gij het zegel van de Heilige Geest hebt ontvangen. De geest van wijsheid en inzicht, de geest van beleid en sterkte, de geest van kennis en ontzag voor de Heer, de geest van heilige vrees, en bewaar wat gij ontvangen hebt. God de Vader heeft in u het zegel gedrukt en Christus de Heer heeft u gesterkt en u de geest als onderpand in uw hart gelegd. Aldus Sint Ambrosius. Paus Benedictus XVI verklaarde de vruchten van het sacrament in zijn boodschap voor de Wereldjongerendagen in Sydney in 2008. En hij zegt: het vormsel geeft ons een speciale kracht om van God te getuigen en hem te verheerlijken met heel ons leven. Het geeft ons een innerlijk besef van ons toebehoren tot de kerk als het lichaam van Christus, waarvan wij de levende ledematen zijn, in solidariteit met elkaar. Door zich te laten leiden door de Geest kan elke gedoopte zijn eigen bijdrage leveren tot opbouw van de kerk dankzij de charismata, de genadegaven die hij geeft. Want aan ieder wordt een bijzondere openbaring van de Geest geschonken tot welzijn van allen. En wanneer de Geest werkt, schenkt hij inwendig zijn vruchten, welke zijn liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid. Met die vruchten moeten we natuurlijk ook iets doen. Die vruchten krijgen we niet louter en alleen voor onszelf. Nee, de rijkdom die we ontvangen in de sacramenten, die wordt alleen maar groter naarmate we die rijkdom meer verdelen. Hoe meer we van onze rijkdom van God uitdelen, hoe rijker we worden, omdat dan ook die rijkdom in andere vrucht mag gaan dragen. En dus is het heilig vormsel tegelijkertijd voor ons een missie om de kerk te vertegenwoordigen en Christus overal present te stellen waar wij gaan. Want als wij door de Heilige Geest Christus in ons hart dragen, dan komt de Heer daar waar wij zijn. Op ons werk, in de familie, op straat, in de supermarkt, overal. Daar waar wij komen, komt Christus. Want wij zijn zijn ledematen en hij is ons hoofd. Kardinaal Sarah voegt er nog aan toe, en hier volgt een langer citaat: het ontvangen van het sacrament van het vormsel is een dringende uitnodiging om het innerlijke leven te ontdekken en een machtige hulp om ons onder te dompelen in het mysterie van het gebed, dat erin bestaat dat wij in aanwezigheid blijven van de onzichtbare vriend, door hem ons hart, ons leven, allen die wij lief hebben, de hele wereld

al haar noden op te dragen. Het vormsel is een sacrament dat in onze zielen het vuur van dat innerlijk leven zou moeten doen ontbranden. Hoe kunnen wij staan als vreemden tegenover God, die in ons zijn woning komt maken, die nog intiemer in ons is dan wij zelf? Het vormsel verleent ons die innerlijke aanwezigheid op een blijvende en volkomen wijze. Daarom zou het ontvangen van dit sacrament altijd voorbereid moeten worden door een opleiding in het stille, persoonlijke gebed, de intieme dialoog met de innerlijke gast. Dat is het gunstige moment om de gewoonte aan te leren van het in zichzelf keren en het stille gebed. Die inwijding zou een belangrijk deel moeten uitmaken van de voorbereiding op het vormsel. Aldus kunnen we samenvatten dat de missie van het vormsel erin bestaat enerzijds onszelf te heiligen door het gebed en gebruik te maken van die gaven van de Heilige Geest die in onze ziel zijn uitgestort. En vanuit dat gebed, vanuit die liefde, vanuit het feit dat wij ons laten vullen door God, van daaruit ook naar anderen toe te gaan en hen die vreugde van het evangelie te leren kennen, hen kennis te laten maken met Christus zelf. En ik zou vandaag willen eindigen met de woorden van paus Benedictus XVI, die hij sprak in de homilie van de Wereldjongerendagen in Sydney, waar hij zelf ook het heilig vormsel toediende. En in enkele regels heel scherp de kern van het sacrament wist samen te vatten. En hij zegt dan tegen de jongeren die daar zijn: de Heilige Geest zal over de vormelingen neerdalen. Ze worden bezegeld met de gaven van de Geest en uitgezonden om getuigen van Christus te zijn. Wat betekent het om het zegel van de Heilige Geest te ontvangen? Het betekent onuitwisbaar getekend worden, voor altijd veranderd, een nieuw schepsel zijn. Voor hen die deze gave hebben ontvangen, kan niets meer ooit hetzelfde zijn. Gedoopt zijn in de ene geest betekent in vuur en vlam staan van liefde tot God. Gegeven te drinken van de geest betekent vernieuwd te worden door de schoonheid van Gods plan voor ons en voor de wereld en hierdoor een bron van geestelijke vernieuwing te worden voor anderen. Bezegeld te zijn met de geest betekent niet bang te zijn om op te komen voor Christus, de waarheid van het evangelie te laten doordringen in de wijze waarop we zien, denken en handelen. En wanneer we werken voor de triomf van de beschaving van de liefde. Aldus paus Benedictus XVI in 2008. Ik wil hiermee graag besluiten met dit tweede deel van de mini-reeks over de sacramenten binnen het programma Geloofsvorming. En misschien kunnen we nog eindigen met een laatste aansporing, want ik heb gemerkt dat er heel veel mensen zijn die het doopsel nog wel ontvangen hebben en de eerste communie, maar dan het vormsel nooit meer ontvangen hebben. En dat is eigenlijk jammer. En mocht u nu aan het luisteren zijn en ontdekken: ik heb zelf eigenlijk het vormsel ook nooit ontvangen, of ik weet het eigenlijk niet zeker, zoek het dan een keer uit. U kan uw doopbewijs vragen in de parochie waar u gedoopt bent en daar staat het dan bijgeschreven of u het heilig vormsel heeft ontvangen. En mocht u nu het heilig vormsel nog niet ontvangen hebben, ga dan naar uw pastoor en zeg hem gewoon: als kind heb ik het nooit ontvangen, maar ik zou ook nu graag nog het heilig vormsel ontvangen. Ik heb een verlangen naar die gave van de Heilige Geest om echt helemaal ten volle te worden opgenomen in de christelijke initiatie en in het lichaam van de kerk. En dan kan dat nog steeds. Het is niet omdat u misschien geen 12 jaar oud meer bent dat u het vormsel niet kan ontvangen. Het kan ook op latere leeftijd. En ontvang het dan met alle liefde tot God.
en ontvang het met het doel om Christus van meer nabij te mogen volgen. Hiermee eindig ik voor vandaag en volgende keer zullen we het dan hebben, logischerwijze, over het sacrament van de Eucharistie.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687 2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op dinsdag in de 10e week door het jaar, uit de tekst van de Introïtus, zo spreekt de Heer. Vader, ik bid voor hen, dat zij in ons één mogen zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen, gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men dan zouten? Het deut nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze bovenop een berg ligt. Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is. Dit is het woord van God. Beginnen de geesten laten rusten bij hem die het licht van de wereld is. Alle licht ontlenen wij aan hem, de bron van het licht. Volgens de geloofsbelijdenis God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, een ogenblik staande me zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen, zien hoe hij mij ziet, zoals hij zijn leerlingen aankijkt als hij ze toespreekt. Een gebaar maken van eerbied, me klein maken voor hem. De houding van het gebed aannemen, een houding van eerbied en ontvankelijkheid, om van hem de bederfwerende kracht en het licht te kunnen ontvangen. In die houding vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit, zodat de mensen bij het zien van wat ik doe de Vader verheerlijken die in de hemel is. Nu bereid ik me op voor het geheim van God zelf mededeling nog dieper binnen te gaan, door me de geschiedenis voor ogen te stellen, hoe Jezus zich hier openbaart als het zout en het licht van de wereld, zonder wie de aarde smakeloos wordt en duister. Jezus geeft aan zijn leerlingen de opdracht hem voort te zetten in de geschiedenis van de kerk als het zout en als lumen gentium, als het licht van de volkeren. Gods woord verovert onze aarde. Hij rukt op van plaats tot plaats. Ergens is het ooit in volheid begonnen. Ik stel me die plaats voor ogen. De berg die Jezus besteeg om met de bergreden te verkondigen, dat wil zeggen een heilige plaats. Ook kan ik me de plaatsen voor ogen stellen waar gelovigen omgeven worden door dit bovenaardse licht. De vervolgde kerk, de kerk van armen en kleinen, ver weg en dichtbij, of Jezus op de Calvarieberg. Ik vraag om de bijzondere genade dat ik mijn Heer Jezus Christus mag leren kennen als het zout van de aarde, het licht van de wereld, een kennis die mij ertoe brengt zelf te worden wat ik beschouw, namelijk zout en licht voor anderen. Overweging. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen, gij zijt het zout der aarde. Wie is volgens Jezus het zout der aarde? Wie geven er smaak aan de wereld? Wie houden het bederf in onze samenleving tegen? De leerlingen die zich zo met Jezus vereenzelvigd hebben, zij zijn het. Zij die omwille van hem vervolgd worden, beschimd en lastelijk van allerlei kwaad beticht, zij zijn het zout van de aarde. In de geesteloze, flauwe mensenwereld geven zij smaak aan het leven. Zij werken zuiverend en bederfwerend in een wereld die aan haar eigen bederf te gronde zou gaan, want het is een ongelovig en verwarden geslacht, zegt Jezus in Matthäus 17. De loutere aanwezigheid van de christen werkt als de aanwezigheid van zout in voedsel, smaakgevend en bederfwerend.
Wie zijn dus het zout van de aarde? De armen, de kleinen, de zwakken. Hoe spelen zij dat klaar? Zij hebben het wapen van de kleinen. Het wapen van de kleinen, dat is God. God betekent iets voor de zwakken. Hij maakt hun zwakheid goed met zijn kracht. En daarmee wordt onze aarde gezouten. Om God je kracht te kunnen laten zijn, is het nodig ten eerste dat je je zwakheid bewust bent. Dat je je kleinheid ziet. Dat je je zwakheid niet verdringt of compenseert of sublimeert. Dat is met mooie woorden de realiteit ervan verstopt. Ten tweede, daarvoor is nodig dat je de bewust geworden zwakheid ook aanvaardt. Het innerlijk goed vindt dat je zwak bent. Ja, graag zwak wil zijn. En ten derde, dat je erop vertrouwt dat God je zwakheid kent en goed maakt met zijn kracht. De kracht van God, zegt Sint Paulus, openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Dan zal de kracht van Christus in mij wonen. Denkt u maar aan de aanstelling van Petrus tot opperherder. Jezus stelt tot 3 keer de vraag, heb je mij lief? En toen werd Petrus bedroefd, omdat Jezus dat voor de 3e keer vroeg. Want zo maakte hij hem bewust van zijn 3-malige verloochening, van zijn fundamentele zwakheid. Dan pas is hij in staat om de kracht van God te ontvangen die nodig is om de leiding over de kerk over te nemen. Wat is dus de pretentie van de kerk? Dat zij van haar zwakheid kracht weet te maken. Hoe ga ik met mijn zwakheden om? Verdring ik ze? Compenseer ik ze? Word ik opstandig wanneer ik mijn grenzen ervaar? Of verval ik in zelfmedelijden? Dan is het zout krachteloos geworden. Maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men dan zouten? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Wie Jezus volgt, is als zout voor de wereld. Maar als iemand van zijn oorspronkelijk ja-woord iets terugneemt, verliest het zout zijn kracht. Zo iemand deugt nog minder dan degene die Christus' roepstem nooit hebben gehoord. Het zout is iets goeds, maar als ook het zout zijn kracht verliest, waarmee zal het dan bruikbaar gemaakt worden? Dan deugt het nog voor het land, nog voor de mest, maar men gooit het weg. Lucas 14. Gij zijt het licht der wereld. Er gaat een goddelijk licht uit van de volgelingen van Jezus, die als armen van geest, als treurenden, als zachtmoedigen, als hongerend en dorstend naar de gerechtigheid, als barmhartigen, als zuiveren van hart, als vredebrengers, als vervolgden om de gerechtigheid, door het leven gaan. De gelovigen zijn lichtpuntjes in een duistere wereld. Dus niet het licht van de intelligentie, van verlichte kennis van wetenschap, van filosofische verantwoording, maar het licht van het geloof. Dat is voor de wereld meer duisternis dan licht. Het is het licht waarmee Christus gelaat omstraald is. Zoals Paulus zegt, dezelfde God die gezegd heeft, licht moet schijnen uit het duister, is als een licht in onze harten opgegaan om de kennis te doen stralen van zijn heerlijkheid, die licht over het gelaat van Christus. 2 Korinthe 4. Zoals de kracht van God samengaat met zwakheid van onze kant, zo gaat het licht van God samen met duisternis. Bij de goede werken van de christenen is altijd iets van kleinheid, iets dat hen klein maakt in de ogen van henzelf en van anderen. Geen goed werk zonder iets van kruis erbij. Anders dient het goede werk de eigen verheerlijking in plaats van de verheerlijking van God. Zoals Jezus vindt, dat moet geschieden. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is. We moeten dus niet zomaar goede werken doen, maar onze goede werken moeten de aandacht van ons afleiden naar God toe, omdat ze uw goede werken zien
en uw Vader verheerlijken die in de hemel is. Jezus was er een meester in de mensen bij God te brengen door zijn goede werken. Want toen de menigte de opwekking van de lammen zag, werd zij door ontzag bevangen en zij verheerlijkte God die zulke macht gegeven had aan mensen. Gaat de aandacht te veel naar Jezus zelf, dan onttrekt Jezus zich aan deze belangstelling. Daarom verbood hij zijn leerlingen nadrukkelijk iemand te zeggen dat hij de Christus was. Zorg daarvoor dat het niemand zegt, drukt Jezus de genezen melaatse op het hart. En op het kruis zorgt Jezus ervoor dat hij helemaal verborgen is. Helemaal met spot overladen. En de Vader helemaal openbaar. Dan is het, wie mij ziet, ziet de Vader. Aan het eind gesprekjes voeren met de leerlingen die voor het eerst deze wonderlijke woorden hebben gehoord en met deze aanspraken werden geconfronteerd. Met Jezus, het licht van de wereld, het zout der aarde. En tenslotte met de Vader, die door mijn goede werken verheerlijkt moet worden. En onze Vader bidden.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm.
1: Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u.
0: Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u.
1: Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen.
0: Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept.
1: Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem.
0: In tijden van onheil roep ik tot u. Ik weet dat gij mij verhoort.
1: Geen godheid, o Heer, is aan u gelijk. Geen werk is zo groot als het uwe.
0: Eens komen de volken uw schepselen weer. Om u te aanbidden, uw naam te loven.
1: Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Gij zijt de enige God.
0: Leer mij dus uw weg om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.
1: Dan zal ik van harte u danken, mijn God. Uw naam in eeuwigheid loven.
0: Want groot was uw medelijden voor mij. Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood.
1: Mijn God, overmoedigen vallen mij aan. Een vechtersbende staat mij naar het leven. Zij hebben u niet voor ogen.
0: Maar gij, Heer mijn God,

0: Maar gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed. Geduldig, mild en betrouwbaar.
1: Let dan op mij, heb erbarmen met mij. En schenk uw dienaar uw kracht.
0: Kom toch te hulp, de zoon van uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van uw gunst.
1: Dat zij die mij haten beschaamd mogen zien. Dat gij, Heer, mij steunt en bemoedigt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild.
1: God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om het heil te verwerven door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met hem verenigd zouden leven.

0: Halleluja.
1: Laat ons bidden. Heer, door het werk van deze dag hebben wij het zaad van uw koninkrijk uitgestrooid. Wij bidden u, laat het ontkiemen terwijl we slapen en opgroeien tot een rijke oogst. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
2: Een bisschop opent de week. Wekelijks geeft een van de bisschoppen een kijkje in zijn persoonlijke agenda of gaat in op een actueel onderwerp.

0: Van harte een goede morgen hier in het programma Een Bisschop Opent de Week. Ja, vandaag heb ik aan de lijn Monsieur De Jong van het Bisdom Roermond Hullebisschop. Monsieur, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wel eens.
0: Ja, ja, ja. Nou, we hadden het er al over dat het zowel in Den Bosch als bij u een licht zonnetje is. Dus een fijne dag om zo te starten. Ja, het was afgelopen zondag natuurlijk de dag dat in heel Nederland, gelukkig op steeds meer plekken volgens mij ook, sacramentsprocessies worden gehouden. Afgelopen donderdag natuurlijk officieel sacramentsdag. Maar u had een bijzondere plek om dit te mogen vieren.
1: Ja, dat was een banneu. Monsieur Metzaat zou eigenlijk daar naartoe zijn gegaan, maar ja, die heeft een ongeluk gehad.
0: Yeah.
1: Dus die kon ik hem vervangen. Gelukkig wat kaplaans in de prochies, dus die kunnen de zaak dan overnemen. En dat was heel mooi. Dus je begint altijd met een internationale mis. En dan, 's middags is er dan een sacramentsprocessie.
0: Ja.
1: Yeah. Twee begint hij dan. En dan loopt hij door het heiligdom heen, via de kruisweg, de bron. En dan terug naar de esplanade, waar dan de ziekenzegening wordt gegeven. Een beetje loerders, hoeveel krijg je dan? Zo. En ja, we hebben flink wat mensen met een rolstoel. En die kennen wij natuurlijk met name mensen uit Den Bosch en Breda.
0: Ja.
1: Die twee bisdommen hadden samen hun ziekentriduum. En daar hebben ze veel te hoog staan en veel even eruit. Hè. Dus dat is altijd heerlijk.
0: Is dat eigenlijk iets wat altijd zo is gebleven of geweest dat er inderdaad per bisdom een ziekentriduum wordt georganiseerd?
1: Ja, het is natuurlijk in de loop van de jaren iets minder geworden. Dus bisdom hebben zich ook samengevoegd op de een of andere manier. Maar dat is, ik weet eigenlijk niet wanneer het begonnen is, maar ik heb een uitstekend idee om het zieken naar beneden te gaan. Het is op zich niet zo ver natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Het is een uurtje van Maastricht, beneden. En als je van de rest van Nederland komt, is het natuurlijk een stuk verder. En dat snap ik wel. Maar tegelijk is het in België, is het Nederlandstalig. Mensen spreken ook Nederlands. Hoewel de voertaal in Banneu natuurlijk Frans is.
0: Hmm.
1: Maar dit is een Loerders in het klein. Ja, je hebt wat winkeltjes, je hebt wat eettentjes. Maar met name het heiligdom is heel mooi. De verschijningskapel. En de kruisweg pak ik. Dus je kunt echt hard ophalen als je bedevaart daar komt.
0: Ja, het is inderdaad een heel... Ik ben er dan toevallig ook niet zo lang geleden geweest. Wat mij opviel, omdat ik het dus niet zo goed kende, al die verschillende kapelletjes van al die groepen, die dus Banneu als een heel bijzondere plek ervaren.
1: Ja, je hebt de goede bedevaarten van de Tamils, van de Vietnamezen, van met name buitenlandse groepen komen daar dus.
0: Ja.
1: Met grote groepen die daar dan een dag doorbrengen. En het zit meer in hun bloed misschien dan in ons bloed. Maar op zich, ook Maria is daar verschenen als maagd der armen. Dus dat past ook goed bij mensen die het misschien niet zo breed hebben. Die ergens aan lijden. Dus het is gewoon een eenvoudige Maria, maar wel krachtig.
0: Mm-hmm. Wat is eigenlijk haar centrale boodschap?
1: Nou, bidden en boete doen. Hè.
0: Ja.
1: Dat is gewoon, Maar ook dat ze mensen bij zijn. Ze heeft natuurlijk een bron aangewezen als haar bron. Waar nu nog water uitstroomt. Waar mensen ook veel water van meenemen.
0: Ja.
1: Of een levend water. Dus het is een hele eenvoudige boodschap. Maar goed, het feit dat Maria in een tuin verschijnt. In je achtertuin.
0: Ja.
1: In Mariette de Koo.
0: Ja. Wat ik ook wel aantrekkelijk vind, is dat het hele terrein, het hele heiligdom, zeg maar, zijn zoveel verschillende plekjes waar je, je kunt er rustig wandelen, je kan rustig gaan zitten. Het is echt, wat u zegt, eenvoudig, maar tegelijkertijd kun je er echt wel de genade vinden en proeven.
1: Ja. Nou ja, het is ook, wat ik zei met Magda Armeis, is ook, ze belooft ook het lijden van mensen te verzachten en hoop te brengen. En die bron, dat zegt ze van, die is voor alle naties. Dus ze proberen ook echt voor iedereen er te zijn. Hè? Dus ze praten tegenwoordig vaak over inclusiviteit.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is natuurlijk een, ja, voor een bepaalde doelgroep tegenwoordig, maar het is voor echt alle mensen.
0: Ja.
1: Er zijn heel veel mensen die zijn uitgesloten, die voelen zich geïsoleerd, zijn eenzaam. En met een Maria Plastic, dus gewoon tussen de mensen die hulp nodig hebben. Ja, het is gewoon een hele lieve Maria.
0: Hmm.
1: Eenvoudig. Gewoon. Maar ja. Je zou kunnen vergelijken met, ik ben eens in Nazareth geweest, daar heb je de bron.
0: Ja.
1: Put, waar Maria ook een waardige put schijnt te hebben. En daar, ja, daar stond ze ook gewoon tussen de vrouwen van de buurt. Hè. Dus ze is echt een... Het is een onderdeel van onze leefwereld, als het ware.
0: Ja.
1: Ja. Daar met haar aanwezigheid. Dus het is gewoon een... ja, liever dichtbij je Maria. Zoals je van Maria kunt verwachten. Het is gewoon dichtbij. Ze spreekt ook, zoals we weten, in al de talen waar ze verschijnt. Spreekt ze de eigen taal. Dus dat is als ook een dat het Panneus dialect gesproken hebben.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: En Lourdes spreekt ze het Pyrenees. En in Mexico City spreekt ze het Mexicaans. Of het in ieder geval de Indiaans toen nog, van Juan Diego.
0: Ja.
1: Dus ja, maar Maria komt gewoon heel dichtbij. Bij ieder van u ook, die luistert.
0: Ja, ja, ja, ja. En dan natuurlijk per Mariam ad Jezus. Het is natuurlijk zo mooi door Maria naar Jezus. Omdat zij zo dichtbij ons staat, mogen we door haar bij Jezus komen, ja.
1: Ja,
0: ja. Ja. U noemde op, het is een beetje klein Lourdes, maar u bent ook in Lourdes geweest onlangs.
1: Ja, dat was de jaarlijkse bedevaart met de militairen. Dus na de Tweede Wereldoorlog zijn er eerst Duitse soldaten geweest. En aan de hand heeft zich dat aantal naties uitgebreid. Nu komen er 42 naties, nu wel tenminste dit jaar. Met allemaal militairen, grote afvaardigingen, kleine afvaardigingen, met muziekgezelschappen.
0: Hmm.
1: En met allemaal gedecoreerden, ook veteranen natuurlijk veel. Maar ook heel actief dienende. Dus dat was op zich wel mooi. We waren dus een groep van 250 mensen.
0: Oké.
1: Okay. Die vanuit Nederland. Deel daarvan is natuurlijk regelmatige doelersgangen. Maar er waren ook een aantal jongeren bij. Dus dat is eigenlijk ook wel mooi. Er was een generaal die is verantwoordelijk voor de veteranen in Nederland. Dus nee, het is altijd een hele bijzondere bijeenkomst. Het is 3 dagen. Dat is op zich niet zoveel. Maar... ja, Lourdes staat daarmee wel weer op de kop in zekere zin. Je hebt heel slierte Italianen die door de straten marcheren en dan af en toe Viva Italia noemen. Ja, dat zijn van de jonge mannetjes die de cadetten van de Carabinieri zijn.
0: Ja.
1: Maar ook van Oostenrijk, maar ook van Afrika, sommige landen zelfs. En het is ook leuk voor bisschoppen die dan bij elkaar kunnen komen.
0: Ja,
1: dat was ook de Amerikaanse legerbisschop Broglio. Dat is een interessante man. Hij is natuurlijk de bisschop van het grootste leger van de wereld. Hij heeft de 4 hulpbisschoppen eigenlijk voor 1 continent. Dus,
0: zo.
1: Is ook eigenlijk een machtig man. Die ook naar Trump toe gezegd heeft. Ja, jullie kunnen niet zomaar Groenland innemen. En als soldaten dat in hun geweten niet kunnen verwerken, dan mogen ze gewoon weigeren. Maar ja, dat was wel stevige taal.
0: Ja.
1: Maar het is een... Ja, ook verbroedering. De bedoeling is inderdaad na de Tweede Wereldoorlog in ieder geval de militairen met elkaar in contact te laten komen. Kijk, politici die natuurlijk al dan dingen. En militairen hebben niet zoveel te zeggen eigenlijk. Die moeten zich ook gehoorzaam opstellen aan de politiek. Want als tegen koeps en militaire bewinden, dat willen we ook niet. Maar tegelijk hebben ze ook allemaal een eigen geweten natuurlijk. Mm-hmm. Een eigen meenemen. En er komen natuurlijk toch heel wat mensen terug. Met moral injury noemen ze dat tegenwoordig. Met een soort morele gewondheid. Waar je niet licht over mag praten.
0: Nee, inderdaad.
1: Dat ze dingen meemaken die ze zelf gedaan hebben soms. Of die anderen hebben zien doen. Of dat ze dingen meemaken dat degene naast je gedood wordt en jij overleeft. Dat schijn je dus ook schuldig te voelen. Waarom ben ik dan niet gedood? Waarom mag ik nou wel leven en die ander niet? De thuissituaties spelen natuurlijk ook allemaal mee. Dus ja, het is toch een heel aparte levenswereld van de militairen natuurlijk. En ja, we zitten midden in een situatie waarin militairen langzaam iets dominanter worden. Ook in het straatbeeld bijna, zou ik zeggen. Dus, als ik het alleen al heb over de branden die ontstaan zijn door de oefeningen. Van de militairen in het bos.
0: Ja.
1: Waarvan de generaal dan zegt, dat is nodig dat we dat doen. Nou ja, ik kan me voorstellen dat de burgers daar wat anders over denken, maar... het is toch een... ik ben laatst ook nog op Polen geweest.
0: Ja.
1: Daar is een Rosnov. Daar is een Nederlandse delegatie bezig, ook zo'n 100 militairen, met de Patriots en al die andere soorten afweer, luchtafweer, rond een vliegveld, waar de dingen landen die dan naar de hand vervoerd worden naar Oekraïne. Ja, ik merk wel overigens bij al die militairen een soort opgewektheid, daadkracht, zin. Dus het is zeker geen depressief soortje, om zo te zeggen. Integendeel, het is echt een strijdbare club, moet ik zeggen. Ja, de Nederlandse militairen die tegenkomen als de anderen. Dus ze willen wel wat.
0: Ja.
1: Maar goed, niemand wil weg, ja, uiteindelijk. Dat is ook duidelijk. Dus ze zitten er meer voor afschrikking en voor détente, noemen ze dat dan. Dus dat je zorgt dat de mensen niet komen. Hè. Dus ze weten, ons staat dit te wachten als wij nu komen. Dus we moeten zorgen dat we...
0: Ja, wegblijven.
1: Paraat blijven.
0: Ja. En heeft u dan bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, contact op een terugweg of tijdens die reis? Dat mensen ook iets prijsgeven van wat het voor hen betekent om op zo'n plek te zijn?
1: Oh, zeker. Ja. Met name ook wat ze meegemaakt hebben zelf. Hè.
0: Ja.
1: Maar ook de troost die Maria biedt. Ze luisteren naar de preek, ze worden geïnspireerd door voorbeelden van mensen. Het is met name in hotels, hè. Dus dat ze bij elkaar zitten aan tafel elke dag, 2-3 keer, en met andere mensen praten. Dus, en ik zelf voor ook. Soms gaat er een groepje mee van mensen die slachtoffer zijn van een geweldsdelict. Indirect dan vaak. Dus dat ze een kind verloren hebben aan een moord of zo. Dat soort dingen. Ja, dat is wel heel drukwekkend natuurlijk.
0: Ja.
1: En dan mag je dan even bij zitten aan tafel waar ze een verhaal vertellen. Sommigen zijn er al een stuk verder in de verwerking dan anderen, maar Lourdes is voor iedereen een plaats van troost, van bemoediging, van het gevoel dat je er mag zijn, dat je geborgen bent, dat je andere mensen hebt die voor je zorgen, dat je er niet alleen voor staat. Dus het is Lourdes voor iedereen en daarom gaan ook zoveel mensen terug. Hè.
0: Ja.
1: We zeggen altijd, ze worden aangestoken door het virus.
0: Ja.
1: Maar ook mensen die zomaar één keer komen als toerist, die blijven komen bijvoorbeeld.
0: Ja, ja.
1: Dus het is gewoon een hele mooie plaats die Maria heeft uitgekozen ook. En je kunt ook even door de bergen in. De sneeuwbedekte toppen van de Pyreneeën liggen in de buurt. Die zie je ook van Lourdes uit. Dus het is gewoon een plaatje op de hemel. Ik zeg ook altijd, hier raakt de hemel de aarde.
0: Ja.
1: Het is een, je bent even in een andere wereld.
0: Ja.
1: Dan moet je naar huis. Maar dan moet je wel wat dingen meenemen. Daarvoor zijn die winkeltjes ook.
0: Dat snap ik. Ja.
1: In je hart wat vrede meenemen. Zo van, ja, toen ik zelf wegging, toen had ik echt het idee zo van bij de God, nou Maria, dan zien we het elkaar de volgende keer weer.
0: Ja,
1: dan had ik echt zo het gevoel van hart tot hart even de liefde van Maria voelen, moet ik zeggen.
0: Ja, ja.
1: Dus ik zei, Maria, ik hou van u. En het was net alsof ze terug zei, ik hou van jou. Maar niet zozeer met woorden, maar met een warm hart.
0: Nou, en dat zullen gelukkig, dus wat u uitlegt, ook veel mensen ervaren, daar mogen ervaren. Dus dat is heel mooi. Monsieur, ik weet niet of er nog iets wat u belangrijk vindt om tegen de luisteraars te zeggen.
1: Nou ja, ik vind deze juni maand natuurlijk ook heel erg belangrijk.
0: Ja.
1: Ik denk, als er één devotie sterk is, dan is het natuurlijk naast Maria natuurlijk vooral ook Jezus. Want daar gaat het om uiteindelijk.
0: Ja.
1: Het hele graf van Jezus, dat is wat zich meerdere keren in de afgelopen eeuwen heeft gemanifesteerd. Hè? Margrethe Maria Alacoque, bij zuster Faustina. Dus waar Jezus echt, dat merken, dat is de bron van genade. Kom hier naartoe, het is een vuuroven waar alle zonden worden uitgeboet, waar bemachtigheid heerst. Ja, en ik heb zelfs een keer meegemaakt dat iemand die had een zelfmoordpoging gedaan. Is gelukkig niet mis, dat was jaren geleden al.
0: Mm-hmm.
1: En die was helemaal getroffen door Jezus' heilig hartbeeld.
0: Ah.
1: Dus die voelde de vergeving en de diepte van Jezus. En het was helemaal niet zo gelovig was, maar die afbeelding die had hem wel helemaal geraakt.
0: Ja.
1: Ja, dus het is een het is een wonderlijke devotie. En ik zou iedereen willen aanraden daar werk van te maken.
0: Ja, toch ook. Het is zo belangrijk, hè, die devoties en het kunnen, je kunnen toevertrouwen dan, hè, aan het Heilig Hart bijvoorbeeld. En het is zo wezenlijk ook voor ons gelovig zijn.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Oh ja, 12 juni is het feest van het Heilig Hart. Dus
0: ja. Mag ik u vragen om dan deze uitzending met een gebed, met een zegen af te sluiten? En natuurlijk heel veel dank voor uw tijd.
1: Ja. Nou, goede Vader in de hemel, je hebt uw zoon naar deze wereld gestuurd en daarna de Heilige Geest om ons te helpen uit onze zondigheid op te staan naar een leven in volheid. Geef dat we uw genade niet te vergeefs ontvangen, dat we er open voor staan. Dat we elke dag ons omgeven weten door die genade van het Heilige Hart van Maria, het Heilige Hart van Jezus. Dat zij ons helpen om ook een heilig hart te hebben voor de mensen om ons heen. Dat dat hart van ons zo open mag staan voor de mensen. Dat ze zich geborgen weten, dat we kunnen geven wat we hebben. Dat we zelf ook mogen ontvangen wat we nodig hebben. En dat we in deze wereld van nogal ikgerichtheid, de warmte van de interpersoonlijke relaties en de relatie met God steeds meer mogen ervaren. Laten we zegen u de almachtige en volmachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen. Monsieur, heel veel dank. Ja. En een hele mooie Heilig Hartmaand toegewenst.
1: Ja.
2: U hebt geluisterd naar het programma Een Bisschop Opent de Week. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.
2: Van harte welkom hier bij het programma Aan tafel met. En vandaag mag ik verwelkomen een heel dierbare gast ook. Iemand die ik al lang ken. En dat is Wim Peters. Wim, van harte welkom.
3: Dank je wel.
2: Ja, en het is meteen duidelijk waarom ik je en jij en ook andersom we dat zeggen. Wij kennen elkaar. Ik heb het niet eens uitgerekend. Maar van de tijd dat we allebei bij Katholiek Nieuwsblad werkten.
3: Ruim 30 jaar. Dus
2: ja, dat is ongelooflijk. Ja, dat is waar. Ruim 30 jaar geleden. Jij bent, zoals jij zelf zegt, op het boek wat ik hier in mijn handen houd en waar ook dit gesprek over zal gaan, een boomer. Een babyboomer, zoals dat heet. Geboren in 1950. En je hebt een boek geschreven. Dat heet Terug naar het midden. Herinneringen van een katholieke boomer. Daarom heb ik jou uitgenodigd om hier in het programma te komen. We gaan het over het boek hebben. Natuurlijk wat erin staat, maar vooral bepaalde aspecten die steeds door alles heen spreken. En een heel simpele vraag is natuurlijk, Wim Peters, in het gesprek wordt duidelijk wie ben je, maar toch even kort. Hè? Wie is Wim Peters? En eigenlijk meteen de vraag, ja, waarom heb je dit boek geschreven?
3: Nou, ik ben Wim Peters en ik ben van 1950, zoals je zei, geboren in Venlo. Ik heb klassieke talen gestudeerd, heb gewerkt als leraar klassieke talen. Ben toen in de journalistiek gekomen bij het Katholiek Nieuwsblad. En tenslotte ben ik bij het Bisdom Haarlem, met name bij Monsje Bomers, eerst en later Monsje Punt, als perschef een woordvoerder terechtgekomen. Totdat ik in 2013 wegens ziekte alles moest opgeven.
2: Ja, ja. Maar goed, 13 jaar later, gelukkig, ben je er nog steeds. Want je bent inderdaad heel ziek geweest. Heel ziek. En, maar goed, je bent dus op een gegeven moment dat een boek gaan schrijven. En hoezo?
3: Nou, ik werkte dus in Haarlem. En ergens zo rond 2003, 2004 was ik met Monsieur Punt aan het praten. Toen kwamen we er eigenlijk op, allebei, we zijn ongeveer even oud. En we hebben allebei als kind en als puber meegemaakt dat er dus allerlei dingen binnen het katholieke wereldje aan het schuiven gingen. En wat we vooral hebben meegemaakt is dat zoveel, laat ik het anders zeggen, dat we vanuit een volkomen katholieke wereld, die je als kind ervaart, terecht zijn gekomen eigenlijk in een beetje in een heidense wereld nu, waarin de katholieke gemeenschap een klein eilandje is. En dat is het. En we hebben ons dus afgevraagd, hoe komt dat? En Monsje Punt die stelde voor dat ik daarover zou gaan schrijven. En toen heb ik gezegd, ja, dat wil ik wel. Maar dan moet ik ofwel vrij krijgen, of ik moet wachten. Dus ik besloot dus om te wachten tot na mijn pensionering. Maar ja, dat heb ik dus niet gehaald. En toen is het toch een zaak van lange adem geworden. En ik ben heel blij dat het boek er nu wel is.
2: Ja.
3: Want het heeft me heel wat moeite gekost.
2: Ja, dat zal. Ja. Dat zal. Kijk, we gaan niet heel in detail over wat er nou precies allemaal in staat. Maar toch even goed om een soort van schets te geven. Want jij En corrigeer me of neem het vooral over, hè? als jij het wil aanvullen. Je schetst die periode van jou, eigenlijk jouw jeugd, ja. Maar ook verder, hè? De jaren dat je werkzaam bent geweest. En dan heel duidelijk gekoppeld aan de ontwikkeling van de kerk in Nederland, maar ook grote wereldse gebeurtenissen. En internationaal natuurlijk de kerk, de wereldkerk.
3: Ja.
2: Ja. Ja, dat is een bewuste keuze geweest, neem ik aan.
3: Ja, dus de bedoeling was eigenlijk om te laten zien hoe heeft het leven, het kerkelijk leven zich ontwikkeld. Nou, en dan schrijf je nog niet echt een geschiedenis. Maar wat ik gedaan heb is mijn eigen herinneringen, die heb ik dus proberen weer te geven. Maar natuurlijk tegen de achtergrond van wat er in de wereld gebeurde. Ja, want dit is natuurlijk nooit een autonoom proces. Ja, dingen staan met elkaar in verband. En dus dat heb ik proberen te laten uitkomen. Bijvoorbeeld heb ik op een gegeven moment met enige nadruk het jaar 1962-63 genoemd. Dan zou je kunnen zeggen, ja, waarom dat jaartal? Op zich niet zo belangrijk. Maar omdat het voor mij in mijn waarneming en in mijn herinnering een enorme concentratie van gebeurtenissen was. Van de Cuba-crisis en van de hele strenge winter en van de opkomst van de Beatles en allerlei andere dingen. Robinson met zijn boek Honest to God. Al die dingen en nog veel meer die staan, heb ik dan op een rijtje gezet. En voor mij als jonge jongen, want ik was toen een jaar of 11, 12... dat heeft op mij heel veel indruk gemaakt.
2: Ja.
3: Dat ben ik helemaal. Dat heb ik helemaal onthouden eigenlijk.
2: Ja, ja.
3: Dat
2: ja,
3: blijkt dan wel dat het veel indruk maakt.
2: Ja. Ja, want het was natuurlijk, hè, je zegt dat al meteen, ja, begin jaren 60 was nog maar een start van een enorme omwenteling in niet alleen de kerk, maar ook in de wereld.
3: Ook in de wereld.
2: Ja,
3: precies. Een soort. Er was een. In de katholieke kerk was een soort. Nou, revolutie niet, maar was dus een enorme. Opschoning als het ware aan de gang. He, dus zoals het concilie wilde, wat ook van 62 is, het begin in diezelfde tijd. Een beide tijd brengen zoals Johannes de 23e dat wilde. Maar die opschoning die betekende voor een kind dat alles natuurlijk totaal anders werd. En dat heb ik eigenlijk willen laten zien. Niet dat ik heimwee heb naar dingen die er niet meer zijn, integendeel. Maar wel dat het voor ons in die jaren bijna onmogelijk was om zeg maar de dingen een beetje bij elkaar te houden. Ja, je was al gauw geneigd om in die wereld waarin dus ook heel veel dingen gebeuren, waar echt een culturele revolutie aan de gang was, om daarin mee te gaan.
2: Ja.
3: Dat was natuurlijk heel aantrekkelijk.
2: Ja,
3: en dat heb ik dus ook volop gedaan.
2: Ja, ja, want jij bent, dat beschrijf je op een gegeven moment ook in de jaren dat je 17 op een gegeven moment was, 18, dacht je van nou, ik ga hier weg uit Venlo, want alles was, de wereld lag aan je voeten, zou je kunnen zeggen.
3: Nou, iets anders, het is niet helemaal wat je zegt. Nee, dat was in 67. Het was niet, ik ga weg uit Venlo. Integendeel, ik ga naar Venlo toe. Want ik zat toen op kostschool. Wat aanvankelijk klein seminarie, maar eigenlijk was dat er al vanaf. Maar dus, en dan vandaar ging ik dus naar, gewoon naar huis terug.
2: Ja, ja.
3: En dus in het stadje Venlo, waar ik geboren ben en getogen ben. Ja, en daar heb ik dus ook, zeg maar, die jaren 60 beleefd.
2: Ja, ja, ja, ja. En je beschrijft ook, en dat komt ook later in het boek natuurlijk terug, dat het katholiek zijn, dat het iets is wat je ook in een cultuur eigenlijk moet. Ik gebruik niet graag het woord moeten, maar toch wat je toch in een cultuur eigenlijk beleeft. Anders wordt het iets, nou ja, wat apart gezet wordt en misschien wat je in de kerk beleeft en in leuke gesprekken. Maar het is iets wat door je gehele leven aanwezig eigenlijk.
3: Nou, het is. Ja, om het, misschien kan ik dat een beetje verduidelijken. Dus wij hebben vaak het idee dat een overtuiging of een geloof. Dat is iets, dat is een zaak van een persoon. Een relatie met God. Dat is in feite wat je in elke godsdienst tegenkomt. En ook in het christendom natuurlijk. Maar het bijzondere van het christendom is dat het niet de mens is die op zoek is naar God, maar het is God die op zoek is naar de mens. En die beide ontmoeten elkaar in Christus. Dus wat wij zeggen in de kerk. Mm-hmm. Ja, want wij geloven dat Christus, dat de kerk, de levende aanwezigheid van Christus in deze wereld is. En dat betekent dus dat je met jouw overtuiging niet alleen staat, maar omgekeerd zelfs, dat je met die overtuiging niet alleen kunt staan. Je kunt hem alleen beleven in een gemeenschap. Hij moet letterlijk vlees en bloed worden. En het is alleen gegeven aan bepaalde oude, wijze kluizenaars, woestijnmonniken. Die kunnen dat misschien, die kunnen misschien in hun eentje, maar die gaan ook elke week, gaan ze op de zondag terug naar hun klooster om daar samen de Eucharistie te vieren. Maar dus het christelijk leven moet per se gestalte krijgen in een levende gemeenschap. Ja. Het is niet zoals sommige protestanten zeggen, het is alleen de Bijbel. Alleen de Bijbel is veel te weinig. Alleen het geloof is veel te weinig. Alleen de genade is te weinig. Het is altijd ook die andere component.
2: Ja, ja.
3: En dat maakt dus zeker het katholieke geloof zo bijzonder, maar ook zo kwetsbaar.
2: Ja, ja.
3: Maakt het dus heel kwetsbaar.
2: Ja, en zeker in natuurlijk, hè, we zitten nu in 2026, ja. Vergeleken met 1950,
3: ja, ja, ja.
2: Is er natuurlijk heel veel verdwenen. Ja. Er is heel veel komen ook dingen weer terug, omdat mensen blijkbaar dat ook toch zoeken.
3: Ja.
2: Dat samen beleven, dat samen. Toch? Zeg ik dat goed?
3: En die vorm, ja, zeker. En de vorm is dan niet zo belangrijk. Dus die dingen die ontwikkelen zich. Kijk, we hebben natuurlijk de vaste, de vaste genademiddelen van de kerk. Dat zijn natuurlijk de sacramenten.
2: Mm-hmm.
3: En ook die kunnen van vorm veranderen. Dat is wat je ook regelmatig ziet. Maar daarnaast heb je natuurlijk dat hele devotionele leven van de gelovigen. En dat kan allerlei vormen hebben. Dus dat is niet gebonden aan een bepaalde vorm. Maar het is wel zo, je mag het niet straffeloos aan de kant schuiven. Je kunt het niet straffeloos aan de kant schuiven. Want dan verliezen de mensen hun hart, zo gezegd.
2: Ja, ja, ja.
3: Dan kunnen ze niet verder.
2: Nee.
3: Nee.
2: Nee, en je ziet bijvoorbeeld, nou, we hebben nu net sacramentszondag mogen vieren, dat ook de sacramentprocessie, ja. dat ook weer, ja, ja, toch op meer plekken wordt opgepakt. Ja. Dus dat is ook wat jij bedoelt, denk ik, hè? Dat soort devotionalia, maar dan naar buiten toe.
3: Ja, ik bedoel, niet alleen devotionalia, maar inderdaad ook allerlei manieren van zich manifesteren.
2: Ja,
3: ja, dat kan van alles zijn.
2: Ja, ja. Ja. Je had het er net over dat in jouw tijd, hè, er ging heel veel schuiven, zowel in de kerk als in de wereld. Dat betekent dat de werkelijkheid om jou heen heel erg verandert. En we hebben het van tevoren eventjes ook over gehad van ja, de werkelijkheid. Wat, hè? Jij zei ook van... Ja. Wat is dan de werkelijkheid?
3: Dus de werkelijkheid is, heel simpel gezegd, de werkelijkheid is alles wat door God geschapen is. Dus de werkelijkheid is zowel de zichtbare als de onzichtbare schepping. Dat hoort allemaal dat is allemaal samen de werkelijkheid. Dus een enorm, je zou kunnen zeggen, een enorm bouwwerk wat God heeft gemaakt. En die werkelijkheid, daarin leven wij, maar die is zo rijk en zo veelkleurig. En dat we hebben wel een gids nodig om in die werkelijkheid om daarin te kunnen leven. En die gids, dat is de waarheid. En de waarheid is dus niet een papiertje waarop staat zo en zo is het. Maar de waarheid is een persoon. De waarheid is Christus die in de wereld gekomen is. God is in de wereld gekomen om ons de weg te wijzen. En natuurlijk is hij gekomen om ons te verlossen. Hij is ook gekomen om ons de weg te wijzen. In die rijke, maar ook zo voor ons onoverzichtelijke werkelijkheid.
2: ja, die dus ook heel erg kan veranderen.
3: Die verandert, die voortdurend verandert
2: ja, eigenlijk. Precies, ja. Ja. Maar doordat wat je eigenlijk zegt is van doordat het de levende Christus is, kunnen we dus ook iedere keer die nieuwe werkelijkheid die zich aan ons voordoet, daarin kunnen we onze weg vinden.
3: Ja.
2: Ja. Ja. Mooi. Ik ga daar nog graag nog even op door direct. Ja. Maar ik denk dat het een mooi moment is om even naar muziek te luisteren. Ja. Nou heb jij een aantal liederen uitgekozen. En ja, een Ave Maria, maar ook The Things That I See. Ja. Misschien is dat wel een hele mooie om die nu te draaien.
3: Ja, dat is heel kort gezegd. Dat is dus het lied van de blindgeborene.
2: Ah, ja. Dus
3: De blindgeborene die een prachtig voorbeeld is van het nuchtere oordeel van iemand die zegt, ja, ik weet het niet, misschien is het een boef, misschien is het een zondaar. Ik weet één ding, dat ik blind was en dat ik nu kan zien. Dus het respecteren van wat er gebeurt.
2: Ja.
3: En je niet ideologisch laten beïnvloeden, hij zal wel slecht zijn. Nee, ja. Dit heb ik meegemaakt.
2: Ja, dit is mijn werkelijkheid. Het is niet mijn werkelijkheid.
3: Het is de werkelijkheid, ja. Maar het is niet jullie ideologie.
2: Ja. Ja,
3: daar bemoei ik me verder niet mee. Ja. Ik constateer dit en ik zeg, ik was blind en nu kan ik zien.
2: Ja, we gaan er naar luisteren. The Things That I See door de Bay Ridge Band wordt het gezongen.

0: Ja, u bent in de uitzending van Aan tafel met, waarin we in gesprek zijn met Wim Peters en over zijn boek Terug naar het midden. Nou, we hadden net voor de muziek al een heel aardige gesprek over inderdaad de werkelijkheid die God aan ons presenteert eigenlijk, die hij heeft gemaakt.
1: En die wij zelf ook zijn. Wij zijn ook deel van die werkelijkheid.
0: Ja, tuurlijk. Klopt, ja. Nou zeg je een paar keer in jouw boek dat de kern van het christelijke geloof is: alles is goed, want alles komt van God. Ja. Ik kan me zo voorstellen. Natuurlijk, dat staat dan in een context. Maar dat mensen toch wel zoiets hebben. Alles is goed. Hallo, kijk eens om je heen. Ja. En die argumenten zijn er altijd al geweest.
1: En dat is ook terecht. Ja. Want dat is ook, als je het vanuit ons perspectief alleen bekijkt, dan zeg je, ja, er zijn heel veel dingen die gaan mis. Maar we moeten het anders omdraaien. We moeten zeggen, het is allemaal schepping van onze lieve Heer. Die heeft alles gemaakt. Die heeft het gemaakt voor ons. Dus van daaruit geredeneerd moet je zeggen, hij kan niet anders dan het goede doen. Ja, zoals de heilige Theresia van het kindje Jezus, van Lisieux, die zegt ook, men zal heel goed zien dat alles van de goede God komt. En dat is haar stellige overtuiging. En dan kun je natuurlijk tegenwerpen, ja, maar ik zie zoveel ellende in de wereld. Op de eerste plaats, als mensen slechte dingen doen, dan moeten wij zeggen, dat zijn schepselen van God, die dus van God een ziel en lichaam hebben gekregen en die op zich uitstekend zijn. Maar het allerbelangrijkste van de schepping, het geheimzinnigste en het en misschien ook wel het meest dwarse van de schepping is dat wij allemaal vrijheid hebben. Wij hebben allemaal onze vrije wil. En dat maakt dat het goede niet vanzelfsprekend is. Want om een of andere rare reden zijn wij net als Adam en Eva, ja, maar dat is misschien ook wel heel aantrekkelijk. En je zou de zonde zou je kunnen omschrijven als een soort afleiding. Wat is zonde? Zonde is afgeleid zijn.
0: Ja, precies.
1: Dus
0: ja.
1: Niet meer de aandacht op op de oorzaak en het doel van je leven. Zo zou je de zonde kunnen omschrijven. En daarin gaat de mens heel ver. En bovendien wordt hij daarin gesteund, in die slechtheid, gesteund door die goede geesten van God, die engelen, die op een gegeven moment ook gezegd hebben, nee, wij hebben een ander project. Wij hebben niet het project van een mens die God wordt, of een God die mens wordt, sorry, van een God die mens wordt en die wij moeten aanbidden.
0: Ja.
1: Dat willen wij niet. Dat is niet. Die duivel, die werkt mee met, die probeert ons ook af te leiden. Ons in het ongereden te brengen.
0: Ja.
1: De diabolos, hij die de dingen door elkaar
0: ja,
1: gooit.
0: Precies, precies. Een tweedracht. In jouw boek, je komt ook op meerdere momenten, zeg maar, want het is een chronologisch eigenlijk verhaal, hè, wat jij vertelt. Maar goed, daartussendoor komen heel veel mooie beschouwingen en ook de gedachtes over bijvoorbeeld dit. Je noemt natuurlijk op diverse plekken daar waar ofwel in de kerk of in de wereld mensen dus die andere weg gekozen hebben en die heel veel moeilijkheden, ellende veroorzaakt hebben. Ja. Je hebt het ook meerdere keren over ideologieën. Net heb je het woord ook al een keer gebruikt. Kun je omschrijven een ideologie? Wat maakt dat nou? Er lopen heel veel mensen achter allerlei ideologieën aan. Maar waarom is dat nou? Of wat is dan het grote verschil, het onderscheid tussen een ideologie of een geloof?

0: Nee, niet een geloof, het geloof.
1: Het geloof
0: is de oriëntatie op God. Op de bron van onze wereld. De bron van onze werkelijkheid. Een ideologie is een poging om zelf, als het ware, een verklaring te geven voor de werkelijkheid, maar ook sturing daaraan te geven. Dus elke ideologie die heeft niet de ogen wijd open naar alle kanten, maar die schermt zijn blik als het ware voor een gedeelte af en vernauwt zijn blik. Je zou het simpel kunnen zien met het eenvoudigste voorbeeld van een ideologie, dat is het vooroordeel. Dan kun je het heel gemakkelijk, aanzien. Wat is een vooroordeel? Een vooroordeel is bij voorbaat een opinie die ik heb over een persoon of over een situatie. Zonder dat ik nog de eigenlijke confrontatie ben aangegaan, weet ik al, oma die is zo. Oma die is zo. Die is links en die is rechts. Dat is een vooroordeel. Nou, dat is een ideologie ook. De ideologie die zegt, deze mensen zijn slecht.
1: Ja.
0: Deze rijke mensen zijn slecht. Of deze Joodse mensen zijn slecht. Noem maar op. Dit soort, dat doet die ideologie.
1: Ja.
0: Want je hebt natuurlijk goed en slecht nodig.
1: Ja.
0: Want de ideologie zegt niet, alles is goed zoals wij dat zeggen.
1: Ja.
0: Met voorbehouden.
1: Ja. Ja, en dat is natuurlijk iets wat generaties die nu opgroeien, die groeien bijna alleen maar op met ideologieën, zou je kunnen zeggen. Ja. Want het geloof is meer en meer, en ook de kerk is meer en meer naar de, naar de periferie.
0: Een voorbeeld is de bijvoorbeeld die hele genderideologie nu. Ja, die stoelt nergens op, maar die wordt langzamerhand wel een beetje. Of die is langzamerhand ook in het onderwijs helemaal geïncorporeerd. Dus die heeft helemaal bezit genomen ook van het onderwijs. Dus onze kinderen, onze kleinkinderen, die leren deze dingen alsof het werkelijk zo is.
1: Ja.
0: En niet meer alsof het een mening is van een bepaalde groepering.
1: Ja, ja.
0: Dat is ideologisering.
1: Ja, ja. Nou noem je onderwijs. En dat is natuurlijk ook een onderwerp wat zeer na aan jouw hart ligt. Je bent zelf leraar geweest een aantal jaar. Ja. Daarna als journalist eigenlijk weer. Want dat was je ooit al. Maar een journalistieke vak opgepakt. Hoe wezenlijk, hoe belangrijk is onderwijs? En wat is de kern van onderwijs eigenlijk?
0: Dus onderwijs zou je kunnen zeggen is een verdichte vorm van opvoeding. Verdicht in de zin van bijna geconcentreerd. Het is wat de ouders doen. Een kind binnenleiden in de werkelijkheid. Dat is het, kort gezegd de opvoeding. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Kind binnenleiden in, heb je weer dat woord werkelijkheid. Maar ik kan het niet anders zeggen. Je leidt het kind binnen in de werkelijkheid. Dat doe je als ouders. En op een gegeven moment breken die kinderen een leeftijd waarop het beter is voor ze om dat met elkaar te doen, te krijgen. Die instructie. En daarvoor bestaat de school. Dus de ouders die kiezen de school. Ja, of die maken de school. En dan laten ze de kinderen daar, vertrouwen ze hun kinderen daaraan toe. En dat is eigenlijk de essentie van het onderwijs. Dus invoeren in de werkelijkheid. Op allerlei niveaus.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Ja.
0: En dat gaat heel ver door tot en met de universiteit toe. Maar dat is de kern van het onderwijs, denk ik.
1: Nou zeg je ook in jouw boek, hè, dat er toch ook veel verloren is gegaan in het onderwijs. Ja. Waar je zelf nog als docent ook aan hebt mee mogen werken. Komt het ooit nog goed, Wim?
0: Natuurlijk. Het komt altijd goed. Het is nu al. Het is. Kijk, als het op enig moment ergens niet goed is, dan betekent dat niet dat een. Dit is geen proces van een autonoom proces waarmee we allemaal naar de afgrond rollen. Zo is het echt niet. Het gaat erom dat ouders weer zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid. Maar ook van hun bevoegdheid. Mm-hmm. Dus we hebben een beetje de neiging sinds de zeg maar, vooral sinds de 19e eeuw, sinds het nationalisme. We hebben de neiging om de staat, een soort instantie boven ons te zien. Maar de staat is niets anders dan de overeenkomst die wij met elkaar hebben gesloten om het leven leefbaar te houden. Hè, en om bepaalde taken gezamenlijk uit te voeren. Hè, zoals veiligheid, verdediging, infrastructuur, dat soort dingen. Dat doen we allemaal samen. En dat is de staat.
1: Ja.
0: Maar de staat is een soort supermens
1: een
0: geworden.
1: Superopvoeder.
0: Een superopvoeder. Ja, ook in dit geval een superopvoeder geworden. En dat kan natuurlijk niet.
1: Nee.
0: En daar zullen mensen altijd, zullen mensen dat zich op een gegeven moment gaan realiseren. Dus wat dat betreft heb ik een goede hoop dat het...
1: Nee, want onderwijs moet toch eigenlijk ook zijn om je te leren onafhankelijk te denken.
0: Ja, dat is het. Ja. Dat is dat binnenvoer in die werkelijkheid. Ja.
1: Kunt u nog veel meer over lezen in het boek, want dat staat er allemaal in. Die chronologische zeg maar gang in jouw boek heeft het natuurlijk ook over de vele reizen die je hebt mogen maken. Ja. Met name natuurlijk toen je voor Katholiek Nieuwsblad werkte. Het is te veel om op te noemen, maar... heb jij of kun je misschien zo wat dingen eruit plukken die jou dan opgevallen zijn in al die landen? Ja. Hè? Want je bent eigenlijk in alle werelddelen ben je geweest.
0: Behalve Oceanië.
1: Oh ja, Oceanië. Ja. Ja, nou. Maar goed, in bijna alle werelddelen ben je geweest. Die jou hebben getroffen of waar je juist iets van hebt geleerd.
0: Oh.
1: Ja, dat is heel veel natuurlijk.
0: Is,
1: ja.
0: Als het goed is, heb ik behoorlijk wat geleerd. Maar op verschillende plaatsen. Nou, één ding wat heel erg eruit springt... en wat je telkens en telkens weer tegenkomt... dat is dat bij de uiterlijke verschillen die er zijn... dat het frappant is hoezeer christenen, waar ook ter wereld... zeg maar, op dezelfde manier leven, op dezelfde manier eenzelfde belangstelling hebben. Dus dat je over de grenzen van de cultuur heen christenen overal herkent. Dat is heel bijzonder. Ik heb daar een voorbeeld van gegeven. Dat was dan wel een heel letterlijke herkenning. Dus toen was ik bij het Eucharistisch Congres in Seoul, in Zuid-Korea. Hele grote, moderne stad. Hele grote stad. En ik was daar ergens... Om een of andere reden liep ik midden in het centrum in mijn eentje. En toen was ik de weg kwijt. Wat zo kan gebeuren. Want het merkwaardige daar is dat alles, ik weet niet of het nog zo is, maar toen... alles wat je zag, de prachtigste, de grootste reclames en alle aanduidingen... die waren allemaal in het Koreaanse schrift, waar ik dus geen letter van kon lezen. En dus ik liep daar en toen kwam er een meneer naar mij toe... En die zei, are you Christian? Ik zei, yes. En toen vertelde ik dus wat ik wil. En toen nam hij mij onmiddellijk mee naar de ingang van de metro. Nou, toen kon ik verder wel vinden. Maar dus de aardigheid, de alertheid en de attentie. En ja, dus dat heb ik heel vaak meegemaakt.
1: Sorry dat ik je onderbreek. Maar wat je daarmee wil zeggen is dat... Christenen, in welke cultuur ook, toch
0: elkaar herkennen en ook het een beetje hetzelfde zijn. Zelfs tot in hoge mate hetzelfde. Dus dat al die zogenaamde verschillen, dat is ook vaak opgeklopt. En wordt ook vaak door de politiek wordt dat enorm aangezet.
1: Ja, ja.
0: Men zet als het ware mensen en bevolkingsgroep tegen elkaar op.
1: Ja.
0: Maar zeker... Christenen onder elkaar, dat is echt heel erg... Er zijn hele grote, mooie overeenkomsten.
1: Ja, ja. En dan maakt het dus eigenlijk niet uit in wat voor land of cultuur je leeft.
0: En wat je dan wel soms ziet, waar je dus wel een beetje voor schaamt... is dat er dus landen zijn die dus eigenlijk helemaal al zeg maar christelijke christenen zijn... waar verschrikkelijke sociale misstanden en tegenstellingen zijn. Dat je denkt, ja, het is wel... het blijft wel mensenwerk, hè? En dat is toch wel... Ja, dat is af en toe wel vreemd.
1: Ja, ja. En ook daar waar natuurlijk... waar het christelijke geloof of echt tegengewerkt wordt. Ja. Wat natuurlijk ook, ja, dat maken wij nu eigenlijk ook mee. Ik zit even naar de klok te kijken. Ik denk dat een mooi lied dat daar misschien wel bij past, is een Italiaans lied dat je uitgekozen hebt. En toch even aan jouzelf de uitleg, hè? Zo van wat je net zei, van het maakt ook niet uit wat je om je heen daarover hoort als bijvoorbeeld kind. Hè? Want je blijft trouw aan datgene wat je, wat je eigenlijk hebt meegekregen. Dus Martino, ja. Imperatore.
0: Ja, dat is.
1: Ik weet niet of ik het goed zeg.
0: Ja, Martino en de keizer. Dus Martinus en de keizer. En de titel verwijst naar een fresco van, ik denk van Giotto.
1: Ja.
0: Waarop je dus ziet hoe de heilige Martinus een gesprek heeft met een van de, ik denk een van de Caesaren, een van de keizers van het Romeinse Rijk in de vierde eeuw. En dat gaat over, en dat is een heel beroemd thema gebleven in het christendom. Dat gaat over de scheiding van kerk en staat. Dus in de vierde eeuw zie je dat christendom ineens wordt succesvol. Iedereen wil christen worden. He, dus, en iedereen wil meteen ook mooie baantjes erin en zo. Elke familie wil zijn bisschop. Dus dat is een hele rare situatie. Maar daarin overeind te blijven. En dus je eigen christendom als het ware proberen dat daar buiten te houden.
1: Politieke spelletjes.
0: Die warboel, ja. die daarvan gemaakt wordt. En het is dus het verhaal van een vader die tegen zijn pasgeboren zoontje zegt, wie weet wat er straks gebeurt. En ze zullen je misschien voor gek verklaren. En je zult je, ze zullen zeggen dat je vader een idiote revolutionair was en dat je moeder gek was. Echt zo'n christin die alleen maar kon, die alleen maar kon huilen als het niet goed ging. En een hele opsomming van menselijk tekorten, die wordt beschreven. En dan zegt hij, één ding, hou je vast aan mijn hand, ook als er niet meer zal zijn. En dat is een hele mooie omschrijving, vind ik, van wat het geloof eigenlijk is. Dus het geloof is eigenlijk, op grond van de liefde die je hebt ervaren, is het een trouw. Dus de trouw in het huwelijk, de trouw van de ouders aan de kinderen en omgekeerd. En natuurlijk de trouw aan onze lieve Heer.
1: Ja.
0: Die alleen maar trouw kan zijn aan ons.
1: Oké, okay. Nou mooi. Mooie toelichting. We gaan er naar luisteren en in dit geval wordt het door Gruppo Zafra gezongen.

0: U luistert naar Aan tafel met, waarin ik in gesprek ben met Wim Peters over zijn boek. En nou ja, eigenlijk ook jouw leven en al jouw, en jouw overtuiging, Wim. We hadden het over het onderwijs. Daar gingen we nog even over verder, ook in de pauze. Dat katholieke onderwijs, wat ooit bestond, zeg maar, dat is er eigenlijk niet meer.
1: Dat, niet alleen dat niet... Dat bestond ooit, maar dat met kop en schouders boven alle andere onderwijs uitstak.
0: Ja.
1: Juist omdat het als enige niet ideologisch was.
0: Ja.
1: Want zelfs ook protestantse scholen met de Bijbel,
0: ja,
1: die zijn in niet ideologisch, maar in die zin maar wel heel beperkt tot, zeg maar, tot wat er in de Bijbel staat. Terwijl voor ons, voor een katholiek, is alles interessant.
0: Ja.
1: Alles. Alles is mooi. Om nog even terug te komen.
0: Ja.
1: En dus we hadden een heel goed en sterk onderwijs. En op een rampzalige dag in 1966... toen hebben Nederlandse bisschoppen bij monden van kardinaal Alsfrink gezegd... het is uw zaak, tegen de leken gezegd. Het is uw zaak. En dat was dus concreet... tegen de Nederlandse Katholieke Schoolraad, NKZ. Vanaf dat moment moesten de leken het zelf doen. En toen kwam al snel de nadruk te leggen op organisatie. En je kreeg autonome processen. Hè, scholen zoals de OMO in Brabant, de grote katholieke onderwijsvereniging, die begonnen eigen catechese uit te geven, kwamen in botsing met de bisschoppen en zo. Dus men heeft dat uit handen gegeven. Dat was echt een blunder. Het was een pastorale blunder, maar het kon ook helemaal niet volgens het kerkelijk recht. Dus hoe dat nou, hoe het precies zit, heb ik nooit begrepen. Maar ik mag wel als huisvader. En ook als oude leerling,
0: ja,
1: en als huisvader en als opa kan ik wel zeggen, het is een echte blunder geweest.
0: En ook als oud docent.
1: Je en ook als oud docent.
0: Ja, precies. Ja. Ja, ja,
1: ja, ja. Ja. Dus dat is jammer. En dat is, ja, maar dat past natuurlijk wel een beetje in de sfeer van toen. Ik heb het idee dat het concilie voor, misschien niet voor de bisschoppen, maar zeker ook voor de priesters in Nederland, om even van de leken te zwijgen, maar een maatje te groot was.
0: Ja.
1: Dus wij waren zo goed georganiseerd als kerk in Nederland. Alles liep perfect. Dus dat kon niet misgaan. En het ging dus helemaal mis, want de kerk is geen mensenwerk. Dus als je niet elke dag weer erkent, ons lieve Heer, u moet het doen, helpt u mij. En als je niet elke dag zo zit, hè, met je handen uitgestrekt, van alsjeblieft, de mens is een bedelaar, zegt Jezani. En dat is ook zo. Dat is ook de enige reële houding, menselijke houding. Wij zijn bedelaars. Zoals het kind bedelt bij de ouders,
0: ja,
1: zo bedelen wij bij de vader. En als je dat loslaat, hè, en je gaat het zelf allemaal, je bent zelf autonoom, dan gaat het goed mis.
0: Ja.
1: En dat is dus in het onderwijs heel sterk gebeurd.
0: Ja, ja. En niet alleen in het onderwijs. Hè? Want
1: nee,
0: we spreken natuurlijk over,
1: ja,
0: de jaren 60, 70,
1: ja,
0: en 80. Grote polarisatie natuurlijk. De paus die naar Nederland kwam en waartegen vooral ook heel veel geageerd werd. Ja. Maar ook in de liturgie heel veel losgelaten. De mensen die dachten het zelf te moeten doen. Ja. Misschien nu nog. Dat beschrijf je ook, ja, allemaal in je boek. Nou, daar gaan we niet heel specifiek op in. Maar het is wel, ja, natuurlijk kenmerkend voor die periode waar jij zelf dus ook, ja, ook je weg in moest,
1: ja,
0: vinden.
1: Ja. Ja.
0: Hoe heb je dat gedaan? Je noemde even de naam Jezani. Ik denk dat dat er veel mee te maken heeft.
1: Nou,
0: misschien kun je dat even toelichten.
1: Ja, het is zo dat ik... Nou, ik ben dus van huis uit katholiek natuurlijk. Hè. Gewoon zoals iedereen, zal ik maar zeggen. Zoals alle katholieken zijn het altijd van huis uit. Ja, tegenwoordig heb je veel bekeerlingen. Maar vroeger was het toch vooral een zaak van opgroeien in een katholiek gezin. En ik ben eigenlijk altijd wel katholiek gebleven. Dat wil zeggen dat ik dus jarenlang niet heb gepraktiseerd. Dus echt weg ben gebleven. Maar het was niet zo dat ik iets tegen het geloof had. Ik heb altijd geleefd met een zin van de heilige paus Paulus VI. Ook al is er op deze wereld niemand meer die de waarheid aanvaardt, dan betekent dat niet dat de waarheid niet bestaat.
0: Ja.
1: En daar heb ik mij toch altijd wel aan vastgehouden. En ik had dus het grote geluk dat ik al vroeg na mijn schooltijd en na mijn eerste jaar bij plaatselijke krant, voor ik ging studeren, ontmoette ik mijn vrouw. Dus die nu mijn vrouw, maar toen dus alleen nog maar een onbekend meisje. En nou ja, dat is dus een van de godsgeschenken die ik heb mogen ontvangen. En wij hebben met z'n tweeën, hebben wij, denk ik, als het ware het midden gezocht. He, dat midden wat eigenlijk, waarvan je ziet dat de samenleving het kwijtraakt. En dus je probeert altijd weer dat midden te vinden. En dat betekent, want dat wil ik wel even uitleggen, maar het is natuurlijk een moeilijke titel, terug naar het midden. Het betekent dat je niet dat je in starre, rechtlijnige weg gaat, maar het betekent dat je een midden houdt tussen twee uitersten die allebei ook zo zijn, die allebei waar zijn. Ja, dat is het typische van het katholieke geloof, dat het dat alles ook is. Dus inderdaad, Jezus is God, maar hij is ook mens.
0: Mm-hmm.
1: De Eucharistie is brood, maar het is ook het lichaam van Christus. En nou ja, zo kun je dus enorm veel dingen noemen, maar dat is dus in het leven ook zo. Dus het is nooit, het is niet zo dat zeg maar dat de wat je vroeger nog wel bij katholieken tegenkwam. Ja, als we dan toch buiten de christelijke partij stemmen, dan moet het maar VVD zijn. Nee, dat is onzin. Het is allebei zo. Dus het VVD heeft hele goede dingen, maar ook de wat vroeger dan PvdA was, heeft dus zowel links als rechts hebben hele goede dingen, maar hebben niet de wijsheid in pacht en hebben zeker ook niet de waarheid. Dus die waarheid ligt in het midden. En die ligt dan niet per se bij het CDA, want dat is ook reclame. Integendeel, maar die hebben wel de meeste, hoe heet het? Die hebben wel de beste voorwaarden om ergens in dat midden te blijven. En dat, ja, dat is heel belangrijk. Maar het is nog veel belangrijker om dat in je persoonlijke leven ook steeds te doen. Dus het is, ja, het is niet je kinderen een totale vrijheid geven in de opvoeding. Het is ook niet ze met een
0: vastbinden aan de stoel precies. Ja.
1: Maar het is allebei.
0: Ja.
1: Het is die, het is wat Suzanne noemt. Het risico van de opvoeding.
0: Ja, ja, klopt. Dus, ja. En dan kom ik even op die naam, want ja, je noemde hem nu weer. Ja. En dat komt natuurlijk van de beweging die jullie, ja, jullie op een gegeven moment ook hebben leren kennen. Ja. En waar jullie je heel erg thuis voelen. En dat is gemeenschap en bevrijding. In de Nederlandse vertaling. Ja.
1: En het bijzondere daarvan is, vind ik, dat was ook het eerste wat ik tegen Annette zei toen ik daar op de meeting in Rimini was, die zij organiseerde. Dat was mijn eerste eigenlijke kennismaking ermee. En het bijzondere was, ik zag daar ouders met kinderen en grootouders bij elkaar.
0: Ja.
1: Dus dat was een doorgeven van de traditie, wat je hier eigenlijk nauwelijks meer zag. En dat heeft mij dus enorm aangesproken. Dus als vader, en dus ook als moeder, als ouders ben je steeds op zoek naar wat is goed voor de kinderen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik dacht, als het werkt, dan is het goed. Ja, je kijkt naar het effect. En je kijkt niet naar of de, wat je soms bij sommige katholieke groeperingen wel ziet, als het vaandel maar mooi hangt, of als de kaars maar goed brandt. Nee, je kijkt naar het resultaat. En ik mag dus wel zeggen, daar ben ik wel heel erg blij om. En ik bid er ook elke dag voor dat het goed blijft. Maar onze kinderen, die zijn alle acht, staan die in de kerk.
0: Ja, ja.
1: En actief in de kerk en bewust in de kerk. En dat is mede, dus te danken aan onze lieve Heer en aan de voorspraak van zoveel heiligen en misschien grootouders in de hemel. Maar het is ook te danken aan Giussani en zijn manier van, zijn opvoeding,
0: ja,
1: zijn
0: ja.
1: pedagogie.
0: Ja, precies. Die jullie helemaal hebben omarmd en inderdaad ook vorm gegeven in jullie leven.
1: Ja,
0: en ook in hoe je...
1: maar vooral ook in, zeg maar, in wat zij aanbieden. Wat binnen die beweging wordt aangeboden. Wat ik heel aantrekkelijk van hun vind, is dat alles altijd in vrijheid gebeurt. Dus je hoeft geen dingen te doen. Het gaat niet om het resultaat, maar het gaat erom dat de mens zich in vrijheid ontwikkelt. Ja. Die vrijheid is echt heel, heel wezenlijk.
0: Heel wezenlijk, ja. Wim, wij gaan nog heel eventjes, want de tijd die gaat door. We gaan direct afsluiten nog met een lied. Maar daarvoor nog eventjes. Je omschrijft in jouw boek dus een ontwikkeling van de katholieke kerk, van jouzelf, wat je allemaal hebt gedaan. Een aantal grote gebeurtenissen ook in de wereld. Toen jij het boek aanbood, kort geleden aan Monsieur Punt, toen zei hij, want ik vroeg hem daarnaar, wat zou dit boek nou kunnen betekenen? En hij zei, er is zo weinig geschreven over de ontwikkeling van de katholieke kerk. Zeg maar, na het Tweede Vaticaanse Concilie tot nu. Natuurlijk zijn er wel allerlei meningen en opinie en dergelijke. Maar gewoon hoe dat in het leven van iemand ook is geweest. Daar staan echt schitterende dingen in. Ik vond het zelf heel erg interessant en mooi om te lezen. Wat is voor jou nou inderdaad de als je al zegt van ik wil er iets mee doorgeven, hè, wat is dan van jouw boek de boodschap? Wat hoop je dat mensen eruit meenemen?
1: Nou, in elk geval, de bedoeling is dus dat ik wil dus aan mijn kinderen en aan mijn kleinkinderen en aan hun generatiegenoten wil ik iets duidelijk maken van de situatie waarin ze nu leven. Wat ik heel belangrijk vind, dat is dat ze ook zien dat in allerlei schijnbaar heel moeilijke en hopeloze omstandigheden, dat daar op de meest onverwachte momenten het licht doorbreekt. Ik heb het voorbeeld gegeven van mijn leraar Engels, die in 68 zei, in augustus 68, inval in Praag. Ik vertelde in de klas dat wij hadden een demonstratie in Venlo. En toen zei hij, wat heeft dat voor zin? Want uiteindelijk zal de dictatuur winnen. Dat was helemaal... En 11 jaar later komt er dus een... Of 10 jaar later komt er een paus uit Polen. En die zegt, we beleven het einde van de ideologie.
0: En de muur viel en de dictatuur.
1: Als een donderslag bij heldere hemel. Iedereen dacht, dat kan niet. Maar het is wel gebeurd. Er is dus een werkelijkheid die wij niet kennen. Wij kennen de werkelijkheid, maar er is veel meer in de schepping. En er is veel meer wat God bewerkt en wat wij niet zien. En dat wil ik ook dat mensen kunnen zien. Daarom eindig ik ook met een jongen die vanuit het niets als het ware tot het geloof komt. En zegt, hier ben ik. En dat gebeurt dagelijks. En dat is zeer hoopgevend. En dat is ook heel reëel. Want zo is het christelijk leven ook.
0: Ja.
1: Zo was het ook in de Gulag. En zo is het ook in Chinese heropvoedingskampen. Op hele moeilijke plekken. Daar is toch steeds is daar de aanwezigheid van Christus.
0: Ja, ja, ja. En die jongen die zegt ook, en dat is ook iets wat je natuurlijk eerder al aanhaalt, de woorden van Paus Johannes Paulus II, de heilige grote Paus Johannes Paulus II, dat hij is geworden wat hij is.
1: Ja.
0: He, dus het zit al in je DNA, dat wij geschapen zijn naar zijn beeld en gelijkenis.
1: Precies.
0: Ja. Wim, we gaan afsluiten. Ik bedoel, we hebben lang nog niet alles kunnen bespreken. Misschien koppelen we er nog wel een keer een gesprek aan vast. Maar het laatste lied wat jij graag wil laten horen is over Maria. Of in de titel, Maria. Ja. Waarom?
1: Nou, het is Het is een eenvoudig Maria-lied, maar voor mij heeft het een grote betekenis. Zeker ook toen ik ziek was, als ik dat dan kon horen. Een van de kernzinnen is... Maria, maak dat niemand wegloopt, dat niemand weggaat. En dat is eigenlijk, ja, dat is eigenlijk een bede die je als ouders, als grootouders, altijd hebt. Maak dat niemand weggaat. En ja, dus dat heb ik in dit lied, vind ik dat heel verder. Is het ook een prachtig lied, een mooie melodie ook. Maar deze zin vind ik echt, dat is eigenlijk... Ja, een gebed bij uitstek van ouders.
0: Ja, ja.
1: Maak dat niemand weggaat.
0: Nou, we gaan er naar luisteren ter afsluiting van deze Aan tafel met Wim Peters. Ontzettend veel dank. Het boek Terug naar het midden, herinneringen aan een katholieke boomer, is verkrijgbaar bij De Boog. Hè? Dus naar de website van De Boog. En dan kunt u het vinden. Nogmaals, heel veel dank, Wim.
1: Dank je wel.

Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Hoofdstuk 4. De eucharistische kruistocht. 3a. Het ontstaan en de groei van de eucharistische kruistocht. Ontstaan van de kruistocht. In de communiedecreten van Paus Pius X zul je de woorden eucharistische kruistocht niet tegenkomen. Toch heeft Paus Pius X met zijn decreten voor de dagelijkse communie en het verlagen van de leeftijd van de eerste communie naar 7 jaar de basis gelegd voor de eucharistische kruistocht. Pius X wilde heel duidelijk de goed verzorgde eucharistie opwaarderen. Dit was de toon van zijn pontificaat, zijn eerste zorg. De strijd tegen het modernisme is later gekomen en heeft volgens sommigen al het andere in de schaduw geplaatst. Pius X wordt niet voor niets de paus van de eucharistie genoemd, omdat hij sterk geloofde in de bovennatuurlijke kracht die uitgaat van de eucharistie. Zonder deze kracht is christelijk leven eenvoudigweg niet mogelijk. Het idee van de eucharistische kruistocht komt van de Franse jezuïet Albert Bessières. Noot van de schrijver. Albert Bessières, jezuïet, 1877 tot 1952, was doctor in de politieke en sociale wetenschappen. La Livre de la Croisade Eucharistique in 1911 en La Croisade des Enfants in 1917. Hij legde samen met de andere jezuïeten de grondslag. Inhoud en statuten komen van hen. Het is een Belgische jezuïet, pater Lintelo, die van 1919, hij startte al in 1906 met een actie om de veelvuldige communie te promoten, die heeft dit idee meegebracht uit Frankrijk en het in België uitgeprobeerd te werken in het spoor van de jezuïtische actie, het apostolaat van het gebed. Het zullen echter de paters van Averbode zijn die het schip te water laten. Zij hebben een tijdschrift voor kinderen, Zonneland, dat zij een uitgesproken eucharistische koers willen doen varen. Hoe is Edward Poppe in het vizier gekomen van pater Basiel van Malen, die de eucharistische kruistocht zal starten? De eerwaarde heer Jozef Danens, leraar wiskunde aan het Sint-Lievenscollege te Gent, die Van Malen suggereert om Poppe aan te spreken voor deze nieuwe actie. Eerwaarde pater, zo schreef Danens, met uiterste voldoening vernamen wij dat gij op het punt zijt binnenkort een eucharistische werking aan te vatten in Zonneland en in andere tijdschriften. Ik wens u het volgende mee te delen. Mijns inziens wilt gij volkomen zeker zijn dat die werking, vooral onder de kleinen, grote vruchten zal afwerpen, dan moet gij u kosten wat kost de medewerking trachten te verzekeren van de eerwaarde heer Poppe, rector te Moerseke. Het is een heilig priester, zoals er wellicht weinig zijn. Hij zou de man zijn bij uitmuntendheid om u bij te staan in de werking voor de kleinen. Aldus de brief van Jozef Danens, begin maart 1920. Pater Basiel van Malen, premonstranter, laat er geen gras over groeien en vraagt de medewerking van Poppe voor het nieuwe project. Op 15 maart 1920 geeft de zieke poppen aan Van Malen een positief antwoord. Eerwaarde pater, uw uitnodiging

Later, uw uitnodiging om mee te werken goed ontvangen. De eucharistische kruistocht laat mij niet onverschillig, integendeel. Schrijf me dus wat u van mij verlangt, ik zal doen wat ik kan. Doch ik ben nog altijd ziek en arbeid slechts bij pozen van op mijn bed. Ik werk dus mee, maar vrij en niet regelmatig. Ik bid voor uw onderneming en zeg u mijn beste hulp toe. Poppe beseft in welk avontuur hij zich stort en welke vlucht deze onderneming zal nemen. Zonneland telt in maart 1920 zo'n 20.000 abonnees. Op 21 maart 1920 maakt Zonneland het grote nieuws bekend dat er een nieuwe bond is opgericht in Averbode die Eucharistische Kruistocht heet. Het doel is de verspreiding van de veelvuldige communie en de bevordering van Jezus' belangen door het machtige wapen van het gebed. De statuten van Eucharistische Kruistocht, die op Palmzondag 1920 in Zonneland openbaar worden gemaakt, stemmen Poppe tot grote vreugde. Een oude wrevel omtrent de geloofsopvoeding van de jongeren op de katholieke scholen lijkt hiermee van tafel geveegd. Poppe ziet onmiddellijk in dat Eucharistische Kruistocht een speler van formaat zal worden in de geloofsopvoeding van de Vlaamse jeugd. Hij is in zijn nopjes en hij schrijft aan zijn geestelijk leider: Jezus en Maria werken goed door. De Eucharistische Kinderkruistocht gaat iets worden dat u gaat bevredigen, namelijk een Eucharistisch kinderleven uitwerken door Eucharistisch inrichten van de katholieke school, de geest, praktijk, tucht tot in de lessen toe. Een brief was dit van Poppe aan Pater van Oot, Goede Week 1920. Zoals altijd komt ook nu bij Poppe het bovennatuurlijke eerst. Aan zuster Elisabeth van de Drie-eenheid van de Lokerse Karmel schrijft hij: De kruistocht van de kinderen, Eucharistische kruistocht van gebeden, versterving en communies, werd uit Frankrijk naar België overgebracht en geniet de zegen van paus Benedictus de XV en van kardinaal Mercier en is bezig een grote, bovennatuurlijke en zeer opvoedkundige actie te worden. Ik vraag u echter met aandrang, ik heb uw hulp nodig. Jezus moet betaald worden voor het succes van deze kruistocht. Aldus een brief aan zuster Elisabeth van de Drie-eenheid op 11 februari 1920. Vanaf de start is het voor Poppe duidelijk hoe hij de Eucharistische Kruistocht ziet. Eucharistische Kruistocht moet een alles overkoepelende functie vervullen en moet met de eerbiediging van de identiteit van elke beweging een pastorale service aanbieden met een breed spectrum die alle bestaande werken van nut kan zijn. Het is geen beweging naast de andere, maar ten dienste van de anderen. Op zondag 2 mei 1920 verschijnt het eerste artikel van Poppe in Zonneland. Hij wil de kleintjes inlichten en warm maken voor Eucharistische Kruistocht. Voortaan zal hij elke week een artikel schrijven voor de kleine kruisriddertjes. In totaal zal hij er 103 schrijven. In mei 1920 komt het tot een eerste persoonlijk contact tussen Edward Poppe en Pater van Malen in Moerseke. Poppe ligt in bed met de wonderbare glimlach op zijn lippen van een in God geworden.

0: Verworteld leven. Van Malen schrijft: Na een eerste kennismaking en een devoot weesgegroetje gingen we spoedig aan het werk. Gedurende de korte uren van dit eerste samenzijn werd de hele eucharistische kruistochtwerking, zoals ze toen al bestond, met zorg nagezien en overwogen, en althans in hoofdlijnen het plan opgemaakt van wat eucharistische kruistocht moest worden. Eucharistische kruistocht zou een vormende eucharistische beweging zijn. De leden ervan dienden gebracht tot het volledig eucharistische leven. Ze moesten de grote genadebron ten volle leren benutten om te komen tot gelijkvormigheid met Christus. Maria moest er haar grote rol in spelen als middelares. De eucharistische kruistocht moet zijn voorwacht van bidders die de hemel gedurig lastig zouden vallen. Eerst dan zou de eucharistische kruistocht de zielen der kleintjes tot Jezus brengen. Aldus Pater van Malen in Een kwart eeuw eucharistische kruistocht leven, Averbode, 1945, pagina 11. Deel 3b. Het insigne van de eucharistische kruistocht. Eucharistische kruistocht moest uiteraard een insigne hebben. Het werd op het internationaal congres van het apostolaat van het gebed van 13 tot 16 april 1920 in Parijs beslist. Frankrijk, Spanje, Zwitserland, Italië, Engeland, Mexico en ook België zouden voortaan allen hetzelfde kenteken dragen. Het werd een kelk met hostie, met een kruis erachter. Het was een wit kruis, want de eucharistie is de onbloedige vernieuwing van het kruisoffer. Het opschrift luidt Ecce Panis Angelorum. Zie daar het brood van de engelen. En het wil het volgende beduiden. 1. De kinderen moeten hun voedsel zoeken in de eucharistie, vanaf de tijd dat ze nog engeltjes zijn. 2. De kinderen zullen door het eucharistische brood zuiver blijven, of zuiver worden, zoals engelen. 3. Om aan te geven dat ze de eucharistie met de meest verhevene gesteltenis tot zich moeten nemen. 4. Panis, brood, om aan te geven dat de hostie voedsel is en geen beloning. Voedsel neemt men zoveel men kan.
1: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppen en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687 2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi. Aansporing om Christus na te volgen. Broeders en zusters, je moet een leven leiden dat het evangelie van Christus waardig is. Dan zal ik, als ik u kom bezoeken, met eigen ogen zien of anders over u horen, dat ge vaststaat in één en dezelfde geest, eensgezind strijdend voor het geloof in het evangelie, zonder dat gij u ook maar in het minst door de tegenstanders laat intimideren. Voor hen is dit een aanwijzing van hun ondergang en voor u een teken van heil en wel van Gods wegen. Want u is de genade verleend niet alleen in Christus te geloven, maar ook voor hem te lijden. Uw worsteling is de mijne. Gij hebt gezien hoe ik vroeger heb gestreden en ge weet hoe ik nog steeds te strijden heb. Als dan vermaning in Christus en liefdevolle bemoediging iets vermogen, als gemeenschap van geest, als hartelijkheid en mededogen u iets zeggen, maakt dan mijn vreugde volkomen door uw eenheid van denken, uw eenheid in de liefde, uw saamhorigheid en eensgezindheid. Geeft niet toe aan partijzucht en ijdelheid, maar acht in ootmoed de ander hoger dan uzelf. Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen, maar liever die van zijn naaste. Die gezindheid moet onder u heersen, welke ook Christus Jezus bezielde. Hij die bestond in geest in goddelijke majesteit, heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood aan een kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend die boven alle namen is, opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde. En iedere tong zou belijden, tot eer van God de Vader. Jezus Christus is de Heer. Tweede lezing. Uit de brief van de heilige martelaar Polycarpus, bisschop van Smyrna, aan de christenen van Filippi. In zijn eigen persoon heeft Christus ons een voorbeeld gegeven. De presbyters of oudsten moesten menslievend zijn en goed voor allen. Zij moeten de afgedwaalde terugbrengen, alle zieken bezoeken en mogen weduwe, wees en behoeftigen niet verwaarlozen. Laten zij er altijd op bedacht zijn het goede te doen voor het oog van God en van de mensen. Ze dienen zich te onthouden van elke vorm van toorn, van aanzien des persoons en onrechtvaardig oordeel. Ook moeten zij zich verre houden van geldzucht en niet te snel kwaad veronderstellen bij de ander. In hun oordeel moeten ze niet al te streng zijn, in het besef dat wij allen onze tol aan de zonde moeten betalen. Als wij dus de Heer bidden dat Hij ons vergeeft, moeten wij ook kunnen vergeven, want wij leven onder de ogen van onze Heer en God. En allen zullen wij verschijnen voor de rechterstoel van God, en ieder van ons zal rekenschap moeten afleggen voor zichzelf. Laten wij hem daarom dienen met eerbied en ontzag, zoals hij ons heeft bevolen, hij en de apostelen die ons het evangelie hebben gepredikt, en de profeten die ons de komst van de Heer hebben aangekondigd. Laten we ijverig het goede nastreven en ons afzijdig houden van ergernissen, valse broeders en van huichelaars, die de naam van de Heer dragen en domme mensen in dwaling brengen. Ieder die niet beleidt dat Jezus Christus werkelijk mens is geworden, is een antichrist. Zo ook is ieder die niet beleidt dat hij de kruisdood heeft ondergaan, een kind van de duivel. En wie de woorden van de Heer naar eigen believen verdraait en beweert dat er nog verrijzenis, nog oordeel zal zijn, is de eerstgeborene van Satan. Laten wij ons daarom afwenden van het dwaze gepraat van velen en van valse leerstellingen en terugkeren tot de leer die ons van den beginne is overgeleverd. Daarbij moeten wij nuchter zijn om te bidden, volharden in het vasten en God, die alles ziet, in onze gebeden smeken dat Hij ons niet in bekoring leidt, want de Heer heeft gezegd, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Laten wij dus onafgebroken vasthouden aan de hoop en aan het onderpand van onze gerechtigheid, Jezus Christus, die in zijn eigen lichaam onze zonden op het kruishout heeft gedragen, die geen zonde heeft gedaan en in wiens mond geen bedrog is gevonden, maar die alles heeft verdragen omwille van ons, opdat wij in hem zouden leven. Laten wij navolgers zijn van zijn geduld en hem eer brengen als wij voor zijn naam moeten lijden. In zijn eigen persoon immers heeft hij ons dit voorbeeld gegeven en dit hebben wij gelovig aanvaard.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedeld is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overweeg het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overweeg bij het tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood.

0: en op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen we het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende.

0: Zegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen we het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen we het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op dinsdag in de 10e week door het jaar, uit de tekst van de Introïtus, zo spreekt de Heer. Vader, ik bid voor hen, dat zij in ons één mogen zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen, gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men dan zouten? Het deut nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze bovenop een berg ligt. Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is. Dit is het woord van God. Beginnen de geesten laten rusten bij hem die het licht van de wereld is. Alle licht ontlenen wij aan hem, de bron van het licht. Volgens de geloofsbelijdenis God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, een ogenblik staande me zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen, zien hoe hij mij ziet, zoals hij zijn leerlingen aankijkt als hij ze toespreekt. Een gebaar maken van eerbied, me klein maken voor hem. De houding van het gebed aannemen, een houding van eerbied en ontvankelijkheid, om van hem de bederfwerende kracht en het licht te kunnen ontvangen. In die houding vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit, zodat de mensen bij het zien van wat ik doe de Vader verheerlijken die in de hemel is. Nu bereid ik me op voor het geheim van Gods zelfmededeling nog dieper binnen te gaan, door me de geschiedenis voor ogen te stellen, hoe Jezus zich hier openbaart als het zout en het licht van de wereld, zonder wie de aarde smakeloos wordt en duister. Jezus geeft aan zijn leerlingen de opdracht hem voort te zetten in de geschiedenis van de kerk als het zout en als lumen gentium, als het licht van de volkeren. Gods woord verovert onze aarde. Hij rukt op van plaats tot plaats. Ergens is het ooit in volheid begonnen. Ik stel me die plaats voor ogen. De berg die Jezus besteeg om met de bergreden te verkondigen, dat wil zeggen een heilige plaats. Ook kan ik me de plaatsen voor ogen stellen waar gelovigen omgeven worden door dit bovenaardse licht. De vervolgde kerk, de kerk van armen en kleinen, ver weg en dichtbij, of Jezus op de Calvarieberg. Ik vraag om de bijzondere genade dat ik mijn Heer Jezus Christus mag leren kennen als het zout van de aarde, het licht van de wereld, een kennis die mij ertoe brengt zelf te worden wat ik beschouw, namelijk zout en licht voor anderen. Overweging. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen, gij zijt het zout der aarde. Wie is volgens Jezus het zout der aarde? Wie geven er smaak aan de wereld? Wie houden het bederf in onze samenleving tegen? De leerlingen die zich zo met Jezus vereenzelvigd hebben, zij zijn het. Zij die omwille van hem vervolgd worden, beschimd en lastelijk van allerlei kwaad beticht, zij zijn het zout van de aarde. In de geesteloze, flauwe mensenwereld geven zij smaak aan het leven. Zij werken zuiverend en bederfwerend in een wereld die aan haar eigen bederf te gronde zou gaan, want het is een ongelovig en verwarden geslacht, zegt Jezus in Matthäus 17. De loutere aanwezigheid van de christen werkt als de aanwezigheid van zout in voedsel, smaakgevend en bederfwerend.
Wie zijn dus het zout van de aarde? De armen, de kleinen, de zwakken. Hoe spelen zij dat klaar? Zij hebben het wapen van de kleinen. Het wapen van de kleinen, dat is God. God betekent iets voor de zwakken. Hij maakt hun zwakheid goed met zijn kracht. En daarmee wordt onze aarde gezouten. Om God je kracht te kunnen laten zijn, is het nodig ten eerste dat je je zwakheid bewust bent. Dat je je kleinheid ziet. Dat je je zwakheid niet verdringt of compenseert of sublimeert. Dat is met mooie woorden de realiteit ervan verstopt. Ten tweede, daarvoor is nodig dat je de bewust geworden zwakheid ook aanvaardt. Het innerlijk goed vindt dat je zwak bent. Ja, graag zwak wil zijn. En ten derde, dat je erop vertrouwt dat God je zwakheid kent en goed maakt met zijn kracht. De kracht van God, zegt Sint Paulus, openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Dan zal de kracht van Christus in mij wonen. Denkt u maar aan de aanstelling van Petrus tot opperherder. Jezus stelt tot 3 keer de vraag, heb je mij lief? En toen werd Petrus bedroefd, omdat Jezus dat voor de 3de keer vroeg. Want zo maakte hij hem bewust van zijn 3-malige verloochening, van zijn fundamentele zwakheid. Dan pas is hij in staat om de kracht van God te ontvangen die nodig is om de leiding over de kerk over te nemen. Wat is dus de pretentie van de kerk? Dat zij van haar zwakheid kracht weet te maken. Hoe ga ik met mijn zwakheden om? Verdring ik ze? Compenseer ik ze? Word ik opstandig wanneer ik mijn grenzen ervaar? Of verval ik in zelfmedelijden? Dan is het zout krachteloos geworden. Maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men dan zouten? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Wie Jezus volgt, is als zout voor de wereld. Maar als iemand van zijn oorspronkelijk ja-woord iets terugneemt, verliest het zout zijn kracht. Zo iemand deugt nog minder dan degene die Christus roepstem nooit hebben gehoord. Het zout is iets goeds, maar als ook het zout zijn kracht verliest, waarmee zal het dan bruikbaar gemaakt worden? Dan deugt het nog voor het land, nog voor de mest, maar men gooit het weg. Lucas 14. Gij zijt het licht der wereld. Er gaat een goddelijk licht uit van de volgelingen van Jezus, die als armen van geest, als treurenden, als zachtmoedigen, als hongerend en dorstend naar de gerechtigheid, als barmhartigen, als zuiveren van hart, als vredebrengers, als vervolgden om de gerechtigheid, door het leven gaan. De gelovigen zijn lichtpuntjes in een duistere wereld. Dus niet het licht van de intelligentie, van verlichte kennis van wetenschap, van filosofische verantwoording, maar het licht van het geloof. Dat is voor de wereld meer duisternis dan licht. Het is het licht waarmee Christus gelaat omstraald is. Zoals Paulus zegt, dezelfde God die gezegd heeft, licht moet schijnen uit het duister, is als een licht in onze harten opgegaan om de kennis te doen stralen van zijn heerlijkheid, die licht over het gelaat van Christus. 2 Korinthe 4. Zoals de kracht van God samengaat met zwakheid van onze kant, zo gaat het licht van God samen met duisternis. Bij de goede werken van de christenen is altijd iets van kleinheid, iets dat hen klein maakt in de ogen van henzelf en van anderen. Geen goed werk zonder iets van kruis erbij. Anders dient het goede werk de eigen verheerlijking in plaats van de verheerlijking van God. Zoals Jezus vindt, dat moet geschieden. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is. We moeten dus niet zomaar goede werken doen, maar onze goede werken moeten de aandacht van ons afleiden naar God toe, omdat ze uw goede werken zien
en uw Vader verheerlijken die in de hemel is. Jezus was er een meester in de mensen bij God te brengen door zijn

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
2: Beste luisteraar, u kunt De Ladder van Jacob voortaan ook als podcast beluisteren op een van de bekende podcastplatforms. Op Spotify kunt u bijvoorbeeld een abonnement nemen door de knop volgen in te drukken. Beste luisteraar, welkom bij De Ladder van Jacob. U gaat luisteren naar de derde aflevering van de serie programma's over de hedendaagse componist Arvo Pärt. Deze aflevering draagt de titel Een nieuwe weg. In de vorige aflevering deed ik u uitvoerig verslag van de tumultueuze première van het stuk Credo. Ik vertelde u hoe Credo voor de componist vooral een voorlopig muzikaal eindpunt betekende. Vanaf 1968 begon Pärt het modernisme als een doodlopende weg te zien. In 1972 doorbrak Pärt met zijn derde symfonie